tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás.

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: In Buggenhout hebben een paar honderd mensen een stille waken gehouden voor de slachtoffers van het bus- en treinongeval van dinsdag. Daarbij kwamen vier mensen om, twee leerlingen, een begeleidster en de chauffeur. Bij de herdenking zijn witte ballonnen opgelaten en massaal bloemen en knuffels neergelegd. Intussen is nog altijd niet duidelijk waarom de chauffeur door de gesloten slagboom aan de overweg is gereden. Het parket weet wie woensdag de verdachte bommelding heeft gedaan in het station van Leuven. Het is iemand uit Oost-Vlaanderen, maar meer details zijn niet bekend. Bij de bommelding is het station uren ontruimd, maar het bleek vals alarm. Bijna 30 gevlekte gladde haaien die vanmorgen zijn aangespoeld voor de kust van Kokseir en de Pannen waren wellicht bijvangst in de netten van vissers. Die hebben de dieren teruggegooid na de vangst. De haaien waren allemaal rond een meter lang en waren al dood toen ze aanspoelden. Deze haaiensoort komt vaker voor in de regio, maar ze zwemmen vaak per twee of drie. Dat ze zo massaal aanspoelen is toch uitzonderlijk. De Franse zanger en presentator Patrick Bruel heeft al zijn festivaloptredens voor komende zomer afgezegd. Bruel is intussen al betrokken bij vier onderzoeken naar verkrachting in Frankrijk en één zaak van aanranding in ons land. Sport met tennis. Hanna van de Winkel heeft zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde van het dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor met haar Australische partner in twee sets van een Servisch-Kazaks duo. Ex-schaatster Sandrien Tas heeft haar eerste zege te pakken als profrenster. Ze won de openingsrit van de Ronde van Bretagne voor vrouwen. Tas ruilde vlak na de winterspelen het WK haar schaatsen voor een carrière in het wielrennen. In de aanloop naar het WK voetbal heeft Iran met 3-1 gewonnen van Gambia. Een oefenwedstrijd waar Iran vertrouwen uit tankt, al hebben de spelers nog altijd geen visum om de VS binnen te komen. Iran is een van de tegenstanders van de Rode Duivels. Er is nog kans op onweer of een bui tot de ochtend. Ook op zaterdag kan het nog regenen. We halen wel nog 28 graden. Zondag nog 22 graden. In de loop van de volgende week meer kans op regen.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is G-I-M-O-C-A-F-E.

0: ffe.com. Koffiebranderij Gimo. Waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Als de inhoud belangrijker is dan het plaatje.
2: BNL. BNL. BNL. BNL.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: De directeur van de gevangenis van Haren neemt ontslag uit onvrede met de overbevolking en personeelstekort. Dat zegt hij in de Tijd. De gevangenis van Haren is de grootste van het land, met 1500 gevangenen. Al is er maar plaats voor goed 1100 gevangenen. Om te vermijden dat mensen op een matras op de grond moeten slapen, denkt justitie aan extra stapelbedden. Maar zo normaliseer je de overbevolking, zegt hij. De federale regering gaat telefoonnummers van betrouwbare organisaties zoals overheden, politie of banken beter beschermen tegen misbruik door criminelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil daarmee spoofing tegengaan. Daarbij lijkt het alsof je een bericht of telefoontje krijgt van een betrouwbare organisatie, maar het zijn eigenlijk oplichters. Een zware stroomstoring heeft de luchthaven in Charleroi gisteravond een tijd lang lam gelegd. Het luchtverkeer kon wel gewoon doorgaan, maar inchecken en bagageafhandeling gebeurde opnieuw met pen en papier. En ook de informatieschermen vielen uit. De oorzaak van de pannen is nog niet duidelijk. De militaire opmars van China in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan is zorgwekkend. Dat heeft Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth gezegd op een militair forum in Singapore. De VS willen geen confrontatie met China, maar het mag ook geen overwicht krijgen in de regio, zegt Hegseth.
3: What we seek is a genuinely stable equilibrium that works for Americans as well as our ally. A favorable but durable balance of power in which no state, including China, can impose its hegemony and hold the security or prosperity of our nation and our allies in question.
2: Er was een tijdlang een handelsoorlog tussen de VS en China, maar na het bezoek van Donald Trump bij zijn Chinese collega Xi Jinping hebben beide landen nieuwe handelsakkoorden gesloten. En exit Novak Djokovic op het tennistoernooi Roland Garros. Hij verloor in 5 sets van de jonge Braziliaan João Fonseca. Djokovic wilde in Parijs zijn 25e Grand Slam toernooi winnen, maar moet dat dus nog even uitstellen. Vanmorgen nog onweer hier en daar, daarna volgt een droge periode en het is ook warm, tot 28 graden. Vanaf de late middag en vannacht opnieuw kans op onweer en dat kan heel fel uitpakken. Morgen dan overdag droog, maar met 23 graden wel een stuk koeler.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

0: Jawel, vanuit Weerstand Koersel. Ja. Wie had dat nog gedacht, Bartas? Goh. Dat we hier zo zitten.
1: Ja, hadden ze mij dat jaren geleden gezegd, ik had dat nooit geloofd.
0: Dat is waar, maar we zijn alle twee voetballiefhebbers.
1: Ja, klopt.
0: En hier zijn heel wat mooie ploegen, hè?
1: Ja, inderdaad. Nationaal en internationaal.
0: Ja,
1: en jij weet er meer over, Wim.
0: Ja, maar daarom heb jij uw broer meegebracht vandaag.
1: Ja, inderdaad.
0: Chris, ja. Vertel eens Bart, hoe ben jij opgestaan vanmorgen?
1: Met heel veel goesting om op te staan. en ik dacht, geen druppel uit de hemel. Een heel mooie dag, rustige dag. Ik ga me wassen, ik kom naar beneden. En het was aan het onweren. Ik zeg, maar dat is gewoon een serieuze bui en dan zal het wel aflopen. Maar ondertussen heeft het al een paar keer regend. Maar ik geloof dat het best wel zal meevallen vandaag. En dat het eigenlijk ideaal is voor de velden hier en voor de zuurstof voor de spelertjes. Ik denk dat het een ideale dag wordt om een geweldig toernooi mee te maken.
0: Nu, Walter, onze technieker, heeft wel een verkeerd truiken aan. Hè? Die dacht dat het Amerikaanse voetbal was.
1: Ja, voetbal, dacht Walter. Dat is toch voetbal? Wel, in het Brits-Engels is voetbal onze voetbal. En in Amerika is dat soccer. Maar hij had het over American football. Hij is ook grote fan van Cortez, blijkbaar. En toen we vroegen van, wie is Cortez? Ja, dat is Nike, is dat, hè? Maar in ieder geval, dat is onze betrachting om nog voor 5 uur Walter aan de microfoon te krijgen om daar wat meer uitleg over te geven. Maar het belangrijkste is uiteraard dat wij heel veel analyses gaan doen vandaag. Veel experten aan het woord laten. Er komen ook bijzondere gasten bij.
0: Ja, dat is waar. En ik zie hier, als we even naar achteren kijken, zien we een voetbalplein. Hier zijn verschillende voetbalpleinen en dan zien we jongetjes aan het opwarmen.
1: Juist.
0: En het is paars met wit, het kan Beerschot zijn, maar het kan ook Anderlecht zijn natuurlijk.
1: Maar je hebt het programma misschien, Wim?
0: Ja, ik dacht dat Feyenoord begint tegen Antwerpen.
1: Ja.
0: Met de jongste scheidsrechter, die we juist ook even gesproken hebben, Cedric. Fantastisch eigenlijk, toch? Wat die jongen al gedaan heeft.
1: Ik vind dat heel, heel knap, op die jonge leeftijd, al die beslissingen maken van ik wil fluiten. Zelf is ook heel sportief. Maar inderdaad, 13 jaar. En hij doet dat met passie en dat is heel erg belangrijk. En zo'n toernooi als dit is daar een ideaal voor om nog meer ervaring op te doen. Want hij heeft al ervaring, om nog meer ervaring op te doen. Maar die komt straks ook bij ons aan de microfoon.
0: Ja, en ik zie hier nu een ploeg voorbij komen, uit Denemarken zelfs.
1: Ja.
0: Ze wuiven.
1: Naar jou toe.
0: Bram Smeets, die we straks ook gaan interviewen, die loopt hier ook voorbij. Zullen we nog wat muziek spelen? Om te beginnen.
1: Ja, want de eerste wedstrijd is nog niet bezig. Dus,
0: welke plaats zou jij willen horen?
1: Ik weet niet wat Wolfgang klaarstaan heeft.
2: Kies maar.
1: Kies maar. Ik vind dat een heel goed nummer, Kies maar. Daar kan je alle kanten mee uit. Dat is ook heel flexibel, ook Kies maar. Dat is een nummer waar iedereen zijn gading in vindt. Dus ik stel voor dat we gewoon Kies maar spelen. En,
0: Nee. Ik zou gaan voor Rage Against the Machine of zo.
1: Rage Against the Machine.
0: Nee?
1: Ja, als opwarmer kan dat misschien wel, hè. Inderdaad. Rage Against the Machine.
0: Killing in the Name of.
1: Ja.
2: Killing in the Name of.
1: En daarna beginnen we met iets zomers.
0: Ja,
1: maar om te beginnen, even. Dank je wel.

0: Dat gaan we niet doen, hè? Killing in the Name of. Nee. Bram Zweets, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je goed geslapen?
1: Niet heel goed. Toch wat gezonde spanning gehad, maar we zijn er.
0: Bram, is dat de moeilijkste week in jouw leven geweest deze week? Ik bedoel met minste stress.
1: Ik denk de meest uitdagende. Goed, de eerste keer dat we dit doen. Dus goed, je komt de afgelopen dagen nog met heel veel dingen in contact. Alles moet gewoon perfect in orde zijn. Dus het was stressvol, maar ook wel heel leuk aan de ene kant.
0: Ja, we weten, jij bent gewoon bezeten door voetbal, hè?
1: Klopt, ja. Iedere dag, 's ochtends tot 's avonds. Dus ook heel leuk om hier te zijn.
0: Je hebt nu een beetje verlof, denk ik, hè? Want de competitie is voorbij bij OHL. Blijf je bij OHL?
1: Yes, ja.
0: Maar je gaat wel naar de U15, denk
1: Klopt,
0: ik.
1: Klopt, ja. Andere leeftijd. Uiteraard hebben we nu in de maand juni nog afterseason trainingen met de academie. Dus helemaal stoppen zal het nooit zijn. Maar wel even iets rustiger, ja.
0: Zijn er spelers die erbij komen?
1: In mijn lichting zijn er 6 nieuwe spelers, ja.
0: Maar hebben jullie bijvoorbeeld spelers van andere ploegen gekocht?
1: Gekocht zou ik het nog niet benoemen. Wel gaan scouten en gehaald naar de club. Dus dat is ook niet met financiële voorwaarden, maar wel van het sportieve kunnen overtuigen.
0: Oké, okay, Bart, je hoort het, hè? Bram is bezeten door voetbal.
2: Ja, ja, ik denk dat het ook nodig is, hè, als je zo'n toernooi als dit organiseert.
1: Ja, dat is wat ik ook in vorige interviews heb gezegd. Als coach heb ik al heel veel toernooien gedaan. Dus je steekt heel veel dingen in je rugzakje. Ja, ja, ja, ja. En dan proberen we hier vandaag

0: Ja, kwaliteit ja, ja, ja, hebben, die vallen dan meteen op. Maar ik ga proberen ervoor zorgen dat alles gewoon ja, top wordt.
1: Ja, ja, ja, ja. Want wat hoop jij straks om 9 uur of wat later is het hier gedaan? Wat hoop je dan bereikt te hebben? Of wat denk je, wat is, hoop je dat jouw gevoel zal zijn dan?
0: Het belangrijkste is dat alle jongens die hier vandaag zijn super veel plezier hebben gemaakt. Leuke wedstrijden hebben kunnen voetballen tegen heel sterke tegenstanders. Dat is voor mij de dag al geslaagd. En uiteraard voor alle bezoekers die hier vandaag zijn, dat die ook gewoon een heel leuke dag hebben gehad. En ik hoop dat we het weer mee hebben.
1: Dat denk ik ook. Dat dat best wel zal meevallen. Hoe was de ontvangst van de ploeg? Want dat is heel belangrijk als die hier aankomen.
0: We hebben echt genoeg mensen erop gezet. Waardoor alle ploegen zich meteen welkom voelen. Er zijn ook heel wat teams die uit Denemarken komen. Ja, Nederland, Duitsland straks. Dus dat is volgens mij ook wel voor een heel leuk om meteen zich welkom te voelen. En alle coaches, alle teams zijn nu heel goed geïnformeerd over het verloop van de dag, wat het voor ons ook makkelijk gemaakt. Ja.
1: Was het moeilijk om volk te vinden?
0: We hebben een redelijk grote coaching team vanuit de academie. Ja. Dus die komen heel fijn vandaag allemaal helpen. En dan uiteraard vrienden, familie die afgelopen week ook hebben gevolgd. Die zijn er vandaag ook met veel plezier.
1: Want dat is heel erg belangrijk. Vrijwilligers, dat is al jaren een pijnpunt.
0: Ja.
1: Zie je dat ook?
0: Ja, zeker. Zeker. Nu ik ook zit, kan ik iedereen al bedanken dat ze er zijn. Dat is superleuk. Want zonder hen was dat uiteraard niet mogelijk. Ook vanuit de academie werk je vaak. Ja, goed, de mensen die hier dagelijks ons helpen en werken. Dat is onze grootste kracht. Als we die niet hadden, dan stonden we nu niet waar we nu staan.
1: Ik hoop vooral op heel veel respect voor iedereen en van iedereen. En dan wordt het een mooie dag, denk ik.
0: Ongetwijfeld. Ja.
2: De U8 en de U9 vandaag, hè? Heb jij die ooit getraind, U8 of U9? Ben je zo begonnen?
0: Ja, op het veld hier achter ons ben ik begonnen bij de U6's, hier in Koersel. Dan heb ik U6, U7, U8, U9, U10 gedaan. Ik ben altijd met de jongens meegegaan. Voordat ik dan de stap heb gezet naar andere clubs. Maar ik heb zelf ook met die kleine gastjes hier op het veld gestaan.
2: Noteer jij vandaag ook namen? Want stel dat jij in jouw carrière die je nu aan het maken bent, binnen 10, 15 jaar iemand van die gastjes tegenkomt in jouw ploeg. Hè?
0: Zeker, ja. Er gaan sowieso namen genoteerd moeten worden, want we hebben ook beste speler van het toernooi, die trofee. Dus daarom moet ik wel sowieso de wedstrijden kijken met ook al de veldverantwoordelijken. Dus dat gaat sowieso gebeuren. Ongetwijfeld gaan we heel veel voetbaltalent spotten vandaag.
2: Ja, je bent trainer bij OHL, hadden we al gezegd. Mm-hmm. OHL is hier ook aanwezig, hè?
0: Klopt.
2: Wil dat dan zeggen dat je graag hebt dat zij het toernooi winnen?
0: Goh, het zou mooi zijn natuurlijk, maar ik gun het iedereen die hier vandaag is. De ploeg die het mooiste voetbal en het beste voetbal gaat brengen, gaat ongetwijfeld winnen. Het zou leuk zijn als het Leuven is, maar als een andere ploeg is ook helemaal prima.
2: Oké, Bram, mogen we jou heel veel succes wensen vandaag.
0: Dank u wel.
2: En je mag ook een plaat kiezen.
0: Ja, de titel is me even ontgaan. Ik heb dat doorgegeven aan Wolfgang, dus dat komt wel goed.
2: Ja, dat is ook waar, want Wolfgang en Walter, dankzij die mannen zitten we hier vandaag.
0: Ja, weer, hè. Ook enorm bedankt.
2: Dat is ook heel belangrijk. We gaan vandaag nog heel veel interviews doen met mensen die hier zijn. We hebben ook analisten die de wedstrijden volgen, die straks een beetje commentaar komen brengen. Bijvoorbeeld Chris Das, dat is de broer van Bart, maar nog ook andere van Westerlo en nog andere ploegen. Bram, dankjewel dat je aan ons gedacht hebt om hier vandaag, dat wij hier vandaag aanwezig mogen zijn.
0: Jullie bedankt.
2: Hier is je plaat.
0: Dank u.

0: Nossa, hein? Que é isso? Nossa!
1: Vamos que vamos, tu!
0: Delícia!

0: Goed, de eerste wedstrijden zijn hier afgelopen, dat zie ik, want heel veel volk. Maar toch iemand die ook hier bij ons zeker moet vandaag aanwezig zijn. En hij is nu hier aanwezig. Dat is Patrick Smeets. Dat is ook iemand, de vader van Bram. Patrick, heel veel gezweet zeker de laatste dagen.
1: Gisteren denk ik 1,5 liter toch. Ja, gisteren was een warme dag. Hard gewerkt. Maar als ik naar buiten kijk vanuit deze hele mooie studio, dan zie ik heel veel tevreden en gelukkige mensen. Het weer zit mee.
0: Ja.
1: Het is niet zo warm als gisteren. Ideaal voetbalweer, dus ik ben een zeer tevreden papa.
0: Ben je eigenlijk een voetballiefhebber?
1: Absoluut.
0: Absoluut, ja.
1: Wij verschillen een beetje van kleur, Wim. Waar jij paars bent, ben ik blauw. En dat is aan Genk. Maar niet zo fanatiek als jij.
0: Maar ik heb er ook geen probleem mee, want ik heb Nicky Haaien, de trainer, in de week nog gesproken. En dat is een heel, heel sympathieke mens. En ik hoop dat Genk morgen mag winnen.
1: Voilà. Zo wij worden nog vrienden hier.
0: Ja. Zo moet het, hè. Ja, Patrick, zo'n evenement komt heel veel bekijken, hè.
1: Ik weet nog dat Bram binnenkwam, en dat is al meer dan een jaar geleden. Papa, ik ga de Raman Future Cup organiseren. En ik keek hem aan en ik zeg, wat ga jij doen? Dus dat speelt al meer dan een jaar, is daar al echt een jaar heel erg intensief mee bezig. Ik ben blij dat we vandaag de vruchten ervan kunnen zien en ook kunnen plukken.
0: Ja, hij is 26. Hij gaat de U15 van OHL. Het is ook iemand waar je met over voetbal kan praten, ook over techniek, ook over het moderne voetbal. Hè. Ja. Waar zie je hem nog komen? Want hij is toch heel jong natuurlijk.
1: Het is heel jong, maar hij is hier op deze pleinen van Weerstand Koersel begonnen 10 jaar geleden. Als trainer van hele kleine ukkies, de allerkleinste. En hij is doorgegroeid tot waar hij nu staat, dus bij OHL. Een profcontract, ik ben er heel fier op. Hij heeft ambitie en ik laat hem doen. Dus ik vertrouw erop dat hij komt waar hij moet komen.
0: Oké, okay, Bart.
2: Ja, Wim. Hoe zijn de eerste wedstrijden verlopen? Doe je organisatorisch dan?
1: Zeer goed. Iedereen wist wat zijn of haar rol was. We hebben het kwalificatietoernooi gehad 9 mei. Ja. En daar hebben we de twee winnaars die mogen zich vandaag meten tegen de groten. Ja. We hebben heel veel geleerd en ik zie vandaag de foutjes van vorige keer niet meer. Ik zie tevreden mensen. Ik zie enthousiaste supporters. Blije kinderen. Het is tot nu toe een fantastische dag.
2: Er zijn zelfs trommels aanwezig, heb ik gezien en gehoord.
1: De mensen uit Denemarken trouwens. Ja, dat is het Deense team, die hebben trommels meegenomen. Ja, en vlaggen, dus mooi om te zien. Deense vlaggen hangen hier in het koers.
2: Dat motiveert de rest ook, eigenlijk. Hè. Dat betekent ook dat het toch belangrijk genoeg is om dat te doen voor die mensen.
1: Ja, het was gisteren een foto op Instagram waar ze aan het vliegtuig poseerden. Ja. En vind ik het wel mooi dat daar een team van een tiental kinderen met begeleiders het vliegtuig opstapt om hier in Koersel zich te komen meten met de andere ploegen. Dus,
2: dat is een enorm compliment, hè, eigenlijk. Als de ploegen dat al doen, dan zijn wij tevreden, eigenlijk. Ja. Hè. Dan mogen we trotse Limburgers zijn, ook.
1: Ik ben nu een hele trotse Limburger.
0: Ja.
1: En een trotse papa.
0: Patrick, je bent ook een muzikant, hè?
1: Ja, wat daarover hebben, ja.
0: Nee, maar je speelt ook muziek.
1: Altijd muziek gespeeld, ja. En nog steeds.
0: Ja? Hoe ver ben je eigenlijk geraakt in die muziek?
1: Daar waar ik wilde geraken. Veel plezier. Ik heb nooit ambitie gehad om er mijn beroep van te maken. Maar ik vond het een hele mooie afwisseling met mijn professionele leven. Dus ik heb gezongen, geacteerd en ik speel nu nog in een groepje. Dat heet Basklas, bazklaz.be. Nogmaals, sluikreclame. Basklas.be. Dus wij maken Nederlandstalige grappige muziek en dat is plezant.
0: Heeft Bram eigenlijk ooit muziek gespeeld?
1: Ik heb hem ooit horen zingen, Wim. En ik vond dat hij dat eigenlijk heel goed deed, maar hij is toch voor de voetbal gegaan.
0: Ja, hij zal het vandaag niet willen zingen hier, denk ik.
1: Misschien, als je het hem vraagt, en het is een goede dag geweest vanavond, een kort stukje, wie weet.
0: Want je hebt wel een dochter die het wel fantastisch aan het doen is, hè?
1: Ik heb twee kinderen waar ik heel trots op ben. In die zin dat ze hun weg gevonden hebben. De ene in de passie die voetbal heet en de andere in de passie die muziek heet.
0: Had zij misschien ook voetbal gespeeld, denk je?
1: Ze hebben vroeger ooit thuis gevoetbald. heb nog een familiefoto gevonden afgelopen week van Centerparks, waar ze aan het voetballen waren, maar dat is van 15 jaar geleden. Dus ik denk dat het... We zijn nooit verder geraakt dan dat.
0: Oké. Okay. Ja. Patrick, mogen we jou bedanken, want ja? Chris Das, de broer van Bart, die staat klaar om zijn eerste analyse te brengen over zijn voetbalwedstrijd.
1: Oké.
0: Okay. Dus heel goed. Patrick, denk je wel. Heb je nog een plaat die je graag wil horen nu misschien?
1: Misschien een nummertje van Basklas. Wij staan op Spotify.
0: Hier
1: dus,
0: staat
1: Basklas. Ja. Okay. Basklas, ik zal het met Wolfgang regelen dadelijk.
0: Ja. En,
1: Veel te fris heet dat nummer. Is misschien wel... Een mooie om nu te draaien. Ik wil trouwens ook jullie van Radio BNL heel erg bedanken voor de aanwezigheid. Het heeft een absolute meerwaarde, dus waardeer ik heel erg.
2: Dankjewel, dat we mogen komen.
0: En wij gaan jou ooit eens uitnodigen bij BNL om zelf een optreden komen te doen.
1: Ah nee, dat is goed. Dat is beloofd.
0: Ja.

0: Ja, hier bij mij twee dames. Want dat is ook iets dat tegenwoordig heel goed in de mode is. En dat vind ik ook wel heel interessant. Dat eindelijk de dames toch wat meer aandacht krijgen in het voetbal. Hè?
1: Zeker, ja, Annelie, dat is belangrijk.
0: Jij bent de nicht van Bram.
1: Ja, klopt.
0: Heb jij ooit gevoetbald?
1: Nee, maar ik weet wel nog, op de lagere school speelde ik heel vaak voetbal mee met de jongens. En ik moest altijd mijn vriendinnen overtuigen om ook mee te doen. En ik wou altijd keepen. Ik ben ook vrij groot, dus zo'n lagere schoolgoaltje, je pakt heel de goal in dan. Dus dat vond ik wel altijd heel leuk, ja.
0: Wie is jouw favoriete keeper?
1: Oei. Ja, dan ga ik toch wel zeggen Simon Mignolet, want dat is ook Limburg, hè. Ja,
0: dat is ook Limburg, maar Thibaut Courtois ook, hè.
1: Ja, juist, dat is juist. Ja, die ook dan. Maar allebei.
0: Maar Simon is nu wel op pensioen.
1: Ah ja, klopt. Ja, maar ik vond hem wel altijd heel leuk. Ik weet niet, ik vond hem zo'n sympathieke uitstraling.
2: Ik denk dat we allebei nog zitten in de oude rol, de duivels.
1: Ja, maar dat is Thibaut Courtois natuurlijk, maar ja.
0: Ja, Izzy, wie is jouw favoriete speler?
2: Vroeger, als ik zo'n plakboek had van de Rode Duivels, was er wel altijd Kevin De Bruyne.
0: Dat is van die Panini, hè?
2: Panini?
0: Panini.
1: Ja, zeker.
0: Heb jij zelf ooit gevoetbald?
2: Nee, toen gekeken van op de zijlijn naar mijn broers. Maar ook hetzelfde als Amélie. Op school met mijn beste vriendin stond ik altijd in de goal. En met de jongens.
0: Eigenlijk is dat wel straf. Ik had in de week Trossard, die kennen jullie ook, hè, die nu vanavond de finale speelt. Die zijn zus moest ook altijd in de goal gaan staan. Als hij
2: echt? Ah, ja. Echt?
0: Eigenlijk is het wel grappig. Nee, maar jij bent iemand die de broer van Bram. Bram doet hier vandaag een internationale toernooi voor elite.
2: Ja.
0: Wat doet dat met jou?
2: Ja, dat is een cliché, maar ik ben heel trots op hem. Dat is gewoon, ik zie al van hoe die van kleine jongen al die droom najaagt door te voetballen en door zijn eigen voetbalschool op te richten, door trainer te worden. Dus dat hij nu zoiets kan neerzetten, vind ik echt heel mooi om te zien.
0: Ja, want jij hebt zelf een muziekcarrière.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Muziek en sport, dat verbindt goed samen, hè?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik moet zelf eigenlijk wel meer gaan sporten, maar muziek en sport, dat verbindt heel goed. En dat is inderdaad wel leuk om te zien.
0: Oké. Okay. Amélie, hoe is dat bij jou? Verbinding en sport? Voetbal en sport?
1: Voetbal en sport?
0: Muziek en sport. Ja.
1: Ik vind inderdaad, dat is een heel goede verbinding. Als in, muziek kan heel motiverend zijn als je zelf aan het sporten bent, maar het kan ook heel veel toevoegen bij een voetbalmatch of bij algemeen een sportmatch. Vind ik, dat geeft heel veel sfeer. Dus ik vind dat wel heel veel, dat is een grote toevoeging, denk ik wel. Ja.
0: Ja. Heb jij zelf muzikaal talent?
1: Jammer genoeg niet. Ik ben denk ik de enige uit de familie die... ik ben overgeslagen, jammer genoeg.
2: Maar wel heel veel andere talenten.
1: Ja, absoluut. Multigetalenteerd.
0: Jij kan hoogstwaarschijnlijk goed schrijven of zo.
1: Ja. Maar oprecht eigenlijk wel, ja. Ik ben ook wel heel creatief aangelegd, dat wel. Niet echt het muzikale, maar wel inderdaad zo... Ik studeer ook communicatie en zo, dus ik ben wel zo heel mee met... langs die kant creatief.
0: Is het bij PXL dat je communicatie doet? Ik was vorige week ben ik daar nog geweest.
1: Ah, echt? Okay.
0: Ja, we waren uitgenodigd bij Hervé van der Weijer.
1: Ja, klopt. Dat is mijn opleidingshoofd.
0: Ik was daar voor... Dat waren heel veel studenten.
1: Ah, ja.
0: Voor de marketing en communicatie.
1: Ja, ja,
0: was
1: je kent mij. Absoluut.
0: Was jij dan?
1: Ik was daar niet bij, want ik heb een stage gehad nu 12 weken lang. Gisteren mijn laatste dag gehad. Dus daar was ik helaas niet. Maar die kent mij absoluut wel.
0: Oké, okay, mooi. Izzy... Is het goed als we eens naar jouw muziek gaan luisteren?
2: Ja, dat is goed.
0: Maar eerst en vooral toch nog even vragen. Voor wie supporten jullie vandaag?
2: Ik denk dat dat een gevaarlijke vraag is, aangezien Bram ook trainer is bij OHL. Ik ga nog even afwachten. Ik ga nog niet niks uitspreken.
0: Nee. Oké. Okay. Welke plaat gaan we spelen voor jou?
2: Ik denk dat bij deze sfeer van het voetbaltoernooi When You Are Around wel goed is.
0: Is dat goed, Amélie?
1: Absoluut. Vind ik een heel mooi nummer. Grote fan.
0: Gaan we straks misschien nog een interview doen, als het bijna gedaan is of zo.
1: Ja,
0: om te zien hoe dat jullie dat ervaren hebben.
1: Ja, absoluut. Fijn.
0: Mag ik jullie bedanken?
2: Dank je.
1: Dank u wel.

0: Ja, en we hebben onze eerste analist hier aan tafel.
1: Ja, hè? En jij kent hem goed, hè?
0: Ik ken hem goed. Ik ken hem al 47 jaar, onze jaren jonger. Bijna 47. Okay.
2: Maar juist zeggen, ik ben nog geen 47.
0: Nee. Bijna, hè, nog een paar maanden.
1: Oké, okay, goed, dan heb ik een eerste
0: daarvoor
1: vraag.
0: Daarvoor zijn we niet hier.
1: Dan heb ik een eerste vraag voor hem.
0: Ja, hi.
1: Dag Chris Das, hè? Jij noemt Chris.
2: Ja.
1: Beschrijf je broer eens.
0: Goed, en dan naar de eerste. Dan gaan we naar de analyse, want daarvoor zijn we hier eigenlijk. Vraag aan mijn broer. Je hebt twee wedstrijden ondertussen.
2: Ja,
0: bekeken.
2: Ik heb al twee leuke matchjes
0: bekeken. Vertel.
2: Eerste wedstrijdje was Beerschot tegen Charleroi. Het was eigenlijk al heel snel een spannende wedstrijd met 0-1 door een ongelukkige inspelpas van Beerschot. Die Charleroi heel snel omschakelt en afmaakt, 0-1. Maar gaandeweg was eigenlijk Charleroi wel een beter voetballende ploeg, zal ik zeggen.
0: Ja.
2: En wat me wel opviel, was dat het in balbezit nog te veel individueel werk was. En dat de andere spelers te veel wachten, te veel stilstaan totdat ze zelf de bal krijgen. Maar eigenlijk is dan de wedstrijd gekanteld en heeft Beerschot eigenlijk heel snel omgeschakeld. En telkens met omschakeling scoorden zij bijna. En uiteindelijk is dan de wedstrijd nog geëindigd op 4-1 voor Beerschot. Dus die hebben een hele mooie remontade
0: dat
2: gemaakt.
0: Dat is vrij snel gebeurd, want je bent daar vertrokken en dat was 2-1. En
2: ja, het is heel lang 0-1 gebleven. Ja. Dat was de eerste minuut al. En dan zijn de golen beginnen vallen. 9e minuut, 1-1, 10e minuut, 2-1, 14e minuut, 3-1, 15e minuut, 4-1. Dus dat was een remontade op een paar minuten tijd.
1: Oké. Waarom heb je die wedstrijd gekozen, Charleroi? Tegen Beerschot?
2: Eerlijkshalve moet ik zeggen dat ik vooral Beerschot gekozen heb omdat ik de trainer heel goed ken. Dus ik had gezegd. En ik ken er ook een spelertje van die bij ons in de club speelde 2 jaar geleden. Dus voor mij was het wel interessant
0: om
2: ze alle twee te zien. De speler zelf is nog niet aan de bak gekomen, dus dat is al de tweede wedstrijd in de beurt geweest.
1: Ik ga jou een quizvraag stellen. Heb je ooit van Charlie Jacobs gehoord?
2: Nee, Charlie Masson maar wel.
1: Dat was vroeger een goede voetballer bij Charleroi, heel lang geleden. Ja.
0: Ah, ja.
1: Maar we gaan geen quiz. Je hebt nog een wedstrijd gedaan?
2: Ja, en dan ben ik daar juist naar Genk Feyenoord gaan kijken. Ik moet zeggen, individueel was het technisch niveau iets hoger als de eerste wedstrijd. En daar was de wedstrijd ook meer een evenwicht. Wat daar ook een hele jonge scheidsrechter, dus heeft heel goed zijn plan getrokken. Dus dat was ook wel leuk om te zien dat de jeugd geïnteresseerd is om nog scheidsrechter te worden in de dagen.
0: Binnenkort komt hier ook.
1: Cedric.
2: Dus heeft dat heel goed gedaan. Daar was de wedstrijd meer in evenwicht, dus dan ook geëindigd op 2-2. En het eerste wat ik altijd kijk als de mannetjes, omdat ik zelf ook U8 train, is kijken hoe beginnen zij aan de wedstrijd. Hoe is de basisopstelling en hoe gaan zij beginnen aan de opbouw van het veld. En bij mij is dat een vierkant dat ze moeten opbouwen. En bij Genk was het eigenlijk gewoon de keeper naast een centrale verdediger en dan 3 aanvallers. Dus het speel eigenlijk 2-3 en dat is de eerste keer dat ik dat zie. Meestal is het een ruit of een vierkant. En zij hebben gewoon gezegd, nee, we gaan met 2 op een lijn staan van achter en 3 van voor. Dus heel breed, open en dan kan je veel
0: tegen alle passen spelen. Is dat het voordeel van die opstelling?
2: Ja, ik heb het natuurlijk maar 1 keer gezien, omdat het heeft even geregend. Ik moest even gaan schuilen. Dus ik heb een goal gemist van Feyenoord, jammer genoeg. Dus ik weet niet of ze het bij de tweede aftrap nog gedaan hebben.
1: Ja.
2: Maar het was even leuk.
1: Het was 2-2?
2: Het was 2-2, ja.
1: Ja, en heeft Feyenoord jou een goede ploeg? Zijn ze technisch anders als Genk bijvoorbeeld? Wat zie je daar al verschil, Chris, in het Belgisch en het Nederlands voetbal van opleiding? Want als je in Nederland voetbalt, dan zal je veel kunnen. Kan je een topschutter worden met meer doelpunten als hier in België. Maar zie je dat al bij U8, U9? Wordt er al op getraind?
2: Wel, dat was eigenlijk, ging dat ook nog zeggen, dat ik Genk en Feyenoord eigenlijk vergelijkbaar vond in een wedstrijdje. Ik vind dat Genk precies meer naar het Nederlands voetbal toewerkt. Ja. Zo komt het mij een beetje over, dan dat er een verschil is. Ik denk dat ik meer het verschil zou zien met een Charleroi bijvoorbeeld en een Feyenoord als met een Genk-Feyenoord. Genk sluit meer aan, denk ik, met het voetballende, totaal voetballende, zoals ze dat soms noemen. dan de andere ploegen in België. Dus ik ben benieuwd als ik Anderlecht ga zien of dat het wel een verschil zou zijn met Genk en Feyenoord.
1: Welke wedstrijd ga je nu bekijken?
2: Ja, ik weet niet. Ik moet op het schema, maar ik ga proberen het andere veld, het synthetische veld, dus het andere veld te bekijken en dan misschien Anderlecht eens tegenkomen.
1: Ja,
2: of...
1: ja. Die kunstgras, hoe belangrijk is dat voor jou in het voetbal geworden? Kunnen we dat nog buiten?
2: Ik weet het niet. Ik ben er niet mee opgegroeid. Dus ik ben nog van een generatie van geef mij maar gewoon gras. Maar ik begrijp ook wel in de weersomstandigheden in België dat het wel heel nuttig is als je een kunstgras, je kan altijd trainen. Maar ik begrijp ook dat het elite voetbal wil er ook wel terug vanaf. Dus ze hebben heel veel investeringen gedaan om allemaal op synthetisch te kunnen trainen. Ja. Maar nu willen ze het er eigenlijk allemaal vanaf. En iedereen zal terug moeten grijpen naar grasveld. Dat vind ik wel een goede evolutie. Dus ik zou zeggen, bij de onderbouw, middenbouw, synthetisch voor het technisch vermogen toch wel. Dat vind ik heel knap. Maar vanaf dan, gras is eigenlijk een ander soort voetbal. En meer werkvoetbal ook. En dat zag ik er juist ook wel met Genk en Feyenoord. Dat de mannen toch al... Feyenoord, dat is dan een klein verschiltje toch met Feyenoord dat ze iets steviger zijn, moet ik zeggen.
1: Okay.
2: Dus dat viel me wel op.
1: Bart, heb jij nog een vraag voor jouw broer?
0: Heb je er al veel plezier aan beleefd?
2: Ja, ik heb al één ontdekking gedaan, moet ik zeggen. Maar ik wou de trainer niet storen, want ik wou de naam eigenlijk weten. Van Charleroi zit echt een spelertje van achter. Ja, dat is toch één opvallende van de match.
0: Die heel belangrijk is in de opbouw.
2: In de opbouw en vooral ook een linkervoet. En dat is, daar ga ik misschien mee afsluiten, zijn veel linksvoetigen. En daar zou ik eens willen weten van hoeveel linksvoetigen zitten hier op dit toernooi. Ik weet niet wie die vraag had kunnen beantwoorden. Maar het is ongelooflijk. En waarschijnlijk omdat ik zelf linksvoetig ben, dat opvalt. Of harder opvalt, ik weet het, met ongelooflijk veel linksvoetigen hier. Ja.
1: Ik vond jouw broer al zo slim, maar precies ben jij nog slimmer.
0: Oh. Daar ga ik vanuit. Ik ga ervan uit dat jij dat vindt.
1: Wil je nog een plaat horen?
2: Oh, misschien eentje voor mijn zoon straks, Victor de voetballist. Ja. Die ook gedraaid
0: van
2: is
0: Lange
2: op Radio Benelux in de tijd.
0: Toen hij geboren was.
2: Ik zou graag Victor de voetballist nog eens...
0: Van de Lange Jojo.
2: Mensen.
1: En geen Ben Harper.
2: Dat mag ook, hè. Ben Harper heeft een liedje gemaakt met...
0: Harry Styles onder andere, maar ook Jack Johnson, Tom
2: Freund. Over een Braziliaanse, maar...
0: Ja. Vanessa Jamata. Inderdaad, maar dat is voor straks.
1: Maar voor straks.
0: Voor straks.
1: Tot straks, Chris.
2: Dankjewel.

0: 12 jaar is hij de man die hier bij ons zit. Kozijns noemde hij hem?
1: Ja, Cedric.
0: Cedric, hè?
1: Ja, wij mogen Cedric zeggen.
0: Voilà. Ja, hoe gaat het?
2: Goed, zijn met jullie.
0: Heel goed, dankjewel. Je bent ook nog vriendelijk, ook nog.
2: Altijd.
0: Oké. Cedric, jij bent 12 jaar.
2: Ja.
0: Je bent scheidsrechter.
2: Dat klopt.
0: En je doet dat al op een heel grote manier.
2: Dank u.
0: Zoals het moet eigenlijk.
2: Dank u.
0: Hoe komt dat jij 12 jaar bent en dat je scheidsrechter wordt?
2: Ik, op mijn 10 jaar was ik begonnen. En op mijn 10 jaar dacht ik, ik heb geen zin meer in voetbal. Want ik heb zelf ook voetbal gespeeld. En toen dacht ik, nee, het is niet meer mijn ding. Dan wou ik iets doen en stond er, we hebben refs nodig. En dus ik heb me daar ingeschreven in die academie. En dan ben ik daar begonnen op Standaard in der Leeuw. En dan is dat daar geëindigd. Dan hebben ze gezegd, doe je examen. Maar toen hebben we dus gebeld naar Voetbal Vlaanderen. Hebben ze gezegd dat ik te jong ben. Hebben ze dan mij de telefoonnummer van de academie van waar ik nu zit gegeven. Bij Anderlecht. En dan fluit ik nu op elite niveau.
0: Ja, vanavond is het de finale. Arsenal tegen Paris Saint-Germain. Ga je dan zo kijken hoe, wat die scheidsrechter doet? Of hoe moet je dat zien bij jou?
2: Ja, het valt zo... De scheidsrechter is altijd een zicht waar ook alle fans op letten. Maar als hij iets doet dat fout is, dan is iedereen boos. Maar ja, gewoon ook, ik kijk ook vaak naar zijn looplijn, hoe hij loopt. En of zijn bewegingen ook, hoe dat zijn bewegingen zijn. En daar probeer ik ook een beetje uit te kijken.
0: Ja, tegenwoordig die VAR, wat vind je daarvan?
2: De VAR heeft voordelen en nadelen. Het nadeel is zeker veel tijd. Heel veel tijd nodig. Het voordeel is, ja, een penalty dat hij gefloten heeft, maar is eigenlijk geen penalty. Dan heb je de VAR wel nog. Maar het nadeel is dan wel dat het echt veel tijd kost.
0: Oké.
1: Hoe is het vandaag al gelopen?
2: Vandaag heb ik tot nu toe 2 wedstrijden gefloten. Ze zijn al heel goed verlopen. Maar net was het Feyenoord tegen Antwerpen. Het was 6-0 voor Feyenoord.
1: Zie je het verschil tussen de verschillende landen? Een Nederlandse ploeg, een Belgische ploeg?
2: Ik zie gewoon een beetje verschil hoe dat ze zelf spelen, maar veel verschil zie ik er niet tussen.
1: En de ouders langs de lijn, zie je daar verschil?
2: Op elite niveau is dat echt nog, valt dat echt nog mee, omdat, ook omdat ik nog een jong kind ben.
1: Ja.
2: En dan is het ook al zo rustiger. Dat is ook nu nog een voordeel, maar later gaat dat ook een nadeel zijn als ik ouder ben.
1: Ja. Maar je bent er nu al bewust van.
2: Ja,
1: dat wel. Maar je bent ook wel zeker, je blijft dit doen?
2: Ja.
1: Totdat je naar het WK gaat.
2: Ik hoop zo hoog mogelijk te raken. Maar nog niet te hoog denken.
1: Nee. Stap per stap.
0: Perfect. Zie jij bij die spelertjes, gastjes die er gaan geraken?
2: Ja, sommige spelertjes hebben echt zo geweldige voeten, waarvan ik denk, amai. Chapeau. En dan, het valt te zien hoeveel spelers dat zo gaan zijn. Als er te veel zijn, dan gaat het moeilijk worden.
1: Kan je daar oog voor hebben? Want je moet echt kijken naar het spel, naar of dat er fouten gemaakt worden. Kan je echt kijken naar de techniek van de spelers?
2: Ik probeer zoveel mogelijk gewoon naar de bal te kijken en naar het spel zelf. Maar vaak, goede spelertjes hebben vaak veel spelers hebben altijd de bal. En als ik zie hoe dat die spelen, is dat echt wel mooi.
1: Ze vragen altijd aan jonge spelers, wie zijn jullie voorbeelden, voetballers? Maar heb je ook zo voorbeelden bij scheidsrechters?
2: Eerlijk gezegd ken ik er niet zoveel. Maar ik kijk ook niet echt op naar iemand.
1: Hoeft ook helemaal niet, hè?
2: Nee.
1: Wat vinden jouw mama en papa ervan? Dat jij daar...
2: Zij vinden dat heel cool dat ik dat doe en zo. Ze zijn er wel altijd. Ze komen altijd kijken. Dat is wel tof, natuurlijk. Zij vinden dat echt cool.
1: Maar je hebt ook een eigen kleedkamer, normaal gezien, als scheidsrechter.
2: Ja.
1: Wat voor gevoel geeft dat dan?
2: Dat geeft zo een veel ander gevoel toen ik in de kleedkamer van de voetballer zat, waar ik heb gespeeld. Maar het verschil zie ik ook tussen de grote, omdat je met minder bent.
1: Ja.
0: Je doet vandaag de U8 en de U9.
2: Ja.
0: Tot hoeveel jaar mag jij al fluiten? Mag jij bijvoorbeeld al eerst de amateur of zo fluiten?
2: Het hoogste wat ik heb gedaan is U19 van FC Paris.
0: Dat was het hoogste?
2: Ja. Daar gevlacht. en dan een kwartiertje ingevallen als hoofdtreff.
0: Oké. En is dat dan weer een groter niveau? Een niveau dat...
2: Dat zijn de grote spelers. Hè.
0: Ja. En hoe gaan die met jou om?
2: Ja, soms heb je zo mensen die dat niet kunnen vertragen, dat ze zo'n jonge ref zien. Maar ik merk daar niet zoveel van. Ze zijn altijd vriendelijk.
0: Ja. Wat we eigenlijk nog niet gevraagd hebben, jij gaat ook naar school.
2: Ja.
0: Welke studies doe jij? Want ik kan me voorstellen dat jij iemand bent die in de psychologie gaat of zo. Want...
2: Ik doe nu moderne talenwetenschappen.
0: Ja.
2: Dat is niet zo veel met sport bezig, maar...
1: Maar het zijn wel talen en dat is communicatie, dus ja. Je moet het kunnen uitleggen. En moet je het, want dat ga je later meer en meer moeten doen. Hè? Duidelijk zeggen tegen de spelers, want daarom...
2: De meeste talen dat je moet kennen, Nederlands, Frans en Engels.
1: Ja. En dat is vandaag ook. Hè?
2: Ja.
1: Ja. Heb je al iets moeten uitleggen aan de spelertjes?
2: Nee, niet echt.
1: Nou, dus ik denk dat dat een klein beetje, denk ik, het voordeel is van fluiten voor jonge spelers. Gewoon fluiten en die weten meteen...
2: Ja.
1: Hoe lukt het om je niks aan te trekken van de ouders?
2: Ja, soms, heel soms hoor ik dat, maar dan gaat het er direct terug weer uit. Omdat ik ben zo gefocust op het spel.
1: Ideaal. Ik denk dat wij met een grote belofte zitten hier aan tafel.
0: Ik denk het ook wel. Cedric, hou je ook van muziek eigenlijk?
2: Wat lief?
0: Muziek.
2: Ik luister gewoon, als ik mijn thuis, dan zet ik gewoon muziek op, maar voor de rest niet zoveel.
0: Dus als ik jou nu vraag, welke plaat wil je nu horen, wat zeg je dan?
2: Oei.
1: Oei, ja, dat is een vreemde plaat, ik ken het nog niet.
2: Oei, veel muziek ken ik, zoveel titels ken ik niet.
0: Nee. Dus we mogen spelen wat...
2: Doe anders het WK-liedje van 2026.
0: Allee.
2: Ja.
0: Oké. Vind je het mooi?
2: Het is nog altijd een WK-lied. Het eerste van Shakira was nu wel beter, maar ja, het zal zo zijn. Hè.
1: Ja, we kunnen niks aan veranderen, absoluut.
0: Moet je straks nog fluiten?
2: Om 11:50.
0: En wie, welke wedstrijd?
2: Beerschot tegen OHA Leuven.
0: Beerschot tegen OHA Leuven?
1: Ja, ja. Een stevige wedstrijd. Hè. Wat verwacht je van de wedstrijd?
2: Een pittige wedstrijd.
1: Ja?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ook met pittige supporters?
2: Dan minder, denk ik.
0: Want
2: het
0: Kiel, die hebben wel hevige supporters, hè?
2: Ja, maar...
1: Maar het is gelukkig. Zijn het jonge spelers die plezier hebben. En ik denk dat ze heel veel geluk hebben met een scheidsrechter die ook heel veel plezier heeft. Want dat is ontzettend belangrijk. Want spelers, die voelen dat op het veld.
2: Plezier is altijd het belangrijkste, hè?
0: Dat is waar. En
1: de beste boodschap die we kunnen geven, denk ik.
0: Dat is ook zo. En we hebben een scheidsrechter die binnenkort... finales kan fluiten, het wereldkampioenschap.
1: En die hebben hier
0: daar ga jij voor. Hè?
1: En die hebben hier gewoon geïnterviewd.
0: Oké.
1: Heel erg bedankt, Cedric.
0: Dankjewel. En tot ziens.
2: Tot ziens. Bye.

0: Oké, hier bij ons Timmy Woelfrank. Timmy, we kennen elkaar al heel lang, hè? Ik heb jou ooit nog naar Averbode getransfereerd. Hoe lang is dat geleden?
1: 1900.

0: hard voetbal, rock'n'roll voetbal.
1: Rock'n'roll voetbal?
0: Ja, dat klopt toch, maar nu is dat iets minder.
1: Oké. Okay. Sander, jij bent ook iemand heel veel met voetbal bezig volgens jouw vader.
0: Ja.
1: Heb je dat van hem?
2: Te veel.
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we veel voetbal samen kijken. En dan praten we eigenlijk de hele tijd over de match, wat goed is, wat slecht is. Zo.
1: Speel jij zelf nog voetbal?
0: Ja, ik speel bij Paterfant. Bij de reserve of bij de B-ploeg.
1: Ah ja, en nog niet de eerste ploeg?
0: Nee, nee.
1: Gaat dat nog komen ooit?
0: Jawel.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Je gaat geen scheidsrechter worden of zo, zoals Cedric, die juist hier bij ons op de interview was?
0: Ik denk het niet. Ik denk het niet.
1: Zeg eens, wat heb jij vandaag al gezien van de wedstrijden?
0: Ja, ik ben twee matchen van Anderlecht gaan kijken. Anderlecht Kortrijk en Anderlecht Standaard. En ik moet wel zeggen dat er bij Anderlecht toch een paar rondlopen. Waar ik van denk van, ja, die kunnen shotten. En dan ook Genk Feyenoord gezien. Dat was ook een heel leuke match, 2-2. Goeie voetballers ook bij Feyenoord en bij Genk.
1: Ja. Zie jij verschil tussen Nederland en België bij de U8 en de U9 van voetbal?
0: Eigenlijk niet. Ik denk dat ze allemaal wel met spits spelen. Tactisch ook belangrijk bij allebei. Dus ik denk dat het niet zoveel verschil is.
1: Nee? Timmy, welke wedstrijden heb jij gaan kijken?
2: Als Anderlecht supporter twee keer naar Anderlecht. Anderlecht Kortrijk, Anderlecht Mechelen gekeken. En dan ben ik ook twee keer naar Feyenoord gaan kijken. Omdat onze presentator Wim ook een boontje heeft voor Feyenoord. Dus we zijn Feyenoord 1 en Feyenoord 2 gaan kijken. En dan valt wel het verschil tussen België en Nederland op, denk ik ook.
1: Kijk, ze kijken, ze zeggen goed. Hier lopen hier Feyenoord speelt gezond. Fantastisch toch? Hè?
2: Ja. Wat vooral opvalt, en we zijn vooral ook een beetje nieuwsgierig ook om de zoon van Lukaku toch eens in levende lijven te zien. Een beetje hoop dat Romelu misschien even het veld liep, maar die hebben we nog niet kunnen spotten. Die zal aan het trainen zijn in Tübeke. Valt vooral op dat die ploegen toch vooral ook spelen om te winnen. Waar het bij ons op het lagere niveau van de Bond uit altijd is dat winnen niet belangrijk is, stel ik eigenlijk vast als je hier langs het veld staat, dat winnen precies voor die clubs wel heel belangrijk is. Die kinderen zijn enorm gedreven, die willen ook winnen. En dat wordt van de trainers uit ook wel echt gestimuleerd om gaan te winnen. En dat is een groot verschil eigenlijk, ja.
1: Want jij bent zelf jeugdverantwoordelijke, paal te vangt.
2: Ja, coördinator bovenbouw, ja. En dan zelf ook een beetje trainer, ja. Ik ben ook iemand wat wil winnen. Dus daarom ook dat ik geen trainer ben voor de onderbouw. Omdat je dan daar dat niet kunt meegeven. Dus ik ben een bovenbouwtrainer die wat vooral wil dat ze heel veel passie in het spel steken en tonen dat ze willen winnen en ook vooruit druk zetten en het tegenstander proberen onder de pressing te krijgen. Ja.
1: Ja. Hoe erg vind je dat Anderlecht al 10 jaar het moeilijk heeft?
2: Heel erg.
1: Want als je dan ziet dat deze week Brugge voor de 20e keer kampioen is geworden?
2: Dat doet pijn, hè. Maar na regen komt altijd zonneschijn. Dus opnieuw geloven we er weer in dat we volgende zomer een ploeg op het veld zullen brengen in het Anderlecht die wat wel zal meedoen voor de prijzen. In mijn ogen is één goede mercato nodig om 3-4 spelers te halen die het niveau omhoog zullen trekken. Aangevuld met de talentvolle jongeren die wat er zeker zijn. Daar moeten we op hopen als Anderlecht supporter. Hè. Ja. Opnieuw voor jaar 11.
1: Oké, om af te sluiten, Sander, welke wedstrijd ga je nu kijken?
0: Ik denk dat ik terug aan Anderlecht ga kijken.
1: Ah ja. Oké, okay, dat is goed. En jij, Dimi?
2: Ik zal even op de kalender kijken hier, waar ik nu naartoe ga lopen. Ik denk dat ik eens ga kijken naar die Denen, Finnen, Noren vanuit Gentofte tegen RFC Wetteren. Dat lijkt me wel eens leuk om te zien. Wetteren heeft zich geplaatst via het voortoernooi.
1: Klopt, zo, ja,
2: dus om daar eens gaan kijken hoe dat die jongens het doen tegen toch die elite teams allemaal.
1: Alright. Heb jij nog een plaat of zo die je wil horen?
2: Een plaat?
1: Ja, een muziekplaat.
2: Lange Jojo. Anderlecht champion.
1: Mag
2: de Vlaamse versie.
1: Oké. Okay. Ik zou zeggen tot straks, hè, want jullie blijven hier nog.
2: Nog even rondlopen, ja.
1: Dankjewel.
2: Ja, tot 7.
1: Tot 7.
2: Ja. Yes.

0: Bio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ben je uit je bed geraakt?
1: Ja, ja.
0: Want je was gisteravond...
1: Van New Haven, ja.
0: Naar de Fat Gadget tribute bent.
1: Ja.
0: Was het goed?
1: Ik vond... Ja, ja. Muzikaal was het heel dik in orde. Zang af en toe hier en daar, maar ja, dat is, die stond ook niet stil. Hè, dus, en ook in die hitte. Dat verstand ik natuurlijk wel. Maar het was... Oh, het was, ik was aangenaam verrast.
0: Jij hebt mooie buttons bij.
1: Ja.
0: Van Zio. Dat is allemaal zwart-wit. Mm. Heeft dat te maken met jouw Juventus-fan zijn?
1: Ja.
0: Want we zitten hier vandaag op een voetbaltrooi. Ik heb je eigenlijk nog nooit over voetbal horen praten in een interview. Maar eigenlijk, jij bent een Juventus...
1: Ik ben een Juventus-fan, ja. Klopt.
0: Ik had straks hier een Liverpool-fan.
1: Mm.
0: Je herinnert die...
1: 1986, ja.
0: Ja. Heb je daar mensen die, die je kende, die
1: nee,
0: erbij waren? Nee, want dat was ook een groot drama natuurlijk.
1: Ja, en ook die driedelige serie, denk ik, van Jan de Rij, als ik me niet vergis.
0: Ja.
1: Het toch wel even terug, de drama terug wat opgewakkerd. Echt. Als je die beelden zag, ja, eigenlijk triest dat dat hier nog kon gebeuren. Of ja, toch zeer rond die tijd, dat vond ik...
0: We zijn hier in Weerstand Koersel, waar uw goede vriend Luc Plukkers, zijn carrière is begonnen en gestopt, denk ik.
1: Ja. Nog twee matchen, denk ik.
0: Ja. Maar goed, we gaan het hebben over Zio.
1: Ja.
0: Hoe gaat het ermee?
1: Goed.
0: Nieuwe single uit?
1: Ja,
0: deze
1: nieuwe single uit, ja. En we zijn om de volgende ook al aan bezig. Pim is volop... ontmixen en dan gaat het naar Electropolis om te laten masteren en dan komt de volgende eraan. Dat zal binnen 2-3 weken zijn, denk ik.
0: Eigenlijk kan je al een LP uitbrengen, denk ik. Want je hebt al heel veel nummers, 20 dacht ik of zo.
1: Ja, ik heb er een heel deel. In principe kun je al een dubbele maken, maar de bedoeling is om de beste nummers eruit te halen. Allee, en dan eventueel te laten persen.
2: Ja. Is daar een datum voor?
1: Nee, er is nog geen datum voor, want we zijn nog bezig. Want de doel is eigenlijk om 4 nummers per maand al klaar te krijgen. Dus de mixen te masteren en dan op net te gooien en dan gaan we beginnen mee. Ik denk, het zal voor de zomer zijn of we waarschijnlijk beginnen augustus, denk ik.
2: Anders toch vrij snel, eigenlijk.
1: Ja.
2: Dan moeten we dat in het systeem zetten, sowieso. Want ik denk het vorige nummer was, dus niet jouw nieuwe, daarvoor.
1: Ik heb dan Ombre de Mon Père.
2: En dat is een vrij zwaarmoedig nummer.
1: Dat is eigenlijk een... het gaat eigenlijk ook over mijn vader.
2: Ja.
1: Maar ook eigenlijk voor alle vaders. Hè. Dus eigenlijk, je loopt in de schaduw van een vader. Ja. En eigenlijk, uw vader is... dat was bij mij toch zo, en ik denk ook voor veel mensen... een held, hè, wat je eigenlijk op zie. Ja. Dus de papa stond altijd klaar. Ja, de mama natuurlijk ook wel, maar met de vader is toch altijd... Er stond een andere band tegengekregen. Ik heb er ook mee samengewerkt ook, dus we deden allebei hetzelfde. En daarmee was ik eigenlijk al heel lang van plan om dat nummer, maar nooit niet van gekomen. En altijd geschuift dat opzij en dan zijn we weer met andere dingen bezig. En nu uiteindelijk hebben we dat. Ja.
2: En hoe komt dat je er uiteindelijk toch...
1: Omdat ik vond dat de tijd nu rijp was om dat toch uit te brengen. Omdat ik was eigenlijk al heel lang bezig met mijn eigen werk en ook met mijn vorige bands ook al we probeerden wel wat eigen dingen te maken. Van een stukje hier, een stukje daar, dan bleef dat weer liggen. Ik hou daar eigenlijk niet van, want ik ga graag vooruit.
2: Het
1: moet afgewerkt zijn, het moet vooruit gaan en niet voor te zeggen. Ja.
2: En hoe voelt het dan als het de wereld ingaat? Dan is het van het publiek.
1: Ja, eigenlijk was het...
2: spannend.
1: Ja, het was heel spannend. Omdat vooral velen zeiden van... Love Like Fire, wauw. En dan gaat dat komen. En dan Ombre de Mon Père, dat gaat bij veel mensen iets losmaken. En dat is effectief ook zo. Want je merkte ook aan de... ik weet niet hoeveel keren gedeeld. 200, 300, ik weet het al meer. En ook in Frankrijk is dat ook al begint zo klein beginnen. Ja. Een ding, ik heb daar ook heel veel gepost op heel veel Franse Facebookgroepen en pagina's. En dan begint het ook wel klein beetje een... maar natuurlijk is het wel moeilijk. Als dat iedere keer wordt opgepikt, dan denk je van... dan zal het wel werken, denk ik. Maar veel mensen hebben toch wel wat dingen losgemaakt. En bij mij ook, iedere keer dat gelanceerd was, heb ik toch wel even... ik heb het heel moeilijk gehad.
2: Ja. Maar dat is ook, zoals ik al zei, het gaat in het publiek.
1: Ja.
2: En dan, die reacties die waren wel positief.
1: Ja.
2: Want dat is het spannende, denk ik.
1: Ja, dat is
2: wat de reacties zijn. Ja, ja. Maar ja. Die waren...
1: Ja, ook al waren men, had ik nu een slechte kritiek gehad, speelt geen rol, want nee. Ik neem dat gewoon mee. Dat is niet dat ik zeg van, dat ga ik wissen. Nee, ik laat dat gewoon staan, omdat ik vind ook, dat bouw, allee, ik bouw daarop. Dus als er iemand tegen mij zegt, wat is dat? Ik bouw dat gewoon op. Ja. Dus,
2: Begin je altijd eerst met de tekst en dan de muziek? Of is het soms muziek en dan...
1: Eigenlijk allebei, want ik heb dan de melodie in mijn kop en dan pak ik mijn gsm en dan neem ik het op. En van tijd is dat ik s'nachts wakker schiet, dan heb ik een zinnetje, dan ben ik en ik hem altijd...
2: Maar de muziek, die neem jij ook op je gsm?
1: Ik neur je in de
2: gehoor. Op je gsm?
1: Ja, ik neur je de melodie op mijn gsm.
2: En dan?
1: En dan ga ik...
2: Op zoek.
1: Op zoek en dan ga ik muziek maken. Maar dat verandert... Je hebt wel de melodie in de kop gesteken, maar dat verandert. Dat verandert toch. En dan denk ik, dat kan misschien beter, En dan stuur ik het naar Pim de Wolf en dan komt hij af. Ja, maar we kunnen deze, we kunnen dat. En dan krijg je toch altijd...
2: Is er zo'n melodie die echt vast stond, waar je niks aan hebt veranderd? Die te belangrijk was?
1: Ja, Love Like Fire. Eigenlijk dan Homer de Mompeiro. Ja. Ik had die melodie al heel lang in mijn hoofd. Dus.
2: Ja.
1: En in de Shadows iets veranderd, niet voor te zeggen, wauw, dat is wel iets langer gemaakt, maar voor de rest ook wat vrolijk is. Maar voor de rest is het...
2: Dan is het heerlijk dat het ook in de studio gewoon past.
1: Ja.
2: En dan is het ook een voldoening die het geeft als je het aan het publiek kan geven.
0: Zullen we eens luisteren naar die In The Shadow. Hij was dinsdag bij Durango Sessions, de primeur. We zijn het programma daar toen mee begonnen. Maar ik wil eens horen hoe dat eigenlijk klinkt op een voetbalveld.
2: In het stadion, eigenlijk.
0: In The Shadow.
2: Ja.
0: See you.

0: Klinkt fantastisch, hè?
1: Ja.
0: Bart, wat vond jij ervan? Want
2: dit is zomer.
0: Dit is de eerste keer dat je dat hoort.
2: Ja, dit is de eerste keer dat ik het hoor. En ik vind het zomer. En dit is voor in de auto op weg naar. Naar ergens, naar nergens, dat maakt niet uit, maar op weg.
0: Ja.
2: En dan is zo van zorgen weg.
3: Mm-hmm.
2: Maar, ja. Dat is mijn gevoel.
3: Ja.
2: Wat is jouw gevoel?
3: Mijn gevoel, ik heb de hiel van Tessendelo nog hier opgezet. Ja. Continu op repeat.
2: Ja.
3: Ja, ja. Ja, ik heb er ook een heel goed gevoel bij, vooral ook het melodietje, het deuntje blijft natuurlijk hangen.
2: Ja. Ja, ja, ja, ja.
3: Dat is ook het...
2: Want het is natuurlijk zo, je hebt het geschreven, jouw verhaal zit daarin.
3: Is,
2: van het ogenblik dat een luisteraar daar binnenkrijgt, die maakt er zijn eigen verhaal van.
3: Ja, ja, ja.
2: Is dat een probleem?
3: Nee. Ik vind het geen probleem. Ik heb me eigenlijk, eigenlijk in de shadow, dus in de schaduw, je loopt eigenlijk in... Ja. In uw schaduw, je probeert ook wel de emoties opzij te zetten. En daar heb ik het nummer eigenlijk, want ik zeg het, ik kan het, ja, ik heb het nu natuurlijk niet bij, want het glad blad of ja. boekje, wat ik dat staat volgekrabbeld. En ja. Dat past je dat aan, dat past je dat aan. En...
2: Schrijven is eigenlijk heel veel schrappen.
3: Ja, ja, ja. En ik ben er alle dagen mee bezig.
2: Ja. Is dat soms, het zal wel altijd of geregeld wel moeilijk zijn, maar is dat bij dit nummer, was dat extra moeilijk?
3: Nee. Ik vond het, dan onder de mon père vond ik het heel moeilijk, vond ik het, ja. Het moeilijkste van allemaal. Ook, want ik heb dat thuis ook volledig ingezongen. Ik heb de nodige tranen gelaten, ik heb continu moeten stoppen. Zo, dan terug opnemen.
2: De luisteraar voelt dat. Denk ik.
3: Ja, ik hoop het.
2: Dat de luisteraar voelt dat van, oké, de artiest die meent het. Dit is zijn verhaal.
3: Mm-hmm.
2: Ik denk dat er veel artiesten zijn die een tekst voor hun neus geschoven krijgen. Die krijgen wat de directies in de studio en die zingen dat.
3: Mm-hmm.
2: Maar als een artiest zijn eigen verhaal zingt en dat ook meent en dat ook wil brengen, dan voelt ze de luisteraar,
3: ja.
2: Denk ik. En is dat de sterkte van ziel?
3: Dat is wel...
0: Bart, ik hoor het, je bent fan, hè?
2: Ik ben fan,
0: dus
2: ja.
0: Ik heb u een Bart gegeven, maar ik ga u een geven.
2: Ja, ik geef die aan mijn kinderen, maar ik heb zelf geen...
0: Zou je die vandaag kunnen de hele dag dragen?
2: Ja.
0: Ik heb al een t-shirt aan.
2: Ja.
0: Dat is die onder God onder. Misschien moet Wolfgang dat ook doen.
2: Ja, ik denk het wel. Wolfgang heeft nog plaats, hè. Ja. Dat is ook een tempel dat daar staat. Dus
0: Oké. Zio. Mag ik u Zio noemen?
3: Dat mag goed.
0: Ja, want je bent tegenwoordig CEO. Hè?
3: Ja.
0: Normaal gezien zou jij vanavond in Hasselt staan.
3: Ja.
0: Op het podium met Tissie Arno.
3: Ja.
0: Hoe pijn doet dat?
3: Ik vind het eigenlijk wel pijnlijk, want dat was een mooi afsluiter geweest. Op het kanaal kon. Het is wat het is. Als meneer niet kan, dan...
0: Maar je weet, CEO is geboren. En de mensen vinden het hier allemaal goed.
3: Mm-hmm.
0: En het klinkt, en het, zoals dat Bart ook zegt, het is zomers. Dus het komt allemaal goed.
3: Want ik heb 12 september ook nog een tv-opname. Ik ga er nog niet veel over zeggen, omdat ik moet even... En dan vandaar dat ik normaal is de bedoeling om eind september of begin oktober een try-out te doen. En dat zal doorgaan in de Jappelee op Osburg. En dan ga ik ook een heel... Een hoop mensen dat nodig. Belang van Limburg, TV Limburg, noem maar op.
0: Ja.
3: Ja, jullie natuurlijk ook. En zo.
0: Ja. MTV niet.
3: We staan niet meer.
2: Die komen nog één keer terug.
0: Ja. Nog één keer. Misschien moeten wij dat opnieuw oprichten.
2: Ja.
3: Ja.
0: Zoiets.
3: Ja, dat is zo mooi, hè, natuurlijk. Hè.
0: Alright. Love Like Fire?
3: Ja.
0: Is dat goed voor Love Like Fire?
4: Dat is allemaal goed.
0: Hier komt-ie. Dankjewel. En ga je nog langer blijven?
3: Natuurlijk.
0: Oké.

0: Ja, Thijs Vroeberg.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, hoe gaat het met jou?
1: Supergoed eigenlijk, het seizoen zit erop. Dus ik heb een week wat kunnen genieten van vrije tijd. Van nog eens mijn vrienden te zien, want dat is echt wel zeer schaars geweest de laatste maanden. Dus ik ben opnieuw volledig opgeladen.
0: Ja, je bent hier vandaag in Weerstand Koersel. Ja, de elite, U8, U9. Allemaal topploegen. Uh-huh. Wat doet dat met jou?
1: Bah, ik vind dat wel bijzonder, omdat die leeftijd, daar kom ik eigenlijk heel weinig mee in aanraking. Ik kan dat ook op dit moment niet heel goed inschatten, hoe goed die al kunnen voetballen. Op die leeftijd zat ik zelf nog niet op dat niveau. En dacht ik al dat ik heel goed was. Dus ik vermoed wel dat het talent hier heel hoog zal liggen. Normaal, de leeftijd waar ik zo het eerst mee in contact kom, is 15, 16. Dus die ken ik wel. Dus ik hoop dat ik hier de next generation kan zien.
0: Wie was jouw favoriete ploeg vroeger in België?
1: In België mag ik officieel eigenlijk niet uitspreken. Hè. Ik moet neutraal blijven. Nee, ik ben opgegroeid. Ik heb op mijn 4,5 ben ik beginnen voetballen. Is mijn grootvader met een shirt naar mij gekomen en gezegd, dit is het vanaf nu. En dat was een Arsenal shirt.
0: Alright.
1: En ik heb dat eigenlijk 2 weken voor de titel dit jaar teruggevonden op zolder bij mijn pa. Omdat mijn pa zei, je woont nu al een paar jaar alleen. Het is tijd dat die dozen hier verdwijnen. Ik heb het een beetje gehad. Dus het is eigenlijk altijd dat geweest. Ik heb 25 jaar over het stadion van KV Mechelen gewoond.
0: Ja?
1: Maar ik heb ook 5 jaar bij Racing Mechelen gevoetbald. Dus ik heb wel een...
0: Rieke Zadeleer.

0: Ja, ik was toen te jong om dat nog echt te weten. Dus ik heb wel sympathie voor de Mechelse ploegen. Ik ga ook af en toe naar Sporting Mechelen kijken of de ploegen in de buurt Muizen. Elzenstraat is dat dan. Dat zijn de gehuchten rond Mechelen. Maar ik spring niet recht als KV Mechelen scoort.
1: Nee. Alleen als Arsenal scoort.
0: Vanavond
1: is het wel...
0: Ja, ik ben eigenlijk heel blij dat ik in de auto zit op het moment dat die Champions League finale begint. Want dat geeft mij vaak zoveel stress. Ik heb de titelmatch of de match voor de titel ook niet gekeken, omdat het lukt mij niet. Ik ben zoveel teleurgesteld geweest, ook in de laatste 20 jaar. Teleurstelling op teleurstelling op teleurstelling met mensen als Sanderos in de verdediging en Chamakh in de spits. Dat ik het gevoel heb, en dat is dan de bijgelovige, dat het misschien beter is dat ik niet te veel kijk.
1: Ja.
0: Ik ga de titel ook niet geloven tot ik de trofee in het museum zie staan.
1: Ja, nu...
2: Dus je gaat er al vanuit?
1: Dat gaat een trofee in het museum staan.
0: Ja, de Premier League trofee gaat er sowieso staan.
1: Sowieso.
0: Die gaat er sowieso staan, de Champions League. Ja. Ik durf het niet te zeggen.
1: Dat zijn al twee Engelse ploegen die Europa veroverd hebben.
0: Ja.
1: Het kan vandaag de derde zijn. En met Arsenal weet je nooit.
0: Ja, de beste defensie ter wereld op dit moment. Dat kan helpen, maar bij PSG is iedereen fit. Enrique is een genie. Dat heb je ook tegen Bayern gezien. Dat hij alle ballen op de kant van Olise gaat duwen. Zodat Olise vooral geen ruimte heeft. Ja, bij Arsenal is het vrij gemakkelijk. Hè. Je moet zien dat Saka uit die wedstrijd blijft. En de rest aanvallend zouden ze moeten kunnen opvangen. Vrees ik.
1: Ja, natuurlijk. Normaal gezien stond Bayern München daar. Dat mogen wij toch als chauvinistische Belgen zeggen.
0: Dat was mooi geweest met Vincent Kompany. Maar ook de meester tacticus in hem is overmeesterd door de meester tacticus tout court.
3: Ja. En dat moeten we erkennen.
0: Ja, dat moeten we altijd erkennen. Ja, ja. En dat zal nog wel een paar jaar zo zijn. Ja, want PSG... Ja. Heeft niet alleen kwaliteit, heeft er ook voor gezorgd dat ze geen wereldsterren meer hebben die niet meer willen volgen. Dus ze hebben 11 jongens die volgen volgens het plan van Enrique. En ik ben een beetje bang voor wat er vanavond wel zal gebeuren.
1: Ja.
3: Is dat ook het... We kunnen eigenlijk wel stellen dat het probleem is van veel clubs. Dat ego's in de kleedkamers roelen, heersen...
0: Ja, dat zijn individuen. Hè. En we weten ook niet altijd wat er speelt. Ik heb wel het gevoel dat op Real Madrid na eigenlijk bij de meeste clubs wel meevalt tegenwoordig. Ja. Vroeger had je er 5, 6, maar die hingen dan zo goed aan elkaar. Maar je kijkt naar het Real Madrid-team van Beckham, daar waren er te veel.
3: Ja.
0: En ik denk wel dat ze daar stilletjes aan het scouten zijn. Ik weet ook dat ze persoonlijkheid testen afnemen.
3: Ja.
0: Club Brugge heeft dat gedaan met Solis, met Rezoldi. Ja. Om te kijken, het collectief is zoveel meer belangrijker geworden in het voetbal. Wat het ook wiskundiger maakt en ik jammer vind, dan vroeger. Vroeger had je 1, 2 stilisten, tovenaars. Ja. De mazissen van deze wereld, die komen er moeilijker en moeilijker in eigenlijk. Ondanks dat dat fantastische voetballers zijn. Maar het collectief is het allerbelangrijkste geworden. En het voorbeeld daarvan is en blijft die geel-blauwe ploeg die dit jaar tweede is geworden.
1: Ja, heeft het ook te maken met de data's waar we vandaag de dag toch wel meer en meer mee te doen krijgen?
0: Ja, uiteraard. Neymar zal geen 13 kilometer aan high intensity lopen. Integendeel, ik vind dat jammer. Ik vind dat stilisten moeten gevrijwaard worden, want dat is voor mij de reden waarom je ook als niet-fan naar een ploeg zou kijken. Ik vind dat jammer. Ja. Maar data is een zekerheid op resultaat. Of toch veel groter.
1: Ja. Wat vind je van het Belgisch voetbal?
0: Ik vind Belgisch voetbal de mooiste competitie die er is.
1: Echt?
0: Ja.
3: Missen wij niet visie bij een aantal clubs?
0: Wat bedoel je daarmee?
3: Werken met data. Schema's. Weten wie je aanneemt, welke spelers je nodig hebt. Dat betekent dat je ook weet van, dit is het concept dat wij willen hebben als club. Een aantal clubs zijn er wat aan het zwemmen, heb je de indruk.
0: Ja, we missen een zekere lange termijn visie bij veel clubs. Klaar. Omdat het verdienmodel van Belgische clubs is korte termijn verkopen. Ik vind dat bepaalde ploegen dat wel heel goed doen. Ja. Union, die hebben altijd al iemand klaarstaan die 2 jaar kan groeien. Dit jaar was het anders door alle blessures. Normaal een Guillermo Smith, die kan nog een jaar van op de bank komen. Maar je ziet bijvoorbeeld het model van KV Mechelen, dat heel lange termijn gericht was, dit jaar is aangepast. Heel veel jonge jongens die meerwaarde kunnen opleveren, omdat er de jaren ervoor te weinig meerwaarde is gekomen. Je zit nog altijd met dat stadion dat afbetaald moet worden. Dat mogen we niet onderschatten hoe groot die investering was. Club Brugge doet dat ook goed. Die belofteploegen in 1B hebben daar heel erg aan geholpen bij de grotere clubs. Ja. Maar kleinere clubs, die zijn onderhevig aan sportieve prestaties 1, want daar krijg je geld voor. Tuurlijk. Maar vooral, we moeten zien dat elk jaar die boekhouding klopt. Dat is ook het heel grote discussiepunt van 1B en de profclubs dat er nodig zijn. Sporting Hasselt en Sam Kerkhoffs heeft zich daar ook over uitgesproken. Misschien moeten we niet naar 16 profclubs in die 1B gaan, of 12. Misschien moet je daar, gelijk in de tijd van Zulte Waregem, het amateurstatuut op een of andere manier nog wel kunnen toelaten.
1: Ja, mag Bart Verhagen de moderne van een stok genoemd worden, volgens jou?
0: Goh, ik was nog iets te jong om echt van de stok, of ik ben nog iets te jong om echt van de stok meegemaakt te hebben. Maar wat dat hij wel heel goed doet, is begrijpen dat een club een bedrijf is. Alle facetten, marketing ook, HR ook, aanwerving ook. Zowel in mensen die je er zet om de aanwerving als spelers te doen, als de spelers. Hij levert immens goed werk. En hij zorgt ervoor dat de kloof groter en groter en groter wordt.
1: En hij heeft ook gespeeld op vrij hoog niveau, hè?
0: Helpt, hè?
1: En
0: ik voel wel dat er heel veel mensen in het voetbal komen die gepassioneerd zijn, die een opleiding volgen, maar voeling met topvoetbal, met elitevoetbal, is niet meer in elk facet van het bedrijf, welke club het ook is, aanwezig. Ja. En dat is wel een manco.
1: Oké. Om af te sluiten, we hadden het straks over muziek.
0: Ja.
1: Welke plaats zou je nu graag willen horen?
0: Ja, mag ik echt volledig vrijgaan?
3: Bij BNL kan het altijd.
0: Wel, mijn favoriete nummer is eigenlijk L'Orologio degli Dei van Giovanni Alevi. Dat is een Italiaanse pianist, neoclassist, die met heel veel jazz-invloeden ook werkt. Is knettergek. Heeft zowel het kapsel van Mr. Burns, met wel op de bovenkant ook nog een... het is Sideshow Bob, dat ik bedoel, van The Simpsons. Zo'n heel weelderige bos krullen. Is een heel bijzondere man, maar zijn concerten zijn ongelooflijk innemend. Je komt een soort trance in. Er zijn ook heel veel mensen die er een soort van onbehagelijk gevoel van krijgen, omdat er een soort van hoogdringendheid in zit, maar ook een soort ongemak in zijn akkoordgebruik. En hij switcht in toonaarden op momenten dat je het gevoel hebt, nu wordt het heel romantisch en dan breekt hij dat compleet af. Hij wordt boos en in 7 minuten heb je alle emoties van het spectrum meegemaakt. Maar heb je ook het gevoel dat er telkens een verhaal verteld wordt.
1: Oké. Thijs Vloebergs, zit er in jou ook een schrijver, een romanschrijver? Want hetgeen hoe dat jij dat nu vertelt, jij bent gereed om een roman te schrijven die je nu in de zomer kan lezen op het strand ergens in Toscanië. Of waar?
0: Het zou zomaar eens kunnen. Ik heb een periode geschreven voor KNAK. Ik vond het schrijven aan zich en het woorden op papier zetten fijn. Ik vond 8 uur achter een pc zitten verschrikkelijk. Op kantoor heb ik dat nu nog altijd. Elk half uur sta ik op en moet ik een toertje gaan doen. Ik ben graag bezig met woordkunst. Dat is sowieso op dit moment een schrijver nog niet.
1: Nog niet. Maar
0: het kan komen. Stefan van Loek heeft nu ook na zijn pensioen, om het zo te zeggen, dat boek geschreven. Ik heb hem donderdag ook nog gezien. Dus dat is misschien wel nog iets dat ooit kan komen.
1: Hij komt straks op interview.
0: Ja.
1: Welke vraag moet ik zeker stellen aan hem?
0: Dat is een heel goede vraag. We hebben in een panelgesprek gezeten over de evolutie van media en sportverslaggeving. Maar je moet hem eigenlijk vragen achter de reportage die hij gemaakt heeft met Jean-Marie Pfaff. Over dat Jean-Marie Pfaff ooit verdronken is geweest in een zwembad. En je moet hem eigenlijk eens vragen of dat niet al heel dicht aanleunt bij de manier waarop YouTube gemaakt wordt. Hij zal dat misschien niet graag toegeven, maar eigenlijk was het vrij hip gemaakt.
1: Oké. En toen was ook François Collin nog de grote baas bij het nieuws, hè? Het sport.
0: Klopt.
1: Ja, hè? 86 of zo was het, denk ik.
0: Ik was toen niet geboren.
1: Gietijs, ja. Dat is ook niet erg, hè?
0: Nee.
1: Maar geschiedenis is wel belangrijk.
0: Altijd.
1: Alright.
0: Geschiedenis is de basis.
1: Dank je wel.
0: Alsjeblieft.
4: Tot later.
0: Giovanni Alevi en dan Alevi met dubbele L, 1 V en dan L'Orologio, dus L afkappingstegen, afkappingsteken, Orologio Dell'Idei. Andere suggesties zijn natuurlijk ook welkom.
3: Nee,
1: ik vind het gewoon fantastisch.
3: Een artiest die speelt met de voeten van de luisteraar.
1: Ja, dat vind ik fantastisch.
3: Want dat is ook een beetje...
1: Ja?
3: Ja, voilà. En onze tempel heeft het bijna. Dus,
1: Oei.
3: Ja.
1: Ondertussen geef ik u al een beutel.
0: Dankjewel. Het staat er niet bij.
4: Ik zie het niet meteen. Hè.
0: En als je op Dei zoekt, D-E-I, dan gaat het misschien tevoorschijn komen.
3: Het kan allemaal live.
4: Dat kan allemaal live. Ja.
3: Ja.
1: Misschien komt
0: Dei. D-E-I.
3: Ja, Dei van God.
1: Misschien moeten we een nieuw programma maken.
3: Ja.
1: Moeilijke plaat.
3: Ja. Moeilijke plaat.
0: Het is gevonden. Ja. Het is gevonden.
3: Maar het is wel... Ondertussen hebben we wel een nieuw concept. Ja.
0: En goed, in het begin denk je dus dat je in een kabbelend bootje zit en dat het een romantische trip wordt, maar hij breekt het volledig af.
3: Oh, heerlijk.
1: Okay. Ja.
3: Zoals het moet.

0: Ooit was hij de held van Kwaadmechelen, Taxandria. Tegenwoordig is hij kunstenaar Frans Vogels. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Wim.
0: Heb je het goed gevonden hier?
1: Goed gevonden wel, maar de parking, dat is iets anders.
0: Ja, hoe komt
1: dat? We hebben wel half uur rondgereden.
0: Hoe komt dat, Frans?
1: Lukaku gemist. Wel zien voorbij rijden in zo'n Rolls Royce, maar spijtig genoeg hebben we hem gemist.
0: Ja, Leentje, Verjans. Ben jij ooit een voetbalster geweest?
2: Nee. Maar heb ik was een volleybalster, tweede nationaal.
0: Oh, dat is al mooi.
2: Ja.
0: Dus jij weet hoe dat je een opslag moet doen.
2: Ja, zeker.
0: Ja, okay. We zijn hier in Weerstand Koersel. Frans, heb je hier ooit gevoetbald?
1: Ja, ik heb tegen Weerstand Koersel gespeeld. Ik denk jij ook, wel niet?
0: Ja, ja, zeker.
1: Ik denk dat zelfs dat we tegen elkaar gespeeld hebben. Nee, dat weet ik niet meer eigenlijk. Bij wat speelde jij? Beschoten?
0: Nee, Engsbergen.
1: Engsbergen ook.
0: Penrol.
1: Penrol, voilà.
0: Ja, ja, maar ik weet niet dat we samen tegen elkaar... Ik weet het niet eigenlijk.
1: Er stond dan een zekere vleugels in de goal.
0: Bij wie?
1: Penrol, Engsbergen.
0: Ah, dat was ik dan niet, hè?
1: Nee.
0: Hè? Nee. Dat was ik niet, hè? Nee. Zeg Frans, hoe gaat het met jou?
1: Goed. Heel druk leven hebben wij, samen. En nu gaan we een beetje relaxen deze week en volgende week. En dan vliegen we er terug in.
0: Ja, jullie gaan op vakantie, hè?
1: Wow, vakantie. Ja. Werkgerelateerd, zal ik dan zeggen.
0: Oké. Okay. Leentje? Je hebt deze week ook wel iets meegemaakt.
2: Ja.
0: Een poes van 24 jaar oud.
2: Ja, bijna 24 jaar oud, ja.
0: Ik zag het...
2: Eergisteren.
0: Op de foto, het is eigenlijk ongelooflijk. Dat jij een poes 24 jaar bij jou kan hebben, dat wil toch zeggen dat jij een goed mens bent.
2: Ja, en als je dan weet van waar dat die komt... Dat was een poes die ik gevonden heb in een huisdierencrematorium.
0: Mm.
2: Die was geëuthanaseerd door een dierenarts, maar die euthanasie was blijkbaar niet... dat spuitje is niet sterk genoeg geweest. En die is dus uit de lijkzak gekropen. Ik denk van bij zijn broertjes of zusjes, ik weet het niet. Maar in alle geval, ik heb die toen gevangen in een vangkooi, want dat beestje was eigenlijk getraumatiseerd. Ik heb die naar de dierenarts gebracht. En de dierenarts heeft die gecontroleerd en die kwam dus tot de conclusie dat hij dus die spuit had gehad, maar dus niet sterk genoeg om... en maar goed dat hij gevlucht is, want anders was hij gewoon levend de oven ingegaan.
0: Okay.
2: En dan zei de dierenarts ook van, Leentje, je gaat daar niet veel aan kunnen doen. Dat is een heel zwaar proces wat jij tegemoet gaat. Wilt je die houden? Ik zeg, en ik ga die houden. En ik heb daar 6 weken... Ik heb die 6 weken in mijn keuken gehouden. Die stak zich weg in de nissen van mijn kasten. En als ik uit school kwam, want ik werkte toen in een school in Hasselt, dan was die weg. Ik zag die dus niet. En dan zette ik mij gewoon op de grond, met mijn poep op de grond. Ik haalde bij de slager een pakje gehakt. En ik maakte balletjes van gehakt. En ik gooide dat in de richting van waar ik dacht dat die zat. En dan zag ik een pootje verschijnen voor die balletjes te grabbelen.
0: Okay.
2: En dan uiteindelijk heb ik hem dan zover gekregen dat hij dus echt naar mij toe kwam. En 6 weken later heb ik hem voor de eerste keer buiten gelaten. En toen ging hij dadelijk de buurt verkennen. Maar hij kwam terug, na een uurtje was hij terug. En ik heb hem bijna 24 jaar gehad. Ja.
0: Hoe mooi is dit verhaal wel. Ja, het is wel toch wel een mooi verhaal natuurlijk.
2: Maar hij was een heel sterke kat, ja. Heel sterk.
0: Jullie hebben ook pas een kunstwerk gemaakt voor een hart vol Limburg.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Vertel daar eens iets over.
1: Dat is een Mercedes, ik denk een 190, van 89. En die heeft ooit nog behoord aan de burgemeester van
0: Mazeik.
1: Mm. En die hebben wij beschilderd. Allee, ik had de zwarte lijnen erop gezet.
0: Mm.
1: En dan hebben wij die beschilderd.
0: Ja. En je kunt nog altijd bieden?
1: En ze kunnen nog altijd bieden. Maar dan moeten ze hun eigen registreren op de Legal Brokers website.
0: Mm.
1: En dan pas kunt gebieden. Dus ik hoop dat vele mensen de weg naar die link vinden, want ik vind het nogal vrij moeilijk.
2: Maar die link staat wel op uw Facebook,
1: die staat er wel
2: Frans.
1: Op, ja. Ja.
2: Dus allemaal naar de Facebook van Frans Vogels, vriendschap verzoeken.
1: Of naar Leentje Verjans, want die post
2: dat ook. Of naar mij, ja.
1: Of de Wim, die deelt dat ook. Dus ja...
0: Oké, okay, mooi.
1: Tot nu toe zijn er 27 biedingen op. Maar het is vertrokken van €5, dus dat is ja, een beetje weinig.
0: Ja,

0: Een andere passie die je hebt is Barcelona, hè? Het voetbal.
1: Ja, ja.
0: Hoe is dat?
1: Ik heb café gehad in te Senderlo. Ja. En op een gegeven moment kwamen er gasten af die zeiden van zeg, ik had al heel grote tv's hangen voor de voetbal. Zeg, kun jij niet Barcelona opzetten? Ik zeg, allee, Barcelona. Ja, want wij zijn er supporter van en wij hebben daar vlaggen van en noem het allemaal maar op. Want we komen ook altijd kijken. Dan dacht ik, nieuwe klanten, goed, goed. En dat is dan een clubje FC Barcelona geworden. Ja. We hadden het wel moeilijk, want Barcelona heeft toen een finale moeten spelen tegen Liverpool. En dat waren ook mensen van Liverpool. Ja. Waar ik de sjaal moest dan van tegen het plafond hangen. En je kent dat dan, hè? Dan komt die ploeg af en dan komt die ploeg af. En dan Tess was er nog bij natuurlijk.
0: Ja.
1: En ja. En dan moet je kan kiezen voor wie dat je supportert.
0: Zeg, je hebt dan een café, de mensen drinken dan. Ja. Is er dan eens niet een keer gevochten?
1: Nee, nooit.
0: Nooit?
1: Nooit.
0: Wat deed je daar dan voor?
1: Dat weet ik niet. Die waren allemaal vredelievend supporter, zoals het eigenlijk hoort te zijn. Die dronken wel redelijk wel wat. Dat is goed voor mijn kast natuurlijk. En dan gingen die bij de Egyptenaar kebab bestellen en dan werd dat ook nog opgegeten in de café. Dus het was eigenlijk een festijn. Voetbal en feest, zeggen ze, dus dat was ook letterlijk zo.
0: Oké, het is mooi dat jullie hier zijn. Ik heb hier ook een paar boeken die hier vandaag te koop zijn. Zo word je een oersterke voetballer. Ken je dat, Frans?
1: Dat boek ken ik natuurlijk niet, maar zo word je een oersterke voetballer. Ik denk dat je dan wel veel karakter en dingen moet hebben, discipline, zelfdiscipline. Mm. En dan pas kun je zeggen dat je een oersterke voetballer bent.
0: Nu, Thomas Daven is wel iemand die heeft al met heel wat clubs gewerkt in het buitenland. En die heeft dat samen met Leo Pruimboom geschreven. Dus mensen die dat boek willen kopen.
1: Hoe noemt u Leo Pruimboom?
0: Ja.
1: Ik dacht dat ik al een rare naam had, maar dat is nog een raardere.
0: Dus ik zou voorstellen dat jullie, de mensen die nu aan het luisteren zijn en die hier liggen, als jij het boek willen, het is bij Raf Willems, naast het Hottogrom. Hij heeft ook een boek bij van zijn eigen, een duivelse voetbalgeschiedenis. Van België 1920 tot Duitsland 2024 in 25 eindronden. Dan hebben we hier ook nog de geschiedenis van de Champions League.
1: Ja, ja.
0: En hij heeft ook een boek, een kinderboek van Jamal geschreven. En jij bent
1: ik vraag me dan af, hij schrijft al een kinderboek over Lamine Jamal.
0: Ja.
1: Maar die Lamine Jamal, weet hij dat zelf ook dan? Dat er over hem een boekje verschijnt? Of moet hij daar ook een procent van hebben?
0: Dat niet, hè.
1: Nee?
0: Nee.
1: Mag dat zomaar?
0: Ik denk dat wel.
1: Ik weet dat niet. Maar het is in elk geval een tof boekje,
0: ja,
1: waar ook een toffe cover op staat.
2: Ja, de cover.
1: Dat zou van Vogels kunnen zijn.
0: Ja. Dus moet jij het kopen?
1: Liefst krijgen we hem.
0: Ja, dat is waar. Oké, goed. Om af te sluiten, nog een plaat.
1: Ik ga dat overlaten aan mijn lieftallige vrienden die mij bijstaat in raad en daad.
2: Ik zou graag Heroes van David Bowie horen, omdat ik vind dat al die kinderen, die jongeren die hier vandaag zijn, allemaal wel helden zijn.
0: Ja.
2: Helden van vandaag.
0: Dus we gaan ook daarom helden spelen, want ja. De Duitse versie, hè? Is dat goed?
2: Ja, heel goed.
0: Dank je wel, alle twee.
2: Dank u
1: wel. Dank u.

0: Ja, helden, dat zijn het wel, Bart.
1: Dat denk ik wel, allemaal. En we hebben hier een held aan tafel zitten.
0: Ja, en hoe noemt die held?
1: Dat is mijn broer Chris. Een held, want hij heeft al verschillende wedstrijden geanalyseerd in de hitte. Hoe viel het mee in de hitte?
2: Wel, ik had een oplossing en ik zoek de schaduw.
1: Ja,
2: dus,
1: van.
2: Dat helpt.
0: Die plaat hebben we straks gespeeld. Hè? Van, misschien moeten we het straks nog eens spelen, Wolfgang, in de shadow van Zio. Van Zio, ja,
1: inderdaad.
0: Hij heeft het al gezegd, welke plaat hij wil eigenlijk.
1: Ja. Ja.
0: Zo simpel is het leven.
1: Analyseren is iets minder simpel, maar dat is toch gelukt, zeg ik. Ja, een aantal wedstrijden.
0: Ik zie dat hij veel schrijft. Ja. Hè? Die andere...
1: Ja, een echt schrijver.
0: Dat is
1: een
0: allemaal op de iPhone, maar eigenlijk... Allee, dus
1: ja, iPhone.
2: Ik ben nog een beetje ouderwets.
1: Ja, klassiek. Dat is niet ouderwets, dat is gewoon klassiek.
2: Terug pen en papier, zoals de mier wilt.
1: Ja, voilà. Ja, zit hier met twee onderwijsmensen aan tafel, Wim. Dus.
0: Ik had er wel gedacht.
2: Maar ik beloof, vandaag staak ik niet.
1: Voilà.
0: Dus jij bent de staker van de twee.
2: Ja. Onder andere. Ja.
1: En de slimmerik. Anyway, welke wedstrijd heb je nog?
2: Ja, het eerste wedstrijdje dat op mijn papiertje staat was OHL tegen Wetteren. Maar het was een beetje eenrichtingsverkeer van OHL. En Wetteren was nogthans een vrij voetballende ploeg, maar OHL stak er letterlijk met kop en schouders bovenuit, fysiek. Dus was het wel heel moeilijk voor Wetteren. Dus het was echt wel kamperen op één helft van het veld. Het werd dan ook een droge 6-1 eigenlijk. Het volgende wedstrijdje was wel een pittige wedstrijd, een heel amusante wedstrijd. Het was Anderlecht tegen Feyenoord.
0: Oh, en, dat is interessant.
2: Ja, ik vond het heel interessant, want ik had er heel veel van verwacht. En eigenlijk zijn mijn verwachtingen enerzijds wel ingelost. Er was heel veel individueel talent op het veld. Iets minder voetballend, omdat de intensiteit wel heel hoog lag. Dus Anderlecht heeft daar heel veel kansen eigenlijk een beetje de nek omgewrongen. De paal 3 keer geraakt. Maar wat me daarbij opviel was, ze moesten alle twee winnen. Ik denk dat ze alle twee een mooie supporterschare bij hebben. En dat ze alle twee wel iets hadden van, deze match is wel de match die we absoluut moeten winnen. Maar Anderlecht trok aan het langste eind en werd uiteindelijk beloond met 4-2. Dus het was een heel toffe match. Heel hoge intensiteit. De volgende wedstrijd was misschien wel het mooiste wedstrijdje, al voetballend, dat ik tot nu toe gezien heb. Het was AA Gent tegen STVV. Waar dat Gent eigenlijk heel mooi begint en na 5 minuten al 2-0 voor staat. Maar eigenlijk dan een beetje druk voelt van STVV en die eigenlijk mooi blijven voetballen. En ze komen dan eigenlijk terug op 7 minuten tijd van 2-0 achter naar 2-3 winst. Dus alweer een remontada, al een tweede keer vandaag.
0: Is dat het Franke-effect?
2: Ja, wel, ik vraag me echt af. Maar...
0: Want Franke heeft ook wel eens achtergestaan. Hè. Dit jaar was dat ook, hè, als ze achter stonden bij Sint-Truiden. Dan gingen ze er nog over.
2: En het valt mij op dat de mannen blijven karakter hebben. En ik weet niet welk spelertje er was, maar dat zat ene en ik dacht altijd aan Peter Voets. Zo'n type speel dat ik vond echt, ik vond een heel leuke wedstrijd. Omdat ze alle twee bleven voetballen. En je zag Gent wel, werd eerst dan wel beloond in het begin van de wedstrijd. Maar dan, STVV heeft de match eigenlijk helemaal overgenomen.
0: Ja. Kan het ook zijn dat die van Gent met het weer te maken had?
2: Misschien met het weer, maar anderzijds denk ik ook, je zit met 5 spelers op het veld, nog 3 naast het veld. Je doet wat wissels, omdat je toch iedereen wilt belonen, denk ik, voor het toernooi te spelen. En dan natuurlijk, mankeren trappen, als je met andere spelertjes speelt.
1: Maar ik onthoud wel, er werd gevoetbald.
2: Ja, dat was het leuke eigenlijk.
1: Er was geen paniek?
2: Veel minder, ze hadden het veel minder nodig van duelkracht. Het was echt al voetballen, proberen op te lossen, de vrije man te zoeken, een actie langs de flank voorzetten en daaruit scoren.
1: Dat is, dat is ook de kracht van de trainer, denk ik. Hè?
2: Ja, dat zal wel getraind zijn. Ja. En dan heb ik daar net Anderlecht tegen Charleroi gezien, een halve finale. Anderlecht, die vliegt als een raket eigenlijk. Begin van een match, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 op 4 minuten tijd. Ja. Dus dat dachten we van, oei, dan wordt hier een walkover. Maar ook Charleroi, en dat is mij opgevallen, eerste wedstrijdje, blijven ze ook wel fysiek sterk zijn. De mannen geven niet op en komen dan eigenlijk nog terug in de match tot 4-1, 4-2. Een beetje in de kluts, de tweede goal. Maar dan voelt Anderlecht de druk. En dan voel je ook van, oei mannen, we moeten hier wel blijven voetballen. En dat doen ze wel heel goed. Anderlecht heeft echt een hele goede keeper mee vandaag. Ja. Die echt heel goed is met zijn voeten. Maar echt heel sterk in zijn voeten. En als de keeper één iemand kan uitschakelen, dan heb je sowieso overtal. Ja. En zij vinden dan die vrije man. En dat vind ik heel leuk om te zien. Het is een risicovol actie altijd, maar ja, we houden
1: maar
2: wel vast aan
1: voetballen. Ik heb gezien, hij kan wel voetballen. Dus dat is een zegen eigenlijk ook voor de verdediging.
2: Absoluut. En zelfs voor de flankspelers, want voor mij dat hij iemand uitkapt, is de flankspeler altijd vrij. En ze kunnen hem
1: mooi open
2: plekken. Er is me één spelertje ook opgevallen.
1: Ja.
2: Ik heb zijn naam gevraagd, deze keer heb ik het wel gevraagd. Ja. En hij zou Asensio heten, maar ik vind echt de kleinste van het veldje. Ja. Maar echt fantastische techniek.
1: Ongelooflijk.
2: Techniek Zelfs zijn traptechniek, hoe dat hem de bal klaarvecht voor de trap. Ik vind het echt een mooie voetballer.
1: Dus die zijn we kwijt.
0: Oké, Chris, dankjewel. Want ik zie dat Stefan van Loock klaar staat. Ja. We gaan Stefan van Loock hier interviewen. Die heeft een nieuw boek uitgebracht.
1: Ja.
0: Uitgebracht bij Best in Books. Voetbalcommentaar. Ik ben wel eens benieuwd wat Stefan van Loock allemaal te zeggen heeft.
1: Ja.
0: En niet vergeten wat Thijs gezegd heeft.
1: We moesten nog iets vragen. In ieder geval, Chris gaat nog de finale voor ons bekijken. En dan komen we straks terug.
2: Oké, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: All right.

Goed, dames en heren. Wij zijn aangekomen bij de finale van de U8. Voordat wij gaan starten wil ik eerst iedereen bedanken. Alle deelnemers, alle supporters, familieleden, trainers, maar ook onze scheidsrechters. Het was een zeer geslaagde voormiddag en we hopen uiteraard dat u daarvan genoten heeft. En dan wil ik u vragen, dames en heren, om luid applaus te geven aan de twee finalisten van deze dag. Uw applaus voor Anderlecht versus OHL.

0: Ja, onze gast van vanmiddag, Stefan van Loock. We hadden het gezegd, hè. Stefan van Loock heeft sinds kort weer een nieuw boek geschreven over voetbal. Ja, hoe kan het ook anders? Voetbalcommentaar is de titel. Het wordt uitgebracht bij Best in Books en je kan het hier krijgen bij Stefan zelf. Stefan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Stefan, ik zie dat jij in 82 begonnen bent. 82.
1: In 1982 begonnen als prille, jonge, ambitieuze freelancer bij de toenmalige BRT Radio. Onder de vleugels van de grote, intussen al een tijdje, wijlen Jan Wouters. Het was eigenlijk een kinderdroom die is uitgekomen. En die dan eigenlijk een vervolg heeft gekend dat mij heeft geleid naar plaatsen waar ik anders dacht van nooit te komen of anders nooit zou gekomen zijn. Met mensen heb gewerkt van wie ik denk waarmee ik anders nooit zou gewerkt hebben. Dus het een is altijd een beetje een vervolg op het andere geweest. Radio, van radio naar tv, van tv naar voetbalbond. Wereldbekers aan de andere kant van de barrière meegemaakt. Dus het was de moeite.
0: Ja, als je Jan Wouters zegt, ja, dan denk ik aan Eddy Merckx. Maar ik denk ook aan Paul van Himst. Want hij deed alles, hè, in die tijd.
1: Die deed inderdaad alles. Dat was toch een tijdperk. En er zijn er nog, op RTBF is Rodrigo Benkens ook iemand die lange tijd beide heeft gecombineerd, wielen en voetbal. Maar Jan was de stem van Vlaanderen en de stem werd zowel verwacht bij de topevenementen in het voetbal als in het wielrennen. En dat was perfect combineerbaar. Er waren minder wedstrijden. Er waren zeker minder wedstrijden op tv en nog minder op de radio. Dus dat kon. Dat kon.
0: Ik heb ook wel van jouw toenmalige collega's ook wel eens gehoord. Jan Wouters kon er niet tegen als je fouten maakte. In de taal bedoelde.
1: Jan Wouters was een perfectionist, en maar goed ook. Anders hadden we het allemaal nooit zo ver gebracht. De hele generatie die onder zijn vleugels is opengebloeid en groot geworden. Dan gaat van Frank Raas, Luc van Langenhoven, Griffith Mostings, Dirk Gerlo, ikzelf. Later nog anderen die gevolgd zijn met Peter van den Bemp, nu als zeg maar laatste uit de school Wouters, denk ik. Hij was perfectionist. Je moest heel veel op je taal letten, op je uitspraak letten. Je mocht ook inhoudelijk geen fouten maken. De nuance was belangrijk en moest ook belangrijk zijn. Ik herinner mij of namen die dan verkeerd werden gebracht of gezegd. Ik herinner mij dat ik ooit eens een radiobericht had gemaakt over een loting Europees. En ik zei, ik weet niet over welke Belgische ploeg het ging, maar ze kwam uit tegen FC Turijn. Terwijl dat natuurlijk FC Torino moet zijn, want onder die naam is die club bekend. Je zegt ook niet Parijs Saint-Germain. En daar heb ik dan ook van onder mijn voeten gekregen. Maar het straffe was altijd dat als ik zo s'avonds laat avond instap en ik had het sportblok voor mijn rekening, dat was vaak maar een blokje, enkele berichten in het laat avond, niets van 10 uur. En je kwam terug van de studio waar je het nieuws gelezen had richting redactie en je kon van in de verte de telefoon al horen rinkelen. Dan wist ik al wie het was en waarover het zou gaan. En dus dat waren af en toe geanimeerde gesprekken, doorgaans met wat stevige uitbranders. Maar ja, dat zijn de zaken waar je uit leert en waar je je dan overzet en doorgaat.
0: Je hebt ook met Ruben van Gucht gewerkt bij X-Ski.
1: Bij X-Ski, ja.
0: Stel dat Ruben in 82 ook begonnen was bij Jan Wouters. Hoe zou Jan Wouters daarop gereageerd hebben?
1: Tijden zijn veranderd. Ruben van Gucht van 2026 zou in 82 misschien niet bij Jan Wouters begonnen zijn. Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat als het puur gaat over zijn talent, had hij zeker aan zijn trekken gekomen toen al. Ook bij Jan Wouters. Want Ruben is iemand die zijn job zeer ernstig neemt. Zich altijd goed voorbereidt. Met kennis van zaken spreekt. En daardoor is hij wie hij geworden is. Okay, later zijn er wat ontsporingen geweest, als je het zo mag noemen. Want dat zijn allemaal zaken waar ik eigenlijk geen uitstaans mee heb. Maar het heeft hem als vakman niet echt geschaad waar hij zelf last van heeft.
0: Nu, de sportjournalisten van de laatste 10, 15 jaar, die zijn veranderd. Want die gaan zelf fietsen, die gaan zelf sporten doen die eigenlijk de atleten zelf doen. De Karel van Nieuwkerken heeft bijvoorbeeld ooit nog bij de amateurs.
1: Die is coureur geweest.
0: Die is al coureur geweest. Ja, ja. Denk je dat dat dan met de job te maken heeft? Dat de job veranderd is?
1: Ik denk dat dat vooral te maken heeft met het inlevingsvermogen van die mensen. Wat zij echt wilden doen. Hè. Als je, het is bijvoorbeeld niet slecht. En zo zijn er denk ik te weinig om als voetbalcommentator een trainerscursus gevolgd hebben. Dat je weet, er wordt nu deze wissel doorgevoerd. Dat je weet, ja, dat zal waarschijnlijk om die reden zijn. Vaak kan je dat ook zo vaststellen, maar met extra background, ja, kom je ook geloofwaardiger over en kan je beter inschatten wat de directe aanleiding is van deze of gene wissel. Ik denk dat Karel misschien beter kan beschrijven wat het is om echt af te zien op een fiets, zodat dat in zijn commentaar misschien nog meer tot uiting komt. Dat zie je wel vaak, dat sportjournalisten, zeker de jongere garde, wil zich vaak op hetzelfde niveau stellen als de mensen over wie ze berichten. En dat gaat van gedragingen, kledij. Mensen, voetbaljournalisten kleden zich soms zoals voetballers. Maar ja, de jonge mannen van tegenwoordig, de jonge journalisten, zijn ook generatiegenoten van de huidige voetballers. Dus dat is een generatiegolf en ontwikkeling, denk ik. Maar ik vind het zeker niet slecht dat je als journalist je probeert in te leven in wat het nu echt is om, zeg maar, judoka te zijn, of zwemmer, of fietser, of voetballer. Dat kan, denk ik, geen kwaad.
0: Christophe van der Goor bijvoorbeeld, die heeft ook nog koers gereden. Dus,
1: ook, ja.
0: Dus je hoort dat, ja, soms ook wel
1: absoluut.
0: Als hij in de Ronde van Frankrijk, ja, dingen zegt die misschien, dat je misschien niet kan zeggen als je het zelf...
1: Nee, want soms denk je inderdaad, hoe weet hij dat allemaal? Er is goed voorbereidend werk aan vooraf gegaan. Maar als je dan nog eens inderdaad zelf vaak op de fiets zit en je hebt ook wedstrijden gereden, dat je dat nog veel beter naar voren kan brengen. Ja, absoluut. Okay. Ja.
2: Als ik naar Aster luister, ja, op VTM zit hij nu, ik, ja, vind dat uitstekende commentaar, dan, mm-hmm, hoor ik wel een voetballer.
1: Aster heeft ook op niveau gevoetbald, ja, bij Eendracht Aalst of in die contraien. Ja, Filip Joos, idem dito, hè. Ja. Dus dat zijn de mensen
2: Frank
1: die...
2: Ook,
1: Frank, ja, mensen die echt op het voetbalveld gestaan hebben, ja, tussen op een bepaald niveau. Ik heb het dan niet over de zaterdagreserve van Stade Haagd, waar ik bij gespeeld heb. Maar echt op niveau, dan, zoals ik dat straks al zei, kan je beter inschatten waar het echt om gaat. En, ja, en waarom je beter die kant uitloopt en niet die kant. Waarom je beter langs binnen een speler voorbij gaat in die match en niet langs buiten.
2: Je hoort ook het verschil, denk ik, met vroeger. Want u sprak over de Jan Wouterschool, mm-hmm, die generatie. Ik heb nu soms, als ik luister naar voetbalcommentaar, dan heb ik zoiets van, ja, die doet dat er nog even bij. En dat had ik vroeger minder.
1: Nee, het kan zijn dat je soms, ik kan moeilijk oordelen over collega's nu, of, ja, ex-collega's. Ik weet wel, er is heel veel... Voetbal en veel journalisten doen, zeker in Europese weken, ja, doen 3 tot 4 wedstrijden, ja, per week. Met het gevaar dat het natuurlijk al snel routine dreigt, ja, te worden. En dat je al eens wat minder goed voorbereid bent dan je zou moeten zijn. Dus dat gebeurt. Vroeger, als commentator, had je dan 1 wedstrijd per week, misschien zelfs maar om de 14 dagen, om weg naar uit te kijken. En dan ging je all the way. Ja. Ik zeg niet dat ze nu niet all the way gaan, maar... Soms hoor je wel een beetje gelatenheid. Dat heeft ook te maken met het feit dat tegenwoordig meer en meer, en dat zal op het WK, op de VRT nu nog meer zijn, dat er meer en meer wedstrijden becommentarieerd worden vanuit een cabine in, ja, Brussel of, ja, Vilvoorde of Antwerpen en niet in de stadions in Vancouver of New York of Mexico, ja, of waar dan ook. Er wordt veel meer commentaar gegeven, kostenbesparend uiteraard, door de verbindingen, maar vooral ook de commentaarposities, de plaatsen in de perstribune die alsmaar duurder worden. En dat brengt een zekere, of dat kan een zekere gelatenheid met zich meebrengen. Ik was altijd blij als ik destijds het compliment kreeg, of de opmerking kreeg, of de vraag kreeg, was je nu ter plekke in het stadion of zat je in cabine? Dan denk ik, het feit dat je het niet hebt gehoord, ja, charmeert mij. Ja. Waarom? Omdat je dan echt... klinkt alsof je ter plekke bent. En ik gaf de jonge commentatoren die ik destijds nog mee heb opgeleid altijd de tip, zet jouw international sound, dus het stadiongeluid, zet dat zo luid mogelijk in je koptelefoon. Ja. Zodanig dat je je stem wel moet verheffen om er bovenuit te komen. Ja. En dan klinkt het alsof je in het, ja, stadion zelf zit. En ja, sommigen hebben dat dan echt opgepikt en je hoort dat ook. Soms, ik heb nu ook, dat, terwijl ik goed weet... dat ze in cabine in Vilvoorde zitten, omdat ik het gewoon weet, omdat ze het mij gezegd hebben. Maar dan denk je, is ze nu toch naar daar gegaan?
2: Ja, ja.
1: Dus ja, en dat is meer en meer. Hè. De charme van het vak verdwijnt daardoor wel een beetje. Ja. Want vroeger keek je uit naar een trip naar Manchester United. En nu zijn de matchen van Manchester United die je doet, zijn er van de vijf, zijn er vier in cabine. Ja. En heb je er nog misschien één waar je dan eens naartoe kan. En dan nog. Dus die charme is aan het verdwijnen. Zeker nu ook met de vele zenders die heel veel wedstrijden doen. Die kunnen niet vroeg. In het begin van Supersport en Canal Plus was dat wel zo. Dan gingen de journalisten naar elke wedstrijd in het buitenland die ze uitzonden. Maar er minder dan nu, maar toch. Ging de journalist er plaatsen. Ja, dat is allang
3: onbetaalbaar.
1: Dat is onbetaalbaar. Ja. Het is gewoon ook veel te veel. En het kost te veel geld. En voor sommige competities. Het wordt ook een beetje afgemeten aan het belang van de match natuurlijk. Al dan niet, is er omkadering in de studio, dan zit de reporter vaak wel ter plekke. Is dat niet zo, ja, dan zit hij doorgaans in cabine. En bij sommigen hoor je dat al wat meer dan bij een ander. En dan kan je de indruk hebben van, die doet dat er zomaar bij. Maar daar ga ik niet zomaar van uit. Maar het klinkt soms wel zo, ja. Ja.
0: Je hebt radio gemaakt, maar je bent ook op tv met jouw gezicht gekomen. Wat deed je eigenlijk het liefst?
1: Ik ben sportjournalist geworden om sportverslaggever te zijn. Ik ben geen sportjournalist geworden om op tv te komen. Maar het is natuurlijk, als de vraag kwam, wil je voor VTM komen werken? Dan begint dan na te denken, je begint te dromen en je ziet u daar dan zelf zitten. En dan zeg je, tja, misschien zal het toch wel leuk zijn op tv komen. Ja, en dat was leuk. Ja. Ook met al wat erbij komt. Dat was eigenlijk zeer leuk. Maar dat was niet de insteek van de job. Mijn goede vriend en collega Jan de Wijngaard is ook zo iemand die is sportjournalist geworden. En het feit dat we dan op... Nu zeggen mensen, ik wil een job waarbij ik op tv kom. Ja, dat is fout. Je wilt een job, kom je daarmee op tv? Oké, maar wij zijn nooit in het vak gestapt met de bedoeling, nu komen we op tv. Nee, we willen sportverslaggever worden. Kom je daardoor op tv? Ja, so be it. Maar het was wel leuk, laat dat duidelijk zijn.
0: Ja, geloof ik. Ja. Stefan, je hebt ook muziek gekozen, hè?
1: Ja.
0: Met welk nummer zou je willen beginnen?
1: Ik heb het lijstje niet meer bij en ik ben er zelfs een hele belangrijke vergeten. Maar die gaat er nu niet meer kunnen opsnorren.
0: Nee, welke was het absoluut?
1: Degene die ik vergeten was?
0: Ja.
1: Het gaat over mijn lievelingsdrank.
0: Oké. Ja, lievelingsdrank.
1: Whiskey in the Jar van Thin Lizzy.
0: Fantastisch. We gaan die spelen, hè?
1: Ja.
0: Ben jij een Thin Lizzy fan?
1: Niet direct, ik ben vooral een fan van het nummer. Ik ben geen bekend van Thin Lizzy, weinig andere nummers. En ik weet dat op in Ierland, in Dublin, op het stadion van Bohemians Dublin, Dalymount Park, vroeger de home of Irish football, wat nu binnenkort afgebroken wordt, daar hangt zijn portret hangt daar aan een van de stadion.
0: Phil Lynott.
1: Ja, Phil Lynott.
0: Hij is ook al heel lang dood, op 4 januari. Ik denk al van 1986 dat hij al dood is, zo lang denk ik. Hij is ook iemand die Whiskey in het Jar gespeeld heeft, gemaakt heeft. Ja. En daar is ook een heel grote band die het gecoverd heeft, weet je dat ook?
1: De Dubliners?
0: Nee. Metallica.
1: Ah, Metallica, ja klopt. Nee. Metallica, ja inderdaad. Okay. Maar er zijn ook zo pubversies van, ik heb ooit eens een cd gehad, Irish Pub Songs.
0: Ja, ja.
1: En daar stond dat ook mee tussen. Dus okay. Dat is eigenlijk een Iers volknummer wat dan... Ja, ik weet niet. Het is het originele van Phil Lynott wel.
0: Ja.
1: Dus dan hebben anderen dat overgenomen. Ik vond het gewoon mooi klinken. Vooral die gitaar, rauwe, ruwe gitaar. Vond ik echt geweldig klinken. De gitaarsolo's erin, de stem, de melodie, alles. Het feit, ja, whisky. Ik drink nog altijd heel graag whisky.
0: Oké, we gaan luisteren.
1: Whisky in the Jar.

Goed, dames en heren, wij gaan alle spelers vandaag die gespeeld hebben en hun trainers naar voren halen in de volgorde van de uiteindelijke stand. Ik wil graag uw applaus hebben voor nummer 16, het team van KVC Westerlo. Op de 15e plaats is geëindigd RFC Wetteren. Op de 14e plaats is geëindigd het team van KV Kortrijk. Op plaats 13 geëindigd het team van KV Mechelen.

En dan op plaats 12, onze bezoekers uit Denemarken. Thank you, the team of Gentofte.

Op de 11e plaats is geëindigd het team van AA Gent. En dan op plaats 10. Uw applaus voor het team van Sint-Truiden VV. Plaats 9 is geëindigd. Antwerp FC.

Plaats nummer 7 is geëindigd. Feyenoord 2.

Goed, en voorleer wij overgaan naar de top 3, heb ik hier in mijn handen de naam van de speler van dit toernooi. Het was een heel erg lastige keuze. Er waren enorm veel talenten. Onze scouts hebben het heel erg moeilijk gehad. Maar er is één naam die hier naar boven komt. En goed luisteren, dames en heren, jongens en meisjes. Le meilleur joueur du tournoi, c'est aujourd'hui... Asensio Sakip. Team Anderlecht. Felicitations, Asensio. Proficiat, Asensio. Geeft u wel applaus, dames en heren. Applaus.

En als alle foto's genomen zijn, gaan wij over naar de derde plaats. De kleine finale werd gewonnen door het team van Sporting Charleroi. Félicitations, troisième place.

En dan hadden wij een finale met de twee beste.

de teams van dit toernooi. Op de tweede plaats is geëindigd het team van OHL, OHL Leuven.

Goed, en dan is het tijd om de winnaar van het toernooi U8 bekend te maken. Mag ik uw applaus, dames en heren? Welgemene felicitaties, felicitation, het team Anderlecht.

0: voetbalcommentaar. Stefan van Loek, jij zit hier nog bij ons. Ja, Stefan, je hebt nu juist de hymne gehoord. Hè? De kampioen is hier bekend. Hè? Wat doet dat met jou? Want ja, je bent ook woordvoerder geweest van de nationale ploeg. Je hebt die hymne hoogstwaarschijnlijk wel meerdere keren gehoord. Hè?
1: Ja, een hymne is altijd wel een speciaal moment. Hè? De Champions League hymne, de Wereldbeker hymne. Vooral die hymnes als een wedstrijd gaat beginnen. Dat brengt een stadion wel in vervoering. Dat zijn klassiekers, hè. Uitgeroeid tot klassiekers. Maar ik vind het gezang van de fans a cappella, You Never Walk Alone, van Liverpool. Of het clublied van Sevilla. Of Sunshine on Lead van Hibernian Edinburgh. Zoveel mooier dan een orkest wat een Champions League hymne speelt. Ja.
0: Ja. Zullen we het eens hebben over die carrière bij jou als voetbalcommentator? Hè? Want ja, je hebt 2018 meegemaakt. Ze zijn toen derde geworden.
1: Mm-hmm. Maar toen was ik geen commentator. Hè?
0: Toen was je geen commentator, maar je was wel perschef van de Belgische Voetbalbond. Ja, ja. Ik kan me voorstellen, het is nu ook weer het wereldkampioenschap, dat voor die perswoordvoerder heel drukke dagen zijn, waar dat je hoogstwaarschijnlijk dingen moet vertellen die de mensen niet graag horen.
1: Ja, je moet vaak nee zeggen, want iedereen wil met elke speler zo lang mogelijk praten. Dat gaat dus niet. Je moet afspreken hoe je gaat werken. Wij werkten doorgaans met 2 spelers per dag op de persconferentie. En individuele interviews voor de rechtenhouders. En dat was het. Er was weinig ruimte voor andere dingen. Maar dat werkte. En dat werkt vooral goed als de resultaten goed zijn. En dat was in Rusland was dat het geval. Daar is er geen enkele wanklank geweest tussen pers en spelers. Tussen pers onderling, tussen pers en staf. Dat liep allemaal gesmeerd. Omdat het één pluimpje op mijn hoed steken. Omdat het allemaal goed georganiseerd was. Maar vooral omdat er weinig reden was om andere dingen te gaan zoeken of uitspitten dan dat wat er op het veld gebeurde. De dingen in de hand waren de blessures van de spelers die zich aan het klaarmaken waren. Hè, Compagnie, Vermalen, die twee vooral. En voor de rest was er weinig om over te berichten. Er moest ook naar niks gezocht worden, want de resultaten waren goed. Het is maar als de resultaten slecht zijn dat de media vaak andere dingen beginnen op te zoeken of worden plots andere dingen groot nieuws. En dat was in Rusland absoluut niet het geval. Maar je moet kunnen nee zeggen tegen de mensen met wie je vroeger hebt samengewerkt. Hè. Mijn groot voordeel was dat ik iedereen van de media kende, omdat ik uit de media kwam. Het nadeel is dat je soms zelf iets te veel inleeft in wat zij willen en nodig hebben. En dat dan botst met de belangen van de ploeg. Dus in mijn eerste periode was ik perschef, maar vooral press manager, dat betekent dat ik bij de media verbleef, ook tijdens WK's in het hotel van de media, wat leuk was. Maar je mist wel wat er bij de ploeg zelf gebeurt. Dus, en daardoor mist de pers ook een aantal dingen. En na mijn terugkeer in 2017 had ik wel geëist, kijk, nu is het wel om bij de ploeg te zijn. Zodanig dat de pers over alles goed geïnformeerd en gebriefd is, altijd mits het akkoord van de bondscoach, want uiteindelijk blijft hij de baas en de eindverantwoordelijke. En dat is ook zo gegaan en dat is zo perfect, perfect is nooit perfect, maar quasi perfect gelukt, ja.
0: Je zat toen met die speler die vandaag nog altijd speelt, die trouwens in Limburg, hè, met Patro Heijsden, Nangolan. Dat was toen, ja, gaat hij mee of gaat hij niet mee? Ik denk dat toch ook wel, lees ik ook in jouw boek natuurlijk, van 's morgens vroeg krijg je direct berichtjes van journalisten die meer wisten als jou.
1: Ja, dat is vaak. Hè. Je weet als perschef niet alles. Hè. De journalisten zijn vaak beter ingelicht omdat er rechtstreekse lijnen zijn. En dat is van alle tijden tussen spelers en pers, tussen bondsleiders en pers, tussen mensen van de staf en de pers. Er zijn altijd mensen die hun eigen belang toch laten primeren. En af en toe willen ze iets lekken. Ja, so be it. Dan leer je mee leven. En Nangolan was immens populair, vooral in het Antwerpse, waar hij de mensen echt op zijn hand had, ook de mensen van de pers, de meeste althans. Een geweldige voetballer, maar ja, a character zoals we in het Engels zeggen. En dat character botste dan af en toe met het character van de coach, omdat hij het anders zag en niet om kon met de manier waarop Nangolan sommige zaken aanpakte of niet aanpakte. En dan is er beslist geweest om hem niet mee te nemen. En ja, dat die storm zou opsteken, dat wisten we. En dan hebben we die storm mondjesmaat laten overwaaien. En ik denk niet, met alle respect voor Rajan Angolan, die ik een geweldig leuke mens vind. En een goede voetballer nogmaals. Maar ik denk niet dat we in Rusland echt gemist hebben. En ik wil mij beleefd uitdrukken. Nogmaals, zijn kwaliteiten als speler staan buiten kijf. Maar je weet niet of je met Angolan een even vlekkeloos WK zou gespeeld hebben. Dat weet je niet.
0: Je hebt onder Martinez toegewerkt. Velen zeiden ook met een andere trainer waren we wereldkampioen geworden.
1: Bij een andere trainer waren we misschien niet voorbij Brazilië geraakt. Hoe hij dat heeft aangepakt, ik vind dat praat achteraf. Dat zijn echt wel klanken uit het kamp van de tegenstanders van Martinez, want die had dat wel. Er was al van bij zijn aanstelling was er twijfel. Twijfel die kwam overwaaien uit Engeland, waar ze zeggen: wie hebben jullie nu binnengehaald? Die stak in zo'n onbenul. Ja, dat is toch anders gebleken. Als hij de manier van spelen op een half uur heeft kunnen uitleggen aan een aantal spelers hoe we tegen Brazilië gingen aanpakken, en die spelers dat dan toch relatief snel oppikten, duidt dat toch van grote voetbalkennis en inzicht. Hoe die 9 seconden ons voorbij Japan gebracht hebben, want iedereen heeft het nu over Brazilië en ik nu ook weer, merk ik. Maar zonder Japan geen Brazilië. Die 9 seconden waar de bal van Courtois naar De Bruyne, Meunier, Lukaku met het bruggetje om de bal door te laten en Chadli. Zonder die 9 seconden waren we ook niet voorbij Japan gegaan, was het vroeger afgelopen. Maar in die 9 seconden, dat was nu wel de fase waarin heel uw voorbereiding vervat zit. Dat is wat Martinez altijd zei achteraf. These 9 seconds, that's what we are training for so long. Dus dat is waar we eigenlijk voor samengekomen zijn. Om dat op die manier, dat zijn wij. Tak, tak, tak, binnen. Op een heel spectaculaire, fantastische manier. Ik herinner me nog dat ik 10 minuten voor het einde van de wedstrijd, want er dreigde verlengingen aan te komen, en ik zat met mijn collega in de perstribune, dus we moesten een eindje naar beneden in het immense stadion, omdat we op tijd beneden willen zijn om de persactiviteiten te organiseren. Maar ja, er komen verlengingen aan, dus je weet niet, en daarna terug naar boven, ja, dat gingen we dan niet doen. Maar we mochten ook niet door tot op het veld, dan moesten we nog wat wachten. Er hingen wel wat camera's in de catacomben en daar stonden te kijken naar het matcheinde samen met onze Japanse collega's. Die dus net niet door de grond zakte, maar zo waardig en beleefd bleven. Japanners is onwaarschijnlijk volk wat respect betreft en netheid. Je mag tegen Japan spelen en uw kuisploeg heeft in de bezoekerskleedkamer geen werk, want die is helemaal opgekuist voor ze vertrekken. Dat is formidabel en ook daar waren die heel humble en heel beleefd en blij voor ons, blij voor ons. En wat mij nog het meest gefrappeerd heeft, was dat de Japanse tv weken later, misschien een aantal maanden later, ja, na het WK, dus in september 2018, zijn die opnames komen maken voor een documentaire op de Japanse tv over die wedstrijd. Dus als verliezer gingen zij dat nog eens extra in de verf zetten. Ik zou zeggen, van harakiri gesproken, dat kon wel tellen. Dat vond ik zo vreemd. En die reportage was een documentaire van 1,5 uur. Op zijn Japans. Ja, dat is een hele andere denkwereld. In al zijn vormen en patronen. Wij kunnen daar als Westerling, los van de taal, kunnen wij, dat is zo raar gemaakt. Dat is geen tv zoals wij tv kennen of kenden toen. Dat was echt vreemd. Maar dat was, en dat duurde verschrikkelijk lang. Waardoor ik dacht, ja, die zijn echt hun wonden aan het bemesten, ja, met zout. Maar dat was ongelooflijk hoe zij van die match, hè, die ze uiteindelijk verloren hebben na een geweldig drama, dat ze daar toch een documentaire hebben van gemaakt. En we hebben daar alle faciliteiten voor verleend, omdat we toen ook de Rode Duivel zegt wel, wereldwijd een forum wilden bieden, ook in de media. Hè. Je weet nooit wat voor het goed is, commercieel, om aantrekken van extra internationale sponsors. Dus die kansen lieten wij niet onbenut. En dat kenmerkt de Japanners en dan die wedstrijd tegen Japan. Maar om terug te komen op Roberto Martinez. ja, een coach die geen tactische fout maakt moet nog geboren worden, denk ik. Maar dat we tegen Brazilië gehaald hebben, is toch voor een heel groot stuk op zijn verdiensten.
0: Ja, want achteraf gaat hij naar Portugal, denk ik dan.
1: En ja.
0: Portugal haalt hij ook resultaten. Ja. Heeft daar ook wel even een aanvaring natuurlijk.
1: Absoluut,
0: met Ronaldo. Ja. Hoogstwaarschijnlijk is hij iemand die heel anders durft tegen Fidetta in te gaan.
1: Ja, ik weet het niet. Ik heb nooit met Ronaldo gewerkt, dus daar kan ik niet over oordelen. Maar het zal daar wel een andere sfeer zijn dan bij ons. Maar Roberto Martinez is wel iemand die... Ja, die wel weet hoe hij zijn grote namen moet aanpakken en ja, soigneren, op het, om het met een Vlaams woord te zeggen.
2: Hij is ook een gentleman, hè, Martinez?
1: Hij is een op- en top gentleman. Ja. Altijd even vriendelijk naar iedereen. Zal als hij toekwam op Tubize, ging hij iedereen de hand schudden. Altijd vriendelijk, altijd goedgezind. En als het dan eens minder was, ik heb hem sowieso een paar keren wat nerveuzer geweten. Dan zag je het wel en dan moest je hem ook rust laten, maar dat is
2: menselijk,
1: dat is menselijk en was zeldzaam.
0: Hij wordt dan vervangen door Tedesco, iemand die met heel veel data's werkt, hetgeen wat dat Unio ook doet.
1: Ja.
0: Unio heeft daar succes mee, de Rode Duivels niet.
1: Nee, maar dat was nog iets anders. Data's op die manier, ja, ik heb data en data. Ik heb data's om transfers te doen en zo werkt Unio vooral, maar elke club en elke federatie werkt met alle mogelijke data, vooral fysieke data, uithouding, spurtsnelheid, van alles. Dus data zijn superbelangrijk geworden in het voetbal en alsmaar belangrijker. En hij werd dan een laptoptrainer genoemd. Dat was denk ik vooral omdat de meeste mensen hem niet kenden. En uiteraard van de 10 jonge trainers van de laatste 10 jaar zijn er 9 die met een laptop werken. Ja, daarvoor, om het nu een beetje kort door de bocht te zeggen, bestond een laptop niet. Dus dat is gaandeweg in het voetbal meegegroeid en een belangrijk instrument geworden. En op basis van wat uw laptop geeft als data, kan je zien, ja, het wordt tijd dat die speler vervangen wordt. Die speler zal vandaag minder trainen. Dat is allemaal gemeten. En daardoor worden data belangrijk. Als data zeggen, Kompany is niet in staat om te spelen, dan zal het hoofd van de medische staf tegen Martinez zeggen, kijk, Kompany kan niet spelen. Ja, maar hij wil zo graag. Ja, het kan niet. En dan is de medische staf, die wisselwerking is altijd heel goed geweest, tussen de medische staf en de sportieve staf. Als het gaat over spelers die terugkwamen uit blessure, was het wel Lieve Maasschalk en onder leiding van de bondsdokter dan, die zei, kijk, Kompany, maximum een helft, maximum een kwartier, maximum de volgende match. En dat, ja, er is altijd bij de voetbalbond heel zorgvuldig omgegaan met het fysieke welzijn, mentale ook, maar vooral het fysieke welzijn van de spelers. In de eerste plaats voor de speler zelf. De relatie met de clubs van de spelers zijn altijd goed onderhouden geweest. Er was doorgaans overleg als er een blessure was, van, zeker als het kampioenschap dan dichterbij kwam. Maar dat is, ja, dat is een wisselwerking die nodig is in het huidige voetbal, om vooral de spelers in de eerste plaats ten dienste te zijn. En zij mogen niet het slachtoffer worden van vetes tussen verschillende, zoals het nu een beetje geweest is met Romelu en Napels en de Belgische dokters. Dus dat is nu hopelijk allemaal uitgeklaard. Maar dat is wel belangrijk.
0: Ja, dat was ook iets dat je allemaal meekreeg.
1: Ja, we kregen dat mee. Soms moest je wel achtervragen. En daarom is het goed dat je als perschef bij de ploeg zit. Je weet, je ruikt, er is iets aan de hand. En je wil vermijden dat op een andere manier bij de media geraakt dan dat je dat zelf kan brengen. Want als dat op een andere manier bij de media geraakt, dan ben je als bond of als club verplicht om te achtervolgen. Dus als er iets is, een issue, is de eerste wet, zeg maar, communiceer zo snel mogelijk zelf. Dan heb je het zelf in de hand en moet de rest volgen. Maar als een ander met de primeur gaat lopen, om welke reden dan ook, dan ga je als bond altijd in de reactie. En dat is zelden goed.
2: Ja. Brandjes blussen heet dat eigenlijk.
1: Hè? Brandjes blussen, ja.
2: En dat is eigenlijk niet de taak. Het zou eigenlijk niet de taak mogen zijn.
1: Van wie? Van de coach of van de perschef?
2: Van perschef?
1: Ja, nee, maar je moet af en toe, er verschijnt af en toe iets wel iets wat...
2: Dat is het vervelende deel van de
1: club. Dat is het vervelende deel, maar dat hoort er nu eenmaal bij. En zeker bij een nationale ploeg, hè, waar alle ogen op gericht zijn, moeten er geregeld brandjes geblust worden. Ik ga één item aanhalen, dat was de matrassenaffaire in 2018, toen er bekend geraakt was, of was het van TK, ik weet het al niet meer. Toen er bekend geraakt was... Door TK was het welke matrassen voor welke spelers zouden geleverd worden. Dat was niet bekend. Dat was een ingeving van iemand in het bedrijf die de matrassen vervaardigde. En die had daar namen opgezet, omdat daar voor de computer namen moesten opstaan. En had zijn eigen selectie ingegeven, waaruit bij de mond werd afgeleid. Iemand heeft een selectie die er nog niet is doorgegeven. Dus dat was al contradictorisch. Toen heb ik Martínez wel redelijk nerveus geweten. Niet zozeer van, hoe kan dat? En wie heeft er namen gelekt die niet eens juist zijn? Ja, ja. Dus dat was zijn grote bezorgdheid. Uiteindelijk bleek dat een scheet in een fles te zijn. Ja. Maar dat, was wel een, dat heeft wel een hele dag werk en brandjesblussen gekost. Maar dat hoort erbij. Ik kan van een hele andere orde, ik kan iedereen de documentaire aanraden. Le Bus, Le Bleu en Grève, over de spelerstaking van Frankrijk op het WK 2010, is op Netflix op 2010 in Zuid-Afrika. Waar Anelka werd weggestuurd door bondscoach Domenech. Hè. Paste niet, had zich misdragen, weet ik veel wat. Spelers komen daar tegen in opstand. Er wordt op een bepaald moment niet getraind. En de relatie tussen de bondscoach en de perschef is nul. Die praten amper met elkaar, die was heel slecht. Die perschef komt ook al vaak aan het woord in de documentaire. En op een bepaald moment staat de pers, de internationale pers, klaar om de training van de Fransen te volgen. En wat blijkt, er wordt niet getraind, maar niemand is op de hoogte van wat, wie, waar, hoe. En de spelers gaan terug naar de bus. De pers blijft verbijsterd achter. En tot overmaat van ramp kan de bus niet vertrekken, omdat de bondscoach Domenech de sleutel van de bus had getrokken. Dus de spelers zaten op de bus, ze konden niet, ze wilden niet trainen, maar ze konden er ook niet terug vertrekken. Dus dat is eigenlijk het uitgangspunt van een fantastische documentaire, waar ik zelf eerlijk gezegd niet had willen bij zijn. Zeker niet in de schoenen van mijn toenmalige collega, toen was het nog geen perschef, de Franse perschef van toen, die nu wereldwijd zeg maar lezingen geeft over crisiscommunicatie. Maar dat is, daar werd echt duidelijk, je hebt niet alles in de hand. Zoals je ook niet in de hand hebt, wordt vaak aan de perschef gezegd, ja, je moet zien dat de spelers letten op wat ze zeggen, maar eens een speler een microfoon onder de neus krijgt of voor een camera staat, heb je niet meer onder controle wat hij zegt. Dus er wordt een vraag gesteld en hij antwoordt wat hij denkt dat hij moet antwoorden. En dat past dan toevallig niet in het kraam van wat wij denken dat hij gaat moeten antwoorden. Heb je niet in dans en dan moet je dan soms ook rechttrekken of bijsturen. En dat is niet leuk, maar het hoort er nu helemaal bij.
0: Ja. In Nederland heb je een zekere Valentijn Driessen, die ken je ook. Hè?
1: Ja, niet persoonlijk, maar
0: weet, als die in een persconferentie, als Koeman daar zit, of de andere bondscoach, dat hij soms wel moeilijk doet. Wie was dat in België?
1: Wie er in België moeilijk deed, was een Nederlander. Was Bert Maalderink.
0: Oké.
1: Okay. Bert Maalderink, de man is helaas getroffen door een zware ziekte, heb ik begrepen. Dus ik wens hem hierbij alle spoedig herstel toe. Was best een fijne man in de omgang. Maar voor trainers op een persconferentie, a real pain in the ass. Kon van die hele vervelende vragen stellen, vragen die er op dat moment niet meer toe deden. Zo zat ik op een persconferentie op het WK in Rusland met Axel Witsel. Voor een match van, al in een vergevorderd stadium, stelt hij plots de vraag, hebben jullie nog contact gehad met Raja Nainggolan? Terwijl het onderwerp Nainggolan al lang door iedereen vergeten was, bij manier van spreken. En dan dacht ik, here we go again. En dan zei Axel, ja, dat is nu niet aan de orde, daar gaan we het niet meer over hebben. Maar zijn leukste...
0: Maar is dat uitlokken dat hij dat doet?
1: Dat is uitlokken, ja. Sommige journalisten lokken vragen uit om dan een bepaald antwoord te krijgen, om te scoren. Sommige journalisten vinden hun eigen vraag belangrijker dan het antwoord van de speler of van de coach. Ja, dat is nu eenmaal zo, omdat niet alleen spelers zijn op hun social media merken geworden, maar ook mediamensen, hè, hebben ook heel veel volgers. Zolang het gaat over het spelen, over het voetbal zelf, is dat oké. Okay. Als het is om zichzelf boven alles en iedereen te verheven, wat nu niet veel voorkomt eerlijk gezegd. In België toch nog niet en in Vlaanderen niet. Maar in België waren er... Ik vond dat het best meeviel. We mogen niet klagen. Ik vond soms... Ik heb vaak gezegd, kijk, vandaag, dat is het thema, heikelpunt, daar gaan vragen over komen. En is de persconferentie gedaan en dan was er geen enkele vraag over. Dan denk ik, ja... Had ik het vroeger niet moeten riskeren om daarover geen vraag te stellen, want ik werd bij manier van spreken teruggestuurd. Dus soms denk ik, allee mannen, dit is toch het thema. Eén voorbeeld, we zijn op het TK in Duitsland, die tergend trage busrit naar het stadion van Stuttgart, waar iedereen radeloos nerveus is. Waar de pers staat te wachten voor interviews bij aankomst, wat vast ligt, de rechterhouders mogen de trainer interviewen bij aankomst. Ik zeg tegen Tedesco, eerste vraag gaat zijn dat en dan en dat, we gaan daar niet over spreken. Ik dacht, ja, we gaan zien, hè. Die vraag van hoe komt het dat jullie zo laat, die werd niet eens gesteld. Dan denk ik, man toch, allee, echt heel vreemd. Ja. Maar de leukste om even terug op Bert Maaldering te komen.
2: Ja.
1: Ik heb het gisteren nog verteld op een avond in Werchter. En dat was eigenlijk de leukste vraag. Je weet dat op het WK in Rusland was er lang twijfel. Gaan we voor de groepsfase, gaan we eerste eindigen of gaan we tweede eindigen? Als we tweede eindigen, hebben we een makkelijker parcours. Dus we gaan misschien tegen Engeland zorgen dat we niet winnen. Nee. En we winnen toch met een doelpunt van Adnan Januzaj. Mooie goal. Iedereen toch blij, vooral de spelers, want die wilden wel winnen. En dus de genoemde Bert Maaldering stelt daags nadien op de persconferentie. Had hij zijn vraag mooi voorbereid in het Frans, want Januzaj is Franstalig en Bert Maaldering is, denk ik, ja, Nederlandstalig en waarschijnlijk wat Engels en Duits, maar Frans niet, had zijn vraag opgeschreven. En die klonk als volgt. En hij las het af met Januzaj verbouwereerd kijkend naast mij. Étais-tu à la toilette quand le coach donnait la tactique pour le match? Zat je op het toilet toen de coach... Hè, want er was ook sprake, de coach wil ook maar tweede worden, dan wel een makkelijker parcours. Op Januzaj zei van, qu'est-ce qu'il dit, zeg, ja, dat is de vraag. En we zagen zelf wel de humor van in. Maar dat was, dus ja, wij hebben de mensen die de mensen op de persconferenties bij de Rode Duivels, die de meest vervelende vragen stellen, maar vaak ook wel goede, maar dat zijn ook dikwijls de vervelendste, was Bert Maaldering en was nog een journalist van de Franse krant L'Équipe, die later ook voor een opstootje heeft gezorgd in Qatar, door te melden dat er een handgemeen is geweest in de kleedkamer, met name tussen Eden Hazard en Jan Vertonghen, maar dat bleek dan toch zeer zwaar overtrokken. Maar dat was ook wel een bommetje toen in Qatar. Dat was ook niet mijn beste dag, omdat ik die avond zelf naar een aantal matchen was gaan kijken. En pas toen ik in het hotel terugkwam, had ik begrepen dat die hijs was losgebarsten. En moest ik ook een beetje achtervolgen. Maar bon, dus allemaal goed gekomen.
0: We gaan op muziek luisteren. Is dat goed voor jou?
1: Zeer goed zelfs.

0: Oh, prachtig. Jij vindt het de beste. Ik vind het wel straf dat jij dat zegt.
1: Beste nummer van Queen. Ik ben,
0: jij bent niet, een muziekkenner.
1: Nee, ik ben een muziekliefhebber.
0: Maar als je dit het beste vindt, dan ben je een muziekkenner.
1: Vind je dat? Dan heb ik goede smaak. Dat is nog iets anders dan ik een muziekkenner zijn. Ik ben een kind van de jaren 70. Ik kocht dus ook LP's vroeger. De een al wat beter dan de andere. Sheer Heart Attack van Queen. Met Killer Queen op. Wat ik ook een geweldig nummer vond. Maar toen ik dat nummer hoorde, toen ik die plaat voor het eerst draaide, dacht ik van, wauw, wat is dit? Een soort medley van allerlei soorten, allerlei genres. Met een geweldig uptempo rock insteek. Heerlijk, want voor de rest ben ik niet echt een Queen fan. Now I'm Here vind ik mooi, Killer Queen dan. Maar Bohemian Rhapsody vind ik zo afgezaagd. We Are The Champions kan ik echt niet meer horen. Klopt. En dit hoort je nooit.
0: Nee, dat klopt. Maar hoe belangrijk is muziek voor jou geweest in je leven? Want ik kan me voorstellen dat jij muziek toch wel als een belangrijk in je leven. Nu, zou je zonder muziek kunnen, Stefan? Ik denk het niet.
1: Wie kan er zonder muziek? Ik weet het niet, maar ik ga nu misschien een antwoord geven wat niet meteen verwacht wordt. Ik denk het wel. Het is niet het belangrijkste in mijn leven. Ik heb dat vroeger geweldig gevonden, maar toen ga je een voorbeeld geven. Ik had destijds mijn buurjongen, buurman, mijn toenmalige jeugdvriend, Frank van der Linde van de Mens.
0: Klopt, ja.
1: Wij waren elke dag samen en wij gingen voetballen, wij gingen koersrijden. En hij, Frank, was ook met muziek bezig. En op het moment dat er echt keuzes moesten gemaakt worden, is Frank verder gegaan in de muziek en ik in de sport. En we hebben elk daar toch gedaan wat we gedaan hebben en waardoor we geworden zijn wie we geworden zijn. En daardoor is voor hem waarschijnlijk muziek veel belangrijker dan voor mij. En is voetbal voor mij veel belangrijker dan voor hem. Kunt je zonder? Ik weet het niet. Ik vind muziek geweldig. Voor in de auto. Muziek kan een bepaalde sfeer teweeg brengen. Ik word soms wel wild van geweldige nummers. Teams for Great Cities ben ik ook nog vergeten erin te zetten. Simple Minds. Simple Minds, fantastisch nummer. Wat ik ook geweldig vond, en die man is ooit opgetreden in een dorp naast ons in Rijmenam. Op het toenmalige zomerfestivaletje, Rijmrock. André Brasseur, de organist uit Namen. Ja. Fantastische muziek, instrumentale, fancy rocknummertjes. Ja, ik heb wel altijd een voorliefde gehad voor muziek, voor een bepaalde muziek. Ik kan niet tegen te veel gezaag. Bij mij moet het vooruit gaan. Niet alleen in het leven, maar ook in de muziek. Ja. Het moet vooruit gaan. Dus bij een wat lower tempo nummer. Ik ben iemand die op de radio in de auto geregeld van de ene post naar de andere switcht.
2: Thank you.
1: En dus is muziek bepalend, maar ja, niet levensbepalend voor mij. Ja.
0: Nu, je bent van Steen Opperzeel. Als we dan jou als 8-jarig manneke, was jij dan supporter van Anderlecht? Of van Brugge?
1: Nee, ik was supporter van Berchem Sport. Als 8-jarige. Als 8-jarige was ik supporter van Berchem Sport. Waarom? Ik had ook van Anderlecht supporter kunnen zijn, maar ik was altijd voor de underdog. En toen het voetbal mij begon te boeien, wilde ik ook een ploeg kiezen waarvoor ik zou supporteren. En dat werd dan Berchem. Waarom? Omdat ik dan zo afging. Waar heb ik overal gewoond? Ik woonde toen in Steen Okkerzeel, maar we hadden in Anderlecht gewoond. Niet ver van het stadion. En ik heb daar in mijn onderbewustzijn als klein jongen van 3-4 jaar Anderlecht een paar keer kampioen horen worden. Want toen er gescoord werd, kwam het gejuich tot in onze tuin overgewaaid. Ik weet dat dus niet meer, maar dat was ongetwijfeld zo. En toen hadden we ook in Berchem gewoond. En Berchem speelde toen in de eerste klasse en deed het niet slecht. En dan dacht ik, ik ga voor Berchem supporter. En toen op een avond tijdens een vakantie mijn pa de oren van zijn kop gezaagd om eens naar dat voetbal te kunnen gaan en zo naar Berchem-Lierse gaan kijken. Op een doorweekse woensdagavond, een van de eerste avondmatchen op het Rooi. En dat was het grote Berchem met Tony Goossens in de goal, Rodekamp, Adrie Versluis, nog een aantal andere grote namen die ik nu vergeet. Was geweldig en dan gingen wij dan af en toe eens met het gezin naartoe. Om om de zondagnamiddag door te brengen. Dat kostte toen nog relatief weinig geld. We namen dan ook, gingen ook maar 2-3 keer per jaar. Altijd op mijn vraag en mijn gezag, want de rest was niet geïnteresseerd.
0: Heb jij Ludo Koek ooit zien spelen bij Berchem nog?
1: Nee, dat was net weg toen. Dat was net wel anderlicht toen ik naar...
0: Hij is eigenlijk de grootste die ze daar ooit gehad hebben.
1: Dat was de grootste naam. Daarom is ook het stadion naar hem genoemd. Hè. Anders, ja. Dus ja, was zonder twijfel de grootste naam van Berchem Sport.
0: Heb je ooit commentaar geleverd bij Berchem Sport?
1: Nee. Voor zover ik mij kan herinneren, niet. Nee, want toen ik begon commentaar te geven, was Berchem al afgegleden naar reeksen en wedstrijden spelen waarbij geen commentaar gegeven werd, jammer genoeg. En lokale radio bestond toen nog niet, of niet zoals het nu is. Dus nee, ik heb voor zover ik mij kan herinneren, ook niet later in een bekermatch ooit commentaar gegeven bij een match van Berchem. Ik denk het niet.
0: Dat was ook nog die periode dat Antwerpen, Beerschot, Berchem, de truitjes, dat zijn allemaal Bel die dat waren de spot. Dat kan vandaag de dag ook niet meer, Stefan.
1: Ik weet niet dat dat niet kan. Ik denk dat dat wel zou kunnen of zou moeten kunnen. Waarom? En dat was niet alleen in Antwerpen zo, dat was ook in Glasgow zo. En waarom is dat zo? Dus een grote sponsor kan zich niet veroorloven om zich aan één, in een voetbalgekke stad, wat Antwerpen nog altijd is en toen zeker was, en Glasgow al sinds mensenheugenis is, kan een grote sponsor zich niet veroorloven om voor één ploeg te kiezen. Dus NTL was ook een, denk ik, internetbedrijf of elektronica-bedrijf destijds, en ook McEwen's Lager, nog andere. Ik weet niet hoe het nu ziet hoor, want ik ben nu echt aan het praten over etelijke jaren geleden. Die kozen ervoor om beide clubs te sponsoren. Want als ze alleen Rangers zouden sponsoren, dronk er niemand van Celtic hun bier nog. En andersom. En dat zal bij Bel, een Beltelefoon in Antwerpen, toch het bedrijf in Antwerpen wat de telecommunicatie betreft, de Beltelefoon. Ja, als die wilde sponsoren, dan was het allemaal of niemand, denk ik. Dus ik zie niet in waarom dat niet zou kunnen. Ik denk dat wel.
2: Ik wil helemaal naar het begin. Uw allereerste wedstrijd als commentator, hoe ging dat?
1: Mijn allereerste wedstrijd als commentator was RWDM Club Luik, begin jaren 80 toen ik pas begon. En dat was als commentator, toen mocht je enkele flitsen brengen tijdens de tweede helft, want de eerste helft dan mocht je geen verslag uitbrengen.
0: Stond Kursik toen in de goal bij Luik?
1: Van Kucic in 82, nee, ik denk dat Kucic eerder iemand van in de jaren 70 is. Ik weet eerlijk gezegd niet meer wie er bij Luik in de goal stond. Ik weet zelfs niet wie er bij RWDM in de goal stond. Misschien Dirk Veek. Dat weet ik niet meer.
2: Maar dat was enkel in de tweede helft.
1: Ja, je mocht in die periode mocht je van de eerste helft mocht er geen flitsen gebracht worden. Dat was het akkoord met de voetbalbond. Je mag verslag uitbrengen vanaf de tweede helft. Omdat als er vanaf de eerste minuut al flitsen zouden gebracht worden, dat zou de mensen er kunnen van weerhouden om naar het stadion te gaan. Dus dat was eigenlijk de reden waarom de voetbalbond niet wilde dat de radio toen al verslag uitbracht van de eerste helft. Dus wat was de geplogenheden toen? De wedstrijd begint om 4:15. Bij de rust gaan ze alle velden af en brengt iedereen zijn rustverslag. En dan vanaf de tweede helft, dan belde je als er iets gebeurd was. En dan vertelde je, het is 1-1 geworden. Of die ploeg heeft een penalty gemist. Dan kon je dat in de ether vertellen. Dat was toen mijn eerste vorm van commentaar geven. Eerste wedstrijd als commentator voor tv. Ik denk dat Twente Club Brugge was. Europees. En dat was niet, je denkt altijd als kind, wow, commentaar is gemakkelijk, en namen noemen wie aan de bal is en zo. Maar het is uiteraard veel meer dan dat. En ook daar hebben we onze weg in moeten vinden. De concurrentie, ja, bij het begin van VTM was de concurrentie met VRT uiteraard snoeihard. Wel, zij hadden alle expertise in die tijd. Er waren geen overeenkomsten. We hadden af en toe een match die we live brachten. Maar dat was een zeldzaamheid in het begin. Dus de keer dat we dat deden, ja, waren we één extra gemotiveerd, maar ook extra nerveus. En maakten we dus dan fouten die je normaal niet zou maken. Dus dat was niet makkelijk. En dan heeft VTM een voetbalcontract afgesloten met een aantal clubs. KV Mechelen en Club Brugge vooral. Dan hebben we vooral van die twee clubs Europese matchen gedaan. Tot als we na het WK van 94 in Amerika. Nadien is het voetbalcontract naar VTM gegaan. En dat was een hemelpoort die openging. Toen gingen we elk weekend commentaar geven bij het Belgisch voetbal. En iets mooiers dan toen bestond er niet. Champions League was toen ook pas begonnen. Dat zat dan bij de VRT. Dat begon op een duur wel te pieken. Zo van, na een paar jaar, met alle respect, want ik ging overal even graag naartoe. Maar na een paar jaar, Charleroi, Waregem, Kortrijk, Lommel. En je zag op de mannen van de VRT, San Siro, Bernabeu, Camp Nou, Anfield, Old Trafford. Dan dachten we, ja, daar zou ik ook eens graag wat mee naartoe gaan. En dan heeft VTM in 2006, geloof ik, de rechten van de Champions League binnengehaald, die ze nog tot op heden nog altijd hebben. Ik hoop voor hen nog voor lang, maar het landschap is aan het veranderen. Dus dat zal niet meer voor zo lang zijn. Dat is inderdaad al verkocht. Dus het is het Engels voetbal wat nog bij PlaySport zit. Maar alles, Champions League, is dus bij Canal Plus intussen. Dus dat zal aanpassen worden voor de zenders die het destijds brachten en produceerden. En de mensen die er naar kijken. Maar de Champions League is eigenlijk wel van het allerbeste wat er is. Ja. Er is qua voetbal, zeker de knock-out fase, is er niks beters. Je moet er geen tekening bij maken. Nee. De wedstrijden kan je zo opnoemen. Er is niks beters. Niks.
0: Wat ik mij ook nog herinner, Stefan, in 1984 ongeveer, denk ik dat dat was, had je 80 trap voor Fortuin of zoiets. En John Cordier, de man die Mechelen ging redden, die kwam dan op het bord, en dan moest je raden, had een toptransfer gedaan. En dat was, ik denk, Wim Kooijman, die van Cercle Brugge kwam naar Mechelen. Zo gezegd, de toptransfer. Ja. Als je dan ziet wat het die man met Mechelen de jaren nadien doet. Hè. Ze hebben ook Ajax geklopt in de Champions League van toen eigenlijk.
1: Ja, dat was bekerouders. Dat was de beker voor bekerwinnaars die nu niet meer bestaat. Dat was Europa Cup 2.
0: Maar dat was toch... Allee, fantastisch als je zo iemand...
1: Ja, dat was de eerste... een van de eerste grote mecenas in het voetbal bij een kleinere club. Hè, want Mechelen was... Mechelen is een voetbalstad. Je had bij Club Brugge destijds Michel van Malen, de burgemeester, die er financieel goed voor zat. Je had bij Anderlecht Constant van der Stok. En bij Mechelen kwam, gaat bij agent De Meester, Albert De Meester. Gaat bij Antwerpen bij die Wouters. Mensen met wat centen achter de hand. En gaat bij KV Mechelen, John Cordier, die Mechelen vanuit tweede klasse naar de Europese top heeft geloodst. In een tijdperk toen er nog veel meer kon dan nu. En nu wordt alles, met maar goed ook, van veel korter bij. Met een vergrootglas, alle contracten, transfers, via de compliance rules, allemaal veel beter uitgepluist, zodanig dat er veel minder zwart geld, of geen zwart geld meer mee gemoeid is. België is groot geworden bij gratie van het zwarte geld dat er in voetbal toen in omloop was. Ja, mede daardoor is die tijd voorbij. Hè. Dat zijn de gevolgen ervan, maar ja, moeten we daar rouwig om zijn? Het is jammer dat België niet meer op dat niveau meespeelt, wat club voetbal betreft. Dat het er proberder en eerlijker aan toe gaat, kunnen we alleen maar toejuichen. Alleen is het jammer dat natuurlijk die regels niet overal hetzelfde zijn. Want hoe lang wachten we nu al tot als Manchester City gaan gestraft worden? Hoe lang is Real Madrid aan het vals spelen met het niet naleven van financiële regels? Bij elke wet zijn er 10 andere mogelijkheden om die te omzeilen en om toch uw eigen zin door te drijven. Dus het is... Je kunt het niet meer tegenhouden, maar het is jammer genoeg niet meer wat het is geweest, het voetbal. En vooral de beleving. De beleving rond is nog wel bij momenten geweldig. Maar het pure plezier van het amateurvoetbal, dat is zo... Ja.
2: Want jullie gingen met het gezin naar Berchem Sport. Waar kan je nog met het gezin, zelfs financieel, nog naar...
1: Ja, ik denk dat er tegenwoordig nu wel...
2: Er zijn formules waarschijnlijk.
1: Er zijn wel clubs die echt inspanningen doen om... hoe meer je de gezinnen kan promoten, hoe minder miserie in het stadion, denk ik. Ja. Ik denk dat dat is een heel andere discussie. Ik denk dat je... Het is jammer, maar het wij-tegen-zij-gevoel in het voetbalstadion heeft natuurlijk veel te veel negatieve gevolgen gehad. Anderzijds... Zorgt dat ook wel voor de nodige spanning en sfeer, maar wordt die grens te vaak overschreden. En door meer Genk is toch in België een van de voortrekkers geweest om gezinnen naar het voetbal te laten gaan. Ik hoor wel ook Liersen is nu met extra acties bezig. Ja, het voetbal moet ook nieuwe klanten aan zich weten te binden. En hoe kan je dat beter doen? Door jonge kinderen al met vader en moeder te laten gaan. En dan gaan ze later op zichzelf ook wel een abonnement kopen. Dus heel die voetbalbeleving is aan het veranderen. We krijgen wel een beetje te veel naar mijn zin, Amerikaanse toestanden. En daarmee bedoel ik dat mensen ergens naartoe gaan samen. En op de achtergrond is er een voetbalwedstrijd bezig.
2: Ja.
1: Het is niet meer, we gaan naar het voetbal en we kijken naar de supporters. Dat is er nog wel natuurlijk, maar je hoort al veel meer de andere kant. Mensen gaan uit, spreken af. Mensen lopen dan tijdens de eerste helft 5 keer van hun plaats weg om drank te gaan halen. Dat zou ik nooit gedaan hebben. Nooit.
0: Nee.
1: Als de eerste helft bij de rust zou ik zorgen dat ik dat oftewel iemand voor mij drank meebracht. Ja. Dat ik zeker op tijd op mijn plaats was. Het is erbij zijn. We zijn op Anderlecht geweest. We zijn naar Genk gaan kijken. Oh, de match wel. Dat is niet zo belangrijk. Maar we hebben ons geamuseerd. We hebben lekker gegeten, lekker gedronken. Ja. Zo'n beetje de Amerikaanse sfeer van samen naar een evenement gaan. En op de achtergrond speelt dat evenement zich af. En ondertussen praten we met onze vrienden. En kijken af en toe eens wat er gebeurt.
2: Want dat zal ook de beleving zijn op het WK. Na zoveel minuten drinkpauze.
1: Ja, dat heeft natuurlijk ook het klimaat wordt daarvoor ingeroepen. Ja. Maar uiteraard is de belangrijkste bron het geldgewin. Ja, dat maakt natuurlijk dat maakt de sport

0: die dan kunnen verhuizen van stad naar stad. Dat je met een gesloten competitie zit om alle mistoestanden tegen te gaan. Maar ja, dan doe je tekort aan het Europese basisprincipe van competitiesport. Dat is kunnen stijgen en, ja, en kunnen zakken. Dus dat is een dualiteit, een tweespalt waar je mee te maken hebt. Maar dat de beleving...
1: Laten we hopen dat we 2x45 minuten zien. Dat die tankpauze heel kort zijn. Want, Walter, ja, die heeft een shirt aan van American Football. Mm-hmm. Ik heb zo'n wedstrijd gezien via Disney Plus dan.
0: Ja.
1: Dat is 1 minuut spel en dan is het 5 minuten. En dat is constant zo.
0: Dat is constant zo.
1: Ik vind dat geweldig om te kijken. Maar dat is om zot van te
0: worden. Ik ben ooit, als we met de Rote Duivels op stage waren in de Verenigde Staten, in 2013, zijn we met z'n allen toen naar een baseballmatch gaan kijken.
1: Ja.
0: Oervervelend. Ja. Eén, begreep van de sport al niet veel, maar ook dat is gemaakt voor tv met veel commercials. En in het voetbal, ja, oké. Okay. Als dat geld dan in het voetbal goed zou gebruikt worden, zou ik zeggen, oké. Okay. Ja. Als dan echt de arme landen en de mensen die het echt nodig hebben hier iets aan hebben, ja, maar dat is helaas niet het geval.
2: Hoe zie je dan de VAR vandaag? Want dat lang moeten wachten eigenlijk.
0: Dat is zeer vervelend.
2: Ik denk in de winter bijvoorbeeld is dat niet goed voor de spieren. In de zomer denk ik anderzijds ook misschien niet,
0: Het is heel vervelend, omdat je met een onderbreking zit die gepland is, die een gevolg is van iets dat ze moeten nakijken. Oké, we kunnen het niet tegen zijn dat we gaan voor meer rechtvaardigheid in het voetbal. Maar als er soms denk ik, als er zo lang moet nagedacht en gekeken worden, ja, zo clear en obvious zal die fout of die error dan wel niet geweest zijn. Nee. Terwijl dat toch het uitgangspunt was van de VAR.
1: Ja.
0: Ja, alleen bij clear en obvious error.
1: Ja.
2: En je kan daar wedstrijden mee verliezen, volgens mij. Want dat is in het volleybal ook zo. Hè? Dus bijvoorbeeld, als ze een time-out vragen natuurlijk, dat is voor de tegenpartij.
0: Okay, maar dat is nu al jaren ingebakken in het... dat is inderdaad om de tegenpartij uit zijn ritme te brengen, om een eigen tactiek bij te schaven. Maar dat is inherent, dat is al van bij de oprichting, bij manier van spreken, is dat een vast gedeelte, een vast onderdeel van de wedstrijd. Je hebt zoveel time-outs, dat maakt deel uit van de tactische bijsturing. In het voetbal wordt er nu geëxperimenteerd, niet alleen met competitieformats, maar ook met spelregels en met vernieuwingen, die het spel niet direct ten goede komen. Die wel, misschien wel meer geld in het plaatje brengen, en wat de VAR betreft, ja, die voor meer eerlijkheid zorgen in het voetbal. Hè, want de beslissing van de VAR is zwart of wit, is ja of nee. Hè. Er is dan geen middenweg mee, alleen... Vind ik wel, maar ook dat is een discussie die dan weer wordt verlegd. Wordt het nu wel tijd om de daylight rule toch opnieuw in te voeren, waar in het begin altijd wel om te doen was. Je moet kunnen kijken tussen de twee spelers. Er moet eigenlijk, we moeten overgaan van zolang je met een lichaamsdeel niet in buitenspel staat, is het geen buitenspel en niet andersom. Dat zou het moeten zijn. En dat zal het misschien ook worden. Wie weet.
1: Misschien, en dat is ook Amerikaans, en dat helpt dat wel, communiceren, dat iedereen hoort wat de scheidsrechter zegt.
0: Daar zijn we nu wel stilaan aan toe, omdat dat in onze buurlanden al echt het geval is. Dus we kunnen daar echt niet in achterblijven. Ik vind dat veel mensen... Het is nu wel frustrerend aan het worden dat je niet weet waarom het spel stil ligt. Je moet dan op je naar sportzaal of als je len gaan kijken, wat is er nu precies gebeurd in plaats van dat VAR-check. Ja, maar waarom?
1: Klopt.
0: In sommige wedstrijden is dat een possible penalty check, possible handball, maar dat zou wel... Ik denk dat dat onvermijdelijk is dat we daar heel snel naartoe gaan.
1: Ik denk dat de mensen, dat iedereen, dus niet alleen de sport, dus al bij alles, dat is algemeen zo, communicatie
0: mensen,
1: is ontzettend
0: belangrijk. Mensen hebben belang aan duidelijke communicatie, aan duidelijkheid van, mannen, hoe zit het nu?
1: Ja.
0: En dat is voorlopig nog niet helemaal het geval. Hopelijk komt dat er wel.
2: Ja, oké. Okay. Nog wat muziek?
0: Wat had ik nog? Ik had nog een van mijn favoriete groepen van Weleer, ook begin jaren 70 en zo. Het iets betere rockwerk, Uriah Heep en Stealing.
2: Oké. Okay. Right, hier komt ie.

0: Stefan van Loek, hij zit nog altijd hier bij ons. Voetbalcommentaar is zijn boek en het is hier bekijkbaar. Hier in de Weerstand Koersel op het elite toernooi voor de U8 en de U9. Ja, Stefan, misschien even over het toernooi hier iets. Hoe belangrijk is dat voor de voetbalbond, dit toernooi?
1: Voor de voetbalbond is elk toernooi belangrijk. Het is vooral voor de spelers belangrijk dat ze zich kunnen meten met jongens van hun niveau. Hè. Ik heb al een paar flitsen opgemerkt dat hier jongetjes zijn die behoorlijk uit de slag kunnen met de bal en met hun voeten. De stimulatie voor het jeugdvoetbal is voor het Belgisch voetbal, niet zozeer voor de voetbalbond, maar voor het Belgisch voetbal, het blijft superbelangrijk, absoluut.
0: Ja. Ja, heb jij ooit andere sporten gecommentateerd?
1: Ja, ik heb vroeger toen ik begon, was voetbal nog een beetje een verre droom. Dus je wil voetbalcommentator worden, maar je moet je eerst bewijzen in andere sporten. En omdat het voetbal was ook verdeeld, de eerste sport die ik becommentarieerd heb op de radio was volleybal. Dat was een wedstrijd Kruikenburg-Zonhoven, twee clubs die al lang niet meer bestaan. September 82. En dat was ook telefonisch, eigenlijk een eindverslag doorbellen live. Het was geen commentaar geven terwijl de match bezig is. Het was wel een verslag, een samenvatting doorbellen voor op de radio dan. En dan ook basketbal. Wel een zeer boeiende sport, vond ik. Ik vond basketbal leuker dan volleybal. Ook de tijd van clubs die niet meer op het hoogste niveau spelen. Royal 4, Willebroek.
0: Zaventem, hebben die ook niet op het hoogste
1: niveau? Zaventem, nee, niet dat ik weet. Aarschot. Aarschot, ja, ja, Toptours Aarschot. Toptours, die heb ik geregeld gevolgd. Standaard. Avanti Brugge, ja, Sunner Oostende, Racing Mechelen. Het was, ja, dat waren hoogdagen toen wel met Erik Samay, Tony van den Bos. Dat waren leuke dingen om te doen. En dan, ja, als dat voetbal, als er dan een plaats vrij komt. Er kwam een plaats vrij op. Er was niemand in Charleroi, Vlaams-Nederlandstalig, om voor de radioverslag te doen. En toen dacht ik, ja, waarom niet? Hè? Elke thuismatch van Sporting Charleroi met mijn Lada op LPG naar Mambour. Zaterdagavond. Fantastische periode was dat in de jaren 80. Hè, toen Charleroi ook al toch een serieuze club was. En die toen nog heel veel volk klokte. Hè. Toen kwam je
0: Charlie Jacobs,
1: Bertoncello, Remo Mommes. Toen Jackie Matthijssen in doel. En Mian Teunis als trainer onder andere. Kevin Puik, nog een aantal andere Engelsmannen ook. Rudy Vossen, vader van Jelle Vossen, ook ja. Nog. En toen zat er op Mambour, als je eraan kwam, anderhalf uur voor de wedstrijd, zat het stadion bomvol, 20.000 man, zat daar te wachten tot de match begon. Die tijden komen helaas niet meer terug. Nu vult het stadion zich als de wedstrijd een kwartier bezig is, bij manier van spreken. Maar toen moest je... Waarom? Je moest op tijd in het stadion zijn of had geen plaats. Staanplaatsen, daar waren de mensen die eerst waren, hadden de beste plaats, hè, centraal. En de rest moest maar aanvullen. En dat zorgde voor een geweldige sfeer. Hè. Je kwam op sommige plaatsen toe, Boeskroen, op KV Mechelen. Hoorde je, als je uit de auto stapte, hoorde je het stadion al vibreren en ratelen. Dus dat was echt was geweldig. En dus heb ik een aantal jaar Sporting Charleroi gedaan.
0: Ja. Ja, je bent eigenlijk, ik mag je gewoon een voetbalbeest noemen.
1: Ja, voetbalbeest. Ik ben ik ben niet zo bezeten van het spelletje.
0: Maar wel de historie, denk
1: ik. Ja, want ik ben meer bezeten door de beleving rond, de geschiedenis, de sociale verschillen tussen clubs en fans. Ik ben nooit obsessief bezeten geweest. Ik had dat natuurlijk wel nodig voor mijn werk als commentator. Maar tactiek, spelpatronen... Dat was niet echt mijn... Allee, dat maakte mij ook niet uit.
0: Nee.
1: Ook zoals, wie zou er nu spelen op rechtsachter? Ik dacht, ja, het maakt toch niet uit wie er speelt. We gaan komen naar de match kijken. Is nu X of Y rechtsachter? Mm-hmm. I don't care. Dus daar was ik nooit mee bezig. Moet die of die spelen? Ik dacht, ja.
0: Je was... En je doet dat vandaag nog altijd, stadions, dat heb je altijd...
1: Ja, ik ben altijd gefascineerd geweest door het bouwwerk.
0: maar ook gewone stadions.
1: Ja, gewone veldjes.
0: Gewone voetbal.
1: Gewone voetbal, ja.
0: Omdat het FC-kampioenenveld is voor jou ook interessant.
1: Ja, dus veldjes waar mensen zich op geamuseerd hebben, waar voetbal is gespeeld. Een veld met een doel en dan nog in een mooi of speciaal kader heeft voor mij iets bijzonders. En je kan daar... Dat is nu een beetje mijn hobby geworden. Ook al uit de hand aan het lopen. Want ik zal er ook wel eens een boek over maken, maar dan een fotoboek. Over... voetbalveldjes over het hele land. En om het contrast nog wat groter te maken, ga ik daar zowel de grotere stadions in zetten. Daar komt dus zowel het Koning Boudewijnstadion in, als bijvoorbeeld het volledig verwezen veld van Rillaarsport, om maar dat te zeggen. Dus dat is mijn volgend project. En daar, je kan op het hele land vind je, en zeker ook in Wallonië, de regio Aalst, Dendermonde, Nienhoven, wordt wel geregeld de marginale driehoek genoemd, maar het is een prachtige, prachtige streek met heel veel van die veldjes.
0: Ik ging op mijn 8 jaar voor de eerste keer met mijn vader. Die ging, één week ging hij naar Diest, de andere week ging hij naar Beringen. En ik herinner me heel goed, ik was onlangs nog op het Warandestadion, toen ik ook belde. Ja. En als ik op het Warandestadion, want ik had er soms nog trainen, dan ga ik altijd naar die plaats waar ik eigenlijk die Robbie Wensblink heb leren kennen.
1: Ah, ja.
0: Die kunst, wat dat die man deed. Ja. Vandaar denk ik ook mijn Anderlecht... mijn Anderlecht-fan zijn, denk ik. Maar,
1: ze hebben het niet makkelijk nu.
0: Ze hebben het niet makkelijk, maar een, voor hetzelfde had ik een jaar tevoren... speelde hij nog bij Brugge.
1: Ja.
0: Stel, dan had ik
1: dus je hebt gekozen voor Wensblink en niet zozeer voor Anderlecht.
0: Wel liefst.
1: Je bent fan van, of je was fan van Wensblink.
0: Ja, maar ook van die spelers. Ja, hè. Ja. Dus ook,
1: was natuurlijk ook een geweldige ploeg ook in die tijd.
0: Maar ook die namen gewoon. Hè. En dat is zo gebleven tot zo... ik denk Verzavel en Boffin en zo. Dat zijn de laatste.
1: Dat is wel,
0: denk ik. Denk ik wel, maar... Wat magisch was aan het Anderlecht, ze hadden altijd speciale spelers.
1: Ze hadden goede spelers, ze hadden spelers Koek, van Europese klasse. Ja. Rensenbrink, Lozano, Olsen, Nielsen, Indoel, Ruiter, Frankie Verkouter. Elke speler die je toen opnoemde was een grote naam in het voetbal. En ik herinner mij, met dat je erover begint, de beste match. Mensen vragen mij nu eens, wat was nu de beste match die je ooit gezien hebt? Dan denk ik vaak, zeg ik vaak, Manchester United, AS Roma. 7-1, Champions League, commentaar gegeven. Echt top. Als ik dieper ga graven en ik denk aan de match waar ik zo van onder de indruk was, was de terugwedstrijd in de finale van de Supercup. Anderlecht Bayern München, 4-1 in het Astrid Park. Toen nog Emile Verceij stadion. En ik was toen 15 jaar, 1976. Ik was 15 jaar. Er was geen training van onze voetbalclub. We gingen met de voetbal kijken naar de match Anderlecht Bayern München. En we zaten hoog in de tribune achter doel. Waar het fantastisch was. En mensen die zeggen, oh, niet achter de goal, liever lateraal. Maar achter de goal zie je vaak het best. En dan zie je wel alle patronen. Dus daar is het wel nuttig om ze te kunnen herkennen. Maar die wedstrijd waar Anderlecht, het grote Bayern München van Beckenbauer, van Müller, van Maier, al die grote namen, van de mat speelt, was fenomenaal. En heb ik nadien zelden nog op een Belgisch veld tegen een ploeg van dat kaliber zelden nog meegemaakt.
0: Als je dan naar Manchester United gaat om verslag te geven van de wedstrijd, wat doet dat als je daar boven... Want ik ben ook in Manchester United gaan bezichtigen.
1: Ja.
0: Ik heb ook City... Maar City
1: is veel minder authentiek dan United. Hè.
0: Ja. United, wat doet het dan met jou?
1: Ik vind Old Trafford voor eerst een van de meest iconische stadions in Engeland. Samen met Anfield Road uiteraard. Van Liverpool, Newcastle vind ik ook fenomenaal. En als ik nu begin, dan ga ik ze allemaal af. Maar Old Trafford, ja, dat is één die naam alleen al. Plus de geschiedenis die er rond dat stadion hangt. De Busby Babes die er gespeeld hebben. Met Busby, met Jackie Charlton, met Dennis Law, George Best. Die avond toen ik... Man United met 7-1 zag winnen, was nog onder Ferguson tegen AS Roma, waar tot die toen speelde. Hij maakte de eerder voor AS Roma, denk ik. Dat was denk ik vergelijkbaar met wat de Busby Babes op het veld brachten, etelijke decennia eerder. Dat was dus met Ronaldo, Cristiano Ronaldo, met Scholes, Giggs, Rio Ferdinand en alle grote namen. Michael Carrick, die nu trainer is, was een fantastisch elftal in een wedstrijd die niet spannend was, maar die zo zo zinderend was om naar te kijken. Was voor mij, ja, los samen met andere Bayern München uit 76 was Man United tegen AS Roma uit dat jaar. Ik kan mij het jaar niet meer precies herinneren. Het staat in het boek, dus wie het leest zal het daarin terugvinden.
0: Ja, je ziet ook weer tegenwoordig heel veel Anderlecht standaard de rellen. Nu weer standaard tegen Charles Hanzo. Heb jij zo'n wedstrijd meegemaakt?
1: Ja, ongetwijfeld. Ik heb wedstrijden meegemaakt. Dan moet ik al even gaan graven. In België. Wedstrijden die stilgelegd zijn. Weet ik het niet zo direct. Wat ik wel weet is dat het mij tegenwoordig mateloos irriteert. Omdat het spel vergald wordt van de mensen die komen kijken. En ik denk nog altijd dat de mensen die moeten controleren hun werk niet goed doen. Dat er niet genoeg gecontroleerd wordt. Hoe geraakt dat anders binnen? Er zijn ongetwijfeld wel afspraken tussen stewards van een bepaalde club en de supporters van die club om een aantal zaken toch binnen te krijgen. Clubs wassen hun handen in onschuld. Alleen ik vind dat daar echt iets moet aan gebeuren. Enerzijds geeft zo'n vuurwerk wel letterlijk kleur aan een match en zorgt dat voor een bepaalde sfeer. Maar op het moment dat het gevaarlijk wordt, moet je dat afschaffen en moet je dat zeer, zeer streng bestraffen. En niet met van die halfslachtige bemiddelingen die op lange termijn niks uithalen. Ik heb niet direct een pasklare oplossing, want daarvoor is het nu te warm.
0: Dat geloof ik. Tot slot, toch een beetje nog reclame maken voor jouw stadions. Hè? Want zoek je nog altijd stadions?
1: Ik zoek nog altijd, ja, dus mensen die mogen mij altijd via Facebook of Messenger contacteren. Iemand die in zijn buurt nog een verweest achtergelaten voetbalveldje waar niet meer gevoetbald wordt, weet het liggen, mag mij altijd laten weten. Ik ben zo met een tour van België aan het doen, rond overal in de provincies, naar veldjes die in onbruik zijn geraakt. Om ze te combineren met anderen waar nog gespeeld wordt, maar om het een beetje in evenwicht te houden. Ja, er zijn honderden eigenlijk, honderden. Het probleem is, het is vaak hetzelfde, hè? Het is vaak een door struiken was overwoekerde kantine. Een doel waar de deklat weg is en dan op twee palen staan.
0: Ja.
1: Het is vaak ook de omgeving waarin zo'n veld ligt die het apart of bijzonder maakt. Tegen een fabrieksgebouw, tegen een woonwijk, tegen een lege muur. In een prachtig landschap, aan een spoorweg. Er is van alles, aan een vijver, aan een waterloop. Er is zoveel. Het zijn mooie. Het heeft iets. Voetbalfoto's. Het zijn voetbalfoto's, ook al gebeurt er weinig op, zijn voetbalfoto's met een ziel. En ik dacht die ziel daar nog extra te doen uitkomen.
0: Heb je bijvoorbeeld Penrol Engsbergen ooit gedaan?
1: Penrol Engsbergen? Nee, ik ken Engsbergen wel. Maar Penrol Engsbergen, dat zal ik straks passeren.
0: Dus eigenlijk Tess heeft dat, maar het is nu gedaan met Penrol.
1: Okay, ja.
0: Maar dat is naast het kerkhof.
1: Ah, ja.
0: En dat is ook zo speciaal.
1: Ja, ik heb een aantal stadions naast een kerkhof. Den Rautum onder andere ligt naast een kerkhof.
0: Penrol Engsbergen dus ook eigenlijk. Okay. Maar, dus ik
1: en ligt het veld er nog?
0: Het veld ligt er nog. Allee,
1: kan je nog zien dat er ooit is gevoetbald?
0: Ja, heel goed, heel goed. Er zijn zelfs nog drie pleinen. Want eigenlijk, ik heb er zelf al gevoetbald. Dus, je kan het nog zeker zien. En Zwarte Duivels Molensteden, ken je dat nog?
1: De naam ken ik, maar het veld heb ik...
0: Dat veld bestaat ook nog, okay. Dat spelen ze nog voetbal eigenlijk, dat is misschien niet goed.
1: Nee, ik heb liever nu waar...
0: Maar Penrol Engsbergen, als je zes naar huis rijdt, kom je
1: uit.
0: Het is aan de kerk, aan de straat in, als je dan pakt 200 of 300 meter, zie je een toren en daar zie je Penrol Engsbergen. Ja, okay. Toch een mooie ploeg was dat, hè, Penrol.
1: Penrol is Uruguay, Montevideo. Hè. Penrol is een grote naam in het wereldvoetbal. Hè. Dat is, uit Montevideo toch een geweldige voetbalstad. Is dat na Nacional de tweede grootste club? Enfin, zij zullen zich de grootste noemen en Nacional de tweede grootste. Maar het gaat doorgaans tussen die twee.
0: Oké, okay. Stefan, mag ik u hartelijk bedanken hier
1: bij
0: BNL. We gaan elkaar nog later zien. Hè.
1: Ongetwijfeld.
0: Dit boek, zou je dat nog willen tekenen voor mij?
1: Ja, uiteraard. Zeer graag.
0: Ik ga jou bedanken met nog wat muziek die jij gekozen hebt. Is dat goed?
1: Dat is goed.
0: Ik zie Wolfgang lachen, die heeft het allemaal klaarstaan.
1: Dat hij maar speelt wat hij wil, okay. Als het uit mijn lijstje komt.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel, Wim.

0: such strangers walking much too slow.
1: Much too slow.

0: We zijn hier nog altijd in Koersel, Weerstand Koersel. En ja, als je dan mensen uitnodigt, iemand die je altijd moet uitnodigen als het over voetbal gaat, is het Raf Willems. We hebben het bij ons al heel wat keren gehad, hè? Want als er iemand over voetbalhistorie praat, kan praten, is het Raf Willems al. Dag Raf.
1: Ja, Wim, goeiemiddag.
0: Hoe gaat het?
1: Goed, hè? Aangename atmosfeer hier.
0: Raf, je hebt heel wat nieuwe boeken bij, zie ik, hè? Maar misschien beginnen met een duivelse voetbalgeschiedenis, speciaal voor kinderen gemaakt.
1: Ja.
0: Waarom heb je dit boek gemaakt voor kinderen? Ik weet, toen ik jong was, dan had ik van die Panini-stickers. Is dit een modern Panini?
1: Het is iets meer, het geeft toch wat informatie. Panini, dat is heel leuk. Ik heb die ook gehad, jarenlang verzameld. Ik ben ermee begonnen in 73, 74. Dat moet een van de allereerste geweest zijn. Ik heb ook nog die koers... stickertjes.
0: Ja?
1: Dat was volgens mij rond de Olympische Spelen van 72 dat er begonnen is. En ik herinner mij dat ik die nog had van de Tour en van het voetbal. Maar dat is vooral leuk om te verzamelen en naar te kijken. Echt informatie geeft dat niet. Hè? Dus ik heb mij gebaseerd op een paar internationale voorbeelden. Geschiedenis van de nationale ploeg. In Duitsland de Mannschaft, in Engeland de nationale ploeg. En ik dacht... het wordt tijd om dat ook eens met die Rode Duivels te doen. Want een optelsommetje leerde mij dat ze exact 25 internationale toernooien hebben meegedaan. Dus breder dan de wereldbeker. Hè. Dit is de 26e. Maar ik vind dat toch een mijlpaal. En het straffe van het verhaal is, quizvraagje, ook voor jou. Ik ben benieuwd of jij dat weet. Is dat die Rode Duivels toch een bijzondere prestatie hebben neergezet in het begin van hun tijdperk zo. En ik ga jou nu vragen, Wim. Wie is de eerste wereldkampioen voetbal geweest? En ik maak het heel gemakkelijk. Ik laat je kiezen uit twee landen, Uruguay of België?
0: België.
1: Ja, maar je hebt het antwoord gelezen waarschijnlijk.
0: Nee, maar ik wist het al van in vorige boeken van jou natuurlijk.
1: Wel, ik denk dat jij een van de weinige mensen bent die het weet.
0: Ja.
1: België won, en daar begint het boek mee. België is dus winnaar geworden in 1920 van het eerste fatsoenlijke internationale toernooi, de naam waardig. Net na die verschrikkelijke Eerste Wereldoorlog. En dat had een combinatie met elkaar. En dat waren dus de Olympische Spelen in Antwerpen.
0: Op het Kiel?
1: In Antwerpen. Mm. Maar in het voetbaltoernooi werd, voor het grootste deel, in het heel nieuwe Olympisch Stadion van Beerschot gespeeld. Dat kan men zich vandaag niet voorstellen. Maar toen, in die tijd, was dat het modernste van Europa buiten Groot-Brittannië. En daar konden meer dan 30.000 mensen in. Met historische poorten die... Mm. De Olympische geest weerspiegelden en zo verder. Het ziet er helemaal anders uit nu. Maar toen was dat dus de Modern Times in Antwerpen. En het eerste internationale, mondiale toernooi, de naam waardig, met een deelnemer buiten Europa ook, met 15 landen die hadden ingeschreven. Terwijl het voor de Eerste Wereldoorlog altijd ging om maximaal 12 of 8. En A en B ploegen van landen of studentenelftallen die landen vertegenwoordigden. Dus die Olympische Spelen voor de Eerste Wereldoorlog, die voetbaltoernooien stelden eigenlijk niet veel voor. Maar demonstratiewedstrijden ook vaak. Maar 1920 mag je neerzetten als het allereerste grote voetbaltoernooi in de geschiedenis van het wereldvoetbal. En dat werd dus bijzonder verrassend gewonnen door de Rode Duivels. En de internationale media, dat benadruk ik, ik heb daar bewijzen van, die schreven na afloop: de Belgen zijn de eerste wereldkampioenen van het voetbal. Alleen is iedereen dat vergeten bij ons.
0: Maar waarom zijn wij dat vergeten?
1: Waarom zijn we dat vergeten? Wel, ik heb daar geen echt sluitend antwoord op. Maar ik ben 100% zeker, mochten de Nederlanders het toernooi in 1920 gewonnen hebben, ze hebben brons behaald toen. En door de media werden uitgeroepen tot eerste wereldkampioen voetbal. Bij elke wereldbeker zouden Nederlandse journalisten of Nederlandse ex-internationals uitschreven, of de Nederlandse voetbalbond zou zeggen: maar wij waren de eerste wereldkampioenen voetbal. Mm. En ik daag je uit, Wim. Er zijn nu toch al verschillende CEO's, heet dat tegenwoordig, voorzitters geweest de voorbije 7-8 jaar in de Belgische Voetbalbond. Doe de quizvraag daar. En ze krijgen een cadeau als ze het weten, ook als ze het niet weten. Exemplaar. Stel de simpele vraag: wie was de eerste wereldkampioen voetbal? Uruguay, dat de eerste wereldbeker heeft gewonnen 10 jaar later, toen er pas sprake was van een wereldbeker. Of België, en dat geen een van de voorzitters van de Belgische Voetbalbond van de voorbije decennium het antwoord gaat weten.
0: Maar daar moet toch een reden voor zijn waarom dat ze dat niet goedkeuren?
1: Niet goedkeuren. Er is een probleem in België, vind ik, in zijn algemeenheid. En dat bestaat niet in de landen rondom ons. Nee. Van historisch voetbal erfgoed te koesteren. Het verleden is eigenlijk de basis van elke voetbalclub.
0: Ja. Nu, wat je ook nog niet verteld hebt, Raf. Die voetballers kwamen wel van een oorlog.
1: Wel, dat maakt het verhaal uniek. Het is het meest unieke. Dat is nog straffer dan. In de Verenigde Staten is dit een Hollywoodfilm, hè, een kassucces. In België is het een vergeten geschiedenis. Ik hoop dat ik daarmee toch wat mensen terug aan het lezen krijg daarover. Ik ben bezig met de voorbereiding van een groter boek daar nu. Rond 1920, dat gaat verschijnen eind augustus. In de hoop dat die herinnering terug nieuw leven wordt ingeblazen. Want ik vind het een. Herinneringen zijn er om te koesteren, die zijn zeer belangrijk in een mensenleven ook. Goede herinneringen. Maar dit is een uniek verhaal, ik zeg zelfs als voetbalhistoricus, het meest unieke verhaal uit de geschiedenis van het interlandvoetbal in de wereld. Waarom? Omdat heel veel van die spelers bijna letterlijk van het front naar de Spelen kwamen. Die Rode Duivels, dat kan men zich vandaag ook moeilijk indenken. Hoewel het in Oekraïne ook zo is. Hè. Die zaten aan het front, die zaten aan het ijzerfront. Die vochten mee. Er zijn Rode Duivels gesneuveld tijdens de oorlog. Er zijn Rode Duivels voor het leven geschonden uit die oorlog gekomen. Het zij met fysieke ongemakken, het zij met mentale problematieken die ze niet overleefden. Waar ze aan ter onder gingen een aantal jaren later. Topvoetballers van België. En er zijn er 9 die in de oorlog zaten. Die in de selectie van 22.
0: 9?
1: Werden opgenomen op de Spelen van 20. En van die 9 stonden er 5 of 6 in de ploeg die het toernooi won. En waren er nog een paar die ook altijd in de oorlog hadden gezeten. Maar niet in die frontwanderersploeg. Want daar gaat het verhaal over. Konden meespelen omdat zij gevangen waren of geblesseerd als gevolg van de oorlog. Maar dus, de Belgische Voetbalbond had toen een briljant idee. Ja, dat het bestaat, Wim. De Belgische Voetbalbond heeft ooit briljante ideeën gehad. Nu moet jij zeggen, is dat waar? Is dat zo?
0: Ik weet dat niet. Ik vind dat
1: is dat zo? Stel de vraag. Is dat zo?
0: Is dat zo?
1: Ja. Is het antwoord. De Belgische Voetbalbond had in 1914, bij het begin van de Eerste Wereldoorlog, een prachtig idee. Wat ook weinig mensen weten, is dat heel veel voetbalwedstrijden werden gespeeld vanaf 1915. En de Voetbalbond zei, oké, dat kan voor ons, daar kwamen ook duizenden kijkers naar, dat kan op voorwaarde dat alle inkomsten naar het goede doel gaan, naar slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, naar hun families, naar mensen die, naar Belgen die in Duitsland in concentratiekampen zitten en zo verder. Dat was een briljant idee. Dat was voor het eerst dat een nationale ploeg en een voetbalbond zoiets ontwierp. Dat weten ze ook niet. Maar ze zijn voorloper geweest met een idee. Ja. Wij zijn dus de voorlopers geworden van dat soort solidariteitsideeën rondom voetbal. En dat is ook vergeten. En daaruit kwam 2 jaar later, omdat die Rode Duivels dus allemaal aan het front zaten bijna, De volgende stap, we gaan een nationale ploeg voetbalwedstrijden laten spelen voor het goede doel in het buitenland. Want meer dan 250.000 Belgen, vooral Vlamingen, waren gevlucht naar Groot-Brittannië in het begin van de oorlog. En die hadden daar hun eigen gemeenschap, maar ja, die zaten daar in de miserie. En wat besloot de voetbalbond toen? Kijk, we maken een nationale ploeg die onder een andere naam speelt. Niet Rode Duivels, maar wel Front Wanderers. Ja. De Front Wanderers, letterlijk, maar ook wel figuurlijk de vertaling van de zwervers achter het oorlogsfront. Hè. En die ploeg speelt benefietwedstrijden in de grote stadions van Groot-Brittannië. En de opbrengst gaat naar de oorlogsvluchtelingen, de Belgen, ginder. En naar de soldaten aan het ijzerfront. Want daar was dus de grootste ontspanning. Mm-hmm. Het spelen van voetbalmatchen, competitie zelfs. Maar die soldaten, die hadden geen ballen. Die speelden met conservenblikjes. En die hadden ook geen voetbalschoenen. Die speelden met troebottines, zoals we dat zeiden. En dan werd er met die opbrengst van die wedstrijden, want dat was voor duizenden toeschouwers in de stadions van de grote clubs van toen en van vandaag, Manchester United, Chelsea, Aston Villa, Celtic. Die opbrengst ging dus naar voetbalkleding en schoenen en naar levensmiddelen voor de vluchtelingen in Groot-Brittannië, de oorlogsvluchtelingen. Okay. Dus dat idee is uniek in de geschiedenis van het wereldvoetbal, van het interlandvoetbal. Het is een prachtig idee, iets waar je fier moet op zijn als Belgische voetbalbond. Dat je moet blijven uitstralen dat je daar de ontwerper van was. De eerste die dat bedacht heeft en dat tot vandaag eigenlijk zou moeten vasthouden. En uit dat idee is dus die hele sterke ploeg gekomen. Die waarschijnlijk ook, want de tegenstander in de finale was veel beter. Tsjechoslowakije moet je een beetje vergelijken met de Brazilianen of met de Spanjaarden. Zo. Die speelden echt ongelooflijk tiki-taka voetbal. Voor die tijd al speelde iedereen van het veld. En de Belgen hadden de nood veel meer vanuit hun conditionele sterkte dat ze opkwamen. En hun counter-kwaliteit en toen al. En een topkeeper. Dus zij wonnen die finale, denk ik, vanuit die mentaliteit die zij hadden opgebouwd tijdens die oorlogsjaren.
0: Okay.
1: Dus dat zijn eigenlijk twee unieke gegevens. Namelijk één, je bedenkt zo'n idee als allereerste voetbalbond ter wereld ten voordele van het goede doel in een oorlogssituatie. En twee, je wint. Weliswaar de Olympische Spelen, maar het eerste grote voetbaltoernooi ter wereld. En je wordt uitgeroepen door de internationale media tot eerste wereldkampioen van het voetbal. Ja, en we zijn het vergeten.
0: Maar jij hebt daar, je hebt daar bewijzen van? Nee. Heb je die bewijzen dan aan de bond laten zien?
1: Nee, ik stop mijn bewijzen in mijn boeken.
0: Oké. Okay.
1: En nu is er wel, en daar moet je naartoe, denk ik. Moet je ook maar eens een reportage maken. Als je eens naar zee wil, een dagje naar zee. Gisteren is die geopend, ik was daar ook. In het museum van Heist aan Zee.
0: Ja.
1: Knokke Heist. Dus die grondlegger van die Front Wanderers, dat was Hector Goetink.
0: Oké. Okay.
1: Speler van Club Brugge, Wim. Mm-hmm. De grondlegger van Club Brugge ook. De eerste Belgische bondscoach, daarvoor waren het allemaal buitenlanders in 1930 op de Eerste Wereldbeker. Maar de man die het idee vorm gaf en dankzij zijn fantastische voetbalkwaliteiten ontstond ook de naam Rode Duivels.
0: Okay.
1: In 1906 toen hij in de ploeg kwam speelden ze zo goed dat men, ze waren al in het rood gekleed, dat de Rode Duivels naam ontstond. Dus omdat Goetink eigenlijk de bedenker en grondlegger van het idee is, vertrekt die tentoonstelling in Heist aan Zee, waar hij vandaan komt. En kun je daar zien wat 1920 heeft betekend. Kun je daar leren wat de frontwanderers waren tijdens de oorlog. En kun je de penalty goal, dus België won met 2-0 tegen Tsjechoslowakije en de tweede goal was een strafschop. En ze zijn gaan onderzoeken waar die binnen werd getrapt. En die kun je trachten te imiteren.
0: Daar.
1: Ja,
0: okay, dat is
1: je
0: wel
1: kunt
0: mooi.
1: Die trachten binnen te trappen.
0: Ja, alright.
1: En daar gaat ook dat boek liggen. En een deel van de opbrengst van het boek gaat naar, in de geest van de goede doelen van destijds, naar de Red Flamingo ploeg. Ken je dat? Nee. De Red Flamingo's, wat doet een flamingo, Wim?
0: Een flamingo?
1: Wat is typerend voor een flamingo?
0: Die danst, of zo.
1: Danst, nee. Staat die op twee, slaapt hij op twee of op één been? Ja,
0: op één, denk ik.
1: Op één been. En de Red Flamingo's zijn voetballers die maar één been meer hebben. Die dus hun been om een of andere reden zijn kwijtgeraakt. In België zijn het geen oorlogsslachtoffers. Maar er is ook een internationale competitie van dat soort clubs. Dat soort landen, zullen we zeggen. En vaak komen die wel uit oorlogssituaties.
0: Ja.
1: Dus ik geef een deel van de opbrengst van de Duivelse voetbalgeschiedenis een kinderboek over dus de rijke historie van de Rode Duivels aan de Red Flamingo's.
0: Alright. Je hebt ook een kinderboek geschreven over de beste voetballer van het moment. Hij speelt bij Barcelona.
1: Een jonge voetballer. Ja.
0: Marokkaanse jongen die voor Spanje op...
1: Marokkaans niet volledig. Hij kon voor Marokko spelen. Hij kon ook voor Equatorial Guinea spelen.
0: Ja, maar ik denk misschien dat hij nog wel ooit spijt krijgt om niet voor Marokko te tekenen.
1: Dat zou kunnen.
0: Want Marokko is toch wel de toekomst als het over voetbal gaat.
1: Marokko is... een van de opkomende krachten. Oh, ja. Ze moeten nog die laatste stap zetten, maar Marokko zou de eerste Afrikaanse wereldkampioen kunnen worden.
0: Dit boek, dit gaat over zijn leven?
1: Ja, dit is voor de goede orde door mijn uitgeverij uitgebracht. Maar niet door mij geschreven, wel door een succesvolle Nederlandse jonge voetbaljournalist die al verschillende boeken heeft gemaakt die in de prijzen vielen.
0: Ziet, ja.
1: En hij heeft het leven van Lamine Yamal op kindermaat gezet, samen met zijn moeder, die onderwijzeres is voor dezelfde leeftijdsgroep van eerste lezers, zo, 6 tot 8, 9 jaar. Mm-hmm. Met daarin ook een, zo gaat het tegenwoordig, hoe heet dat, een QR-code. Als je daarop connectie maakt, zie je hem echt voetballen, de trucjes die hij kan. Ja. Dus het is het levensverhaal van Lamine Yamal. Wat hij allemaal heeft meegemaakt. Om die waarschijnlijk de grootste voetballer van de wereld in de nabije toekomst te worden. Okay. En tegelijk kun je zien hoe hij speelt.
0: Je verkoopt ze hier vandaag?
1: Ja.
0: Dat is goed. Als je ze hier koopt, heeft de Soccertech familie er ook iets van, dacht ik.
1: Wel, het is zo dat ze hier wat goedkoper zijn dan in de dan normaal. En 10% van de opbrengst gaat naar de Benito, enfin, naar de Raman Future Cup.
0: Oké. Okay. Ja. Raf Willems.
1: We gaan in de kantine zitten, zo dadelijk.
0: Ah, oké.
1: Okay. Tot het einde van de dag. Hè?
0: Ik zou zeggen, dank je wel dat je hier toch weer was vandaag.
1: Ja.
0: Je bent met de fiets.
1: Altijd. Ik ben ook al met de fiets naar Paal Beringen gereden als het onder nul was.
0: Dat weet ik.
1: Als je nog herinnert. En toen ben jij erin geslaagd om te vergeten mij een koffie aan te bieden, wat nogthans in het contract was opgenomen. Anders zou ik niet gekomen zijn. Het was ochtend ook nog eens.
0: Ja, dat is waar.
1: En je kreeg geen koffie uit het apparaat.
0: Nee, het koffieapparaat werkte of zo niet.
1: Nee.
0: Oké, okay, Raf, je krijgt dan ook nog een plaats. En welke plaat kies je?
1: Als dat haalbaar is, mijn favoriete aller tijden plaat. Om terug naar mijn jeugd te gaan, de jaren 60. Maar ik vind, elk feestje heeft een beetje 60s sfeer en ambiance nodig.
0: Okay.
1: Ook al is dat zeer melodieus in dit geval.
0: Mooi.
1: Maar ik vind het de mooiste popplaat song aller tijden.
0: Oké, okay, hier komt-ie.
1: Waar je de scheren speelt, hoop ik.

0: Jawel, we zijn hier nog altijd in Weerstand Koersel. En we hebben hier opnieuw twee mensen die we vanmorgen al hebben geïnterviewd. Silke Motman, want jij bent er ook bij gekomen.
1: Ja, hallo, goedenavond.
0: Jij bent een vrouw. Wat zou jij aan die twee meisjes durven vragen?
1: Wat ik nu aan de twee meisjes zou... Hoe hebben jullie je mannetje kunnen staan vandaag in deze testosteron gevulde wedstrijdsdag?
2: Ah, wel. Ja. Weet je, ik vind persoonlijk dat... We worden hier heel goed ontvangen. Ik denk dat ze blij zijn om eens een paar vrouwelijke gezichten te zien, eigenlijk.
3: En ik vind ook al de ploegjes zijn heel gedisciplineerd, heel vriendelijk. Zeggen dankjewel. Dus ja, ze waren echt heel vriendelijk tegen ons.
2: Ja.
3: Ja.
1: Ik denk ook dat we dat wat meer nodig hebben. Want ik was normaal gezien ook niet... de hele dag aanwezig hier vandaag bij Radio BNL. En de mannen die hier waren, zeiden van... Oh, dat kan toch eens goed doen dat er eens een vrouw bij is, hè?
2: Ja, dat is wel wat verfrissing ertussendoor, vind ik.
1: Ja.
3: Want bij de voorrondes was er een vrouwelijke coach. En dat zie je niet heel vaak. En zij deed dat heel goed. Dus ja, ik vind ook gewoon dat we dat meer zouden moeten zien.
0: Begin eraan.
2: Ja. Maar het is ook heel fijn om zo in die ploegjes zie je dan af en toe zo een meisje als keeper of als aanvaller zelfs. En dat is echt inderdaad, wij wijzen dat toch wel altijd aan van, oh kijk hoe tof, dat is een meisje. Nu ben ik extra voor die ploeg. Zo.
0: Ja. Nu, natuurlijk, als het over vrouwenvoetbal gaat, staan we hier achter. Zelfs Marokko investeert heel veel.

0: de gewoonte was van oh, voetbal is een mannensport. En ik denk dat dat in heel veel dingen nu tegenwoordig veel meer het balans terug begint te vinden. Dus ik denk dat dat ook in voetbal nu aan het doorwegen is wat iets heel goed is.
1: Ja. Hebben jullie nu een favoriete ploeg vandaag gehad?
0: Wow. Is het zo? Moeilijk. We hebben ze eten gegeven, maar niet zien spelen. Dus.
1: Maar je hebt dan die kinderen gezien. Heb je iemand gezien die heel grappig was of zo? Allee, zo.
2: Ja, er zijn zo wel een paar ploegjes geweest. Niet per se één persoon of zo specifiek, maar zo wel een paar ploegjes geweest die dat echt in de keuken de mensen zijn komen bedanken. De vrijwilligers hier zijn komen bedanken voor het lekkere eten. En dat blijft toch wel hangen. Dat hebben we nu al een paar keer hier gehoord. Van, oh, weet je dat nog? Dat is zo sympathiek als ze dat doen. Dus ja. De ploeg algemeen, ja, eerder.
1: Ja. Jij studeert af als marketing, hè?
2: Ja, klopt.
1: Wat ga je nu, als Bram op zijn positieve is, wat ga je hem zeggen wat we volgend jaar moeten opletten?
2: Ja, dat gaat nu heel... dat klinkt nu helemaal niet objectief natuurlijk, maar ik heb hem echt een kwartier geleden nog gefeliciteerd met de organisatie. En dat had ik in de vorige rondes ook al gedaan. Ik vind dat hij het echt oprecht heel goed doet. En Bram heeft wel echt die... Je ziet dat in hem zit, dat organiseren en dat... Ik heb oprecht weinig opmerkingen. En dat meen ik, ja.
1: Mm-hmm. Heb jij opmerkingen?
0: Nee.
1: Misschien een optreden van jou of zo?
0: Nee, ik ga het aan Bram overlaten. De fame van de dag. Nee, maar ik vind inderdaad ook, zeker voor de eerste keer, er kunnen altijd dingen beter. Hè, maar het is gewoon heel chic dat hij dat op de eerste keer dit al allemaal klaar krijgt. Dus ja.
1: Ja. Ga je hem ook niet vragen van, ja Bram, je hebt dat fantastisch mooi gedaan. Zou je nu geen muziekfestival willen organiseren?
0: Wie weet. Ooit, goed idee.
2: Ja. En dan willen jullie VIP-tickets zeker.
1: Wij komen radio maken.
2: Ja, dat kan natuurlijk. Okay.
1: Hebben jullie nog een boodschap voor de luisteraars?
2: Ja, moeilijk. Als het volgend jaar opnieuw doorgaat, de Benito of de Raman Future Cup, dan zeker afkomen. Dat is eigenlijk mijn boodschap, want het was echt de moeite. Het is een superleuke editie geweest, nu al. Mm-hmm. En zoals Ise zei, het was zelfs nog maar de eerste editie, dus het kan alleen maar beter worden.
0: Yes. Allemaal komen volgend jaar.
2: Absoluut.
1: Ongelooflijk toch, hè? Zo'n opgewekte mensen.
3: Heel fijn.
0: Dat is dat vrouw zijn, hè?
3: Dat ondersteunt elkaar, hè? Nu hebben jullie misschien nog ook een boodschap aan Bram, want hij heeft dat zo goed gedaan vandaag. Ja, zeker jij ook als een zus zijnde. Heb jij nog misschien een leuke boodschap voor Bram? Want als Bram, als je nu aan het luisteren bent?
0: Ik denk gewoon dat we dat misschien niet vaak genoeg of zo uitdrukken naar elkaar, maar... Ik weet dat hij ook heel trots is op mij en ik ben ook heel trots op hem. Dus ik wil dat gewoon nog benadrukken. Dat ik als kleine zusje al langs de zijlijn naar hem stond te kijken als hij moest voetballen. En dat ik nu als nog steeds kleine zusje naar hem zat te kijken op zijn eigen toernooi dat hij heeft georganiseerd. En daar ben ik heel trots op.
1: Heb je ook een boodschap voor uw papa?
0: Smeer u in. Heel zijn voorhoofd is verbrand. Nee, naar mijn papa. Ik ben ook heel trots op hem. Omdat de muzikaliteit daar ook in zit en het organiseren. En hij doet heel veel dingen nu ook weer in een groep. Dus ik ben heel trots dat hij dat blijft doen. En dat hij zo trots is op zijn kinderen.
1: Oké, ik zeg dankjewel tegen jullie. En misschien tot volgend jaar.
0: Ja, zeker.
1: Maar we gaan nog een plaats spelen, hè?
0: Yes.
1: De welke?
0: Kit. Dat is wel een zomerliedje. Zeker bij dit warme weer.
1: Oké, dankjewel.
2: Dank u.
3: Dankjewel.

0: Ja, hier bij mij Bram Smeets en Patrick Smeets, de papa en de zoon. Ik ga beginnen met de papa, als dat goed is voor jou, Bram. Patrick, ik had juist jouw dochter en jouw petekind, denk ik. Hè?
1: Mm-hmm, klopt.
0: Die waren ongelooflijk enthousiast over deze dag. Ongelooflijk ook over Bram.
1: Ja.
0: Nu ga ik het aan jou ook vragen.
1: Ja, ik stond te filmen, dus dat heb je gezien. Dat doet iets met een papa, uiteraard. Als je ziet dat heel veel mensen, want net de mensen van Schalke hebben mij bedankt voor een toporganisatie. Sportief was het iets minder voor hun, want ze gaan nu terug naar Duitsland. Maar het is een van de vele mensen die ons bedankt hebben voor een dag die, denk ik, heel veel herinneringen heeft gemaakt. Dus ik ben super fier op iedereen die heeft meegewerkt. En uiteraard ook, ja, hier zit Jan aan mijn linkerkant. Mijn oudste die deze kar getrokken heeft, was super fier.
0: Bram, hoe voel je je vandaag? Nu, op dit moment?
2: Ik heb weinig geslapen. Ik heb volgens mij 35.000 stappen al gezet, maar toch voel ik me nog fris. Omdat ik heel veel energie eruit heb gehaald vandaag. Super leuk om inderdaad zoveel jongens en trainers te zien lachen, maar inderdaad ook heel veel complimenten gekregen van de organisatie, eten, goede velden, goede accommodatie, dus ja, dat is super leuk. Dus ik heb nog heel veel energie, wat raar is, want ik heb niet zo goed geslapen door de spanning en heel veel stappen gezet en de zon op mij, maar toch heb ik er nog altijd even veel zin in.
0: Ja, een volgende vraag is dan ook, ga je volgend jaar verder?
2: Ja, ongetwijfeld. In welk formaat of hoe en wat gaan we moeten bespreken? Wat goed is gegaan, wat we nog beter willen doen. En dan ongetwijfeld komt er een nieuwe editie.
0: Ja. Wanneer begin je eraan eigenlijk? Want ik kan me voorstellen, iemand, bijvoorbeeld Werchter, dat is volgende maand. Die beginnen direct met bands te zoeken en zo. Hoe gaat dat in het voetbal?
2: Ik denk inderdaad, heel even verdiende vakantie hierna. En dan wel weer gewoon meteen oppikken. Want goed, als jij een Anderlecht hier wil hebben, of een Schalke, of al de ploegen die er vandaag waren, moeten die dat nu al inplannen in een voetbalkalender. Als ik die jongens in november, december ga bellen, zit hun planning al vol. Dus dat is nu inderdaad wel erg concreet gaan bekijken, wat kunnen we doen en ja, hoe gaan we de ploegen weer uitnodigen.
0: Je hebt nu U8 en U9 elite. Mm-hmm. Ga je in de toekomst misschien hoger willen? Of?
2: Dat is wel al inderdaad besproken, dat we misschien ook wel de oudere leeftijden willen doen. Denk aan een U12 die het jaar daarna 11 tegen 11 gaan voetballen. Dat is ook een heel leuk concept om de jongens dan hier al op toernooi te zien. Maar U10, U11 ligt bijvoorbeeld ook nog op tafel. We willen vooral heel graag nog eens werken met zo'n kwalificatietoernooi. Want het is voor ons ook heel belangrijk, en dat is ook een beetje de visie van onze academie. Ja, iedereen is welkom en dat wil ook met het kwalificatietoernooi. Iedereen krijgt de kans om op zo'n mooie hoofdtoernooi uit te komen.
0: Ja, want ja, je hebt hier ook de Sobertek, waar je ook enorm hard voor werkt.
2: Ja, zeker.
0: Heb je ook voor Sobertek vandaag dingen gezien van, dat kan nog beter in de toekomst?
2: Uiteraard zie je heel veel jongetjes die ik ooit hoop te verwelkomen bij Soccertech. Hè, om ze nog wat extra trainingen te kunnen of mogen geven. Ook onrechtstreeks zullen we wel wat mensen in contact zijn gekomen met Soccertech. Hè. We staan ook op het bord met ons logo en zo. Dus ik hoop wel dat mensen ons nog wat gaan terugvinden. Ik verwacht uiteraard niet dat de jongens van Keulen morgen bij ons komen trainen. Maar dus volgen op social media omdat ze het leuk vinden of geïnteresseerd zijn is al heel leuk.
0: Ja. Hoeveel mensen hebben u vandaag al bedankt?
2: Veel. Ik heb vooral ook heel veel mensen al bedankt. Want zonder papa, maar ook alle andere vrijwilligers was het nooit zo groot kunnen worden of zo mooi kunnen worden. Maar heel veel mensen hebben me wel bedankt voor de organisatie en dat doet me wel heel veel deugd.
0: Zijn er bijvoorbeeld mensen gezegd van, wauw, fantastische grasmat of zo? Krijg je zo'n vraag?
2: De coach van Antwerpen heeft wel gezegd, ja, echt superleuke accommodatie. Zeker dan met de kunstgrasvelden. Kleedkamers zijn gewoon proper. Kantine waar ze hebben kunnen eten, hangen 4 airco's. Met het weer was dat gewoon leuk, pastatje eten, lekker fris. Dus daar hebben we ook al wat complimenten van gekregen.
0: Ja, de scheidsrechter had je ook enorm veel. Cedric, de jongste scheidsrechter.
2: Ja, dat is het grootste verschil met de toernooien waar ik afgelopen weken ben geweest. Daar worden met heel veel respect vaak jeugdspelertjes van de club gezet. Maar die hebben niet de feeling met dit niveau, met deze intensiteit. En de scheidsrechters hier hebben allemaal ervaring in eerste provinciale, derde amateur. Dus de leiding is ook heel goed, wat zorgt voor leuke wedstrijden.
0: Ja, als je dat al ziet, zo jonge scheidsrechters, denk je dan daar ook in de toekomst misschien iets voor op te richten? Want scheidsrechters hebben dat ook nodig.
2: Ja, ik denk, iedere eliteclub is nu verplicht om een eigen referee academie te hebben. Dus ze hebben genoeg mogelijkheden om daar aan te sluiten en bij te leren. Maar ik ben wel oprecht meer geïnteresseerd geworden in de scheidsrechters van, ja, van vandaag. Want zo'n Cedric ontdekken is ja, wel superleuk.
0: Ja, jouw zus en jouw nicht, die spraken over het vrouwenvoetbal. Mm-hmm. Dat ook meer moet gepromoot worden. Hoe zie jij dat?
2: Onrechtstreeks of rechtstreeks zit ik aan de bron en België.
0: OHL.
2: Ja, ik zie onze ladies heel vaak trainen. Hebben nu weer kampioen gespeeld. Gaan weer Champions League voetballen. Dus ik ben zeker akkoord wat ze daar zeggen. Ze mogen nog meer erkenning en respect krijgen. Maar we hebben vandaag ook twee meisjes zien meevoetballen die het gewoon super goed deden. Dus ja, het kan zeker.
0: Oké. Okay. Patrick, heb jij nog een boodschap voor de mensen?
1: Je bedoelt de mensen die hier waren of de mensen die
0: thuis waren? Voor iedereen.
1: Als er volgend jaar, en Ise heeft het ook al gezegd, of was dat bij die, als er volgend jaar weer een editie is, dan kom zeker eens kijken. Het is de moeite waard om zoveel talent en plezier samen te zien. Dus, voilà.
0: Oké, okay. Ik wil jullie alle twee heel hartelijk bedanken.
2: Dank u wel.
0: En om jullie te bedanken dat wij hier mochten zijn vandaag, gaan we nog eens de band van jou, hoe noemen ze?
1: Basklas.
0: En welk nummer?
1: Een zwarte Cadillac, dat wordt de nieuwe single vanaf volgende maand. Het is een vrij ruige plaats, maar goed, net voor de laatste finale om 8 uur moet dat kunnen.
0: Oké, okay. Dankjewel.
1: Merci.
0: Dankjewel.

Ja. Goed, dames en heren. Dan zijn wij aangekomen bij het moment van deze namiddag. En dat is de grote finale tussen twee teams die heel hard gestreden hebben voor een plek in die finale. Ik zou graag uw luid applaus willen voor Düsseldorf en Genk.

Mike.

Goed, dames en heren, dan gaan wij nu overgaan tot het officiële gedeelte, de prijsuitreiking. We hebben vandaag 16 teams gehad die allemaal heel hard hun best hebben gedaan. En we gaan beginnen met geëindigd op plaats 16. Uw applaus voor Beerschot.

En op plaats 14 eindigde Schalke 04. Maar ze hebben de rit naar Duitsland terug aangevat. Dankjewel, Schalke op plaats 14. Op plaats nummer 13 zijn geëindigd de jongens van Antwerp.

Op plaats nummer 10 eindigde vandaag Stoddaar. Zij hebben de rit naar Luik al aangevat. Kunnen de medaille niet in ontvangst nemen. Nummer 9 is geëindigd KV Kortrijk.

En dan plaats 7. Jetzt muss ich übersetzen. Dankeschön. FC Köln.

0: Dan gaan we naar plaats nummer 6. Dankjewel, Proficiat KV Mechelen.
1: Stop. Have time. Go.

touch this. Look, man, can't touch this. You better get hyped, boy, because you know you can't touch this. En dan gaan we naar plaats nummer 5. Daar is geëindigd het team van AA Gent. Time.

can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. En dan vervolgens op plaats 4 is geëindigd het team van OH Leuven.

Dames en heren, we hadden vandaag ook een beker, een trofee voor de beste speler van het toernooi. Onze scouts hebben het verschrikkelijk lastig gehad, maar uiteindelijk hebben ze één speler weerhouden. En jetzt moet ik dat in Duits übersetzen. Zum besten Spieler des Turniers is geworden Till Vaupel. Gratuleerd, Till. En dan gaan we naar de laatste drie plaatsen. En het was spannend. Op plaats drie eindigde het team van Anderlecht.

0: En dan zagen we daarnet een hele spannende finale die eindigde op een gelijkspel 0-0. Helaas moesten wij de strijd beslechten met penalties. En daar is één winnaar uitgekomen. En dat was helaas niet het team wat nu op de tweede plaats is geëindigd. Maar ik zou toch willen vragen een heel groot applaus voor de jongste team van Fortuna Düsseldorf.
1: Ja, twee jongens, een vrij die ja, vrienden zijn.

0: Goed.
1: En vooraleer dat we de winnaar gaan huldigen, dames en heren, zou ik nog een woordje van dank willen uitspreken aan iedereen die vandaag hier aanwezig was. Supporters, familie, spelers, trainers, coaches, iedereen die meegeholpen heeft, al onze vrijwilligers, de mensen van Weerstand Koersel, heel erg bedankt voor deze zeer geslaagde editie van de Raman Future Cup. En dan is het zover. Er kan maar één winnaar zijn. En ze staan al klaar. Dames en heren, mag ik u applaus vragen voor de winnaars van de Raman Future Cup U9. KRC Genk! Wow.

0: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

0: waar muziek staat als een net gestreken Sanseveria.
1: BNL. BNL. BNL. BNL. BNL.

0: goeie nacht. BNL Nieuws.
1: In het zuiden van Rusland zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïense drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn intussen geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaag komt. De laatste maanden boekt Oekraïne successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. Ook de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam heeft het cruiseschip nu vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte aan 3 mensen het leven. Ebola in Congo verspreidt zich aan een uitzonderlijk hoog tempo, zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Er zijn nu meer dan 1000 verdachte gevallen geregistreerd in Congo. Bijna 250 mensen stierven al aan de ziekte. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De topman van de Wereldgezondheidsorganisatie bezoekt de provincie Ituri in Oost-Congo. Hij voert daar gesprekken met de autoriteiten en met hulporganisaties om de problemen in kaart te brengen. Voor de 5e keer deze Giro heeft Jonas Vingegaard een rit gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en eindigde met meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. Vingegaard verstevigt zijn leidersplaats nog verder en wordt vrijwel zeker eindwinnaar van de Giro. De laatste rit is een vlakke etappe naar Rome toe. Na een nacht met lokaal kans op onweer begint ook zondag met een drupje regen. Later opklaringen en tot 24 graden. 's Avonds opnieuw kans op een bui.
0: Dit was het BNL Nieuws.